0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil die een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra. De Wereldaansierbestrating
4: in Hogeveen.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Het is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
6: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
5: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
7: Ik ben Karen.
8: Ik ben Christel.
9: Ik ben Kathleen.
10: Voor altijd jullie K3.
5: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Het is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
3: Hola, señor. Sí, 2 bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
19: Por favor.
18: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Edwin Mooibroek.
20: Een hele goede morgen. Het is maandag 8 juni. Een paar weken zonder Judith, maar Marita is er wel. Marita, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: Wat is er het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, het garagebedrijf dat gisteren in brand stond in Norg is volledig verloren gegaan. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het naastgelegen tankstation. Inwoners van Norg en Fries kregen een NL-alert door de rookontwikkeling. En ook moesten enkele mensen aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift enige tijd hun huizen verlaten. Het had een afscheidsfeest in stijl moeten zijn, maar het eindigde in een grote domper. Het overlijden van een bezoeker tijdens de laatste editie van het metal, punk en hardcore festival Pitfest. Als groot festival legt een donkere sluier over het evenement. En ruim 2 maanden heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan de A28, maar sinds vanmorgen is de weg tussen Pest en Hogeveen weer klaar. De provincie gaat nu aan het werk op de N375 via Ruinewold naar Meppel.

Vandaag voert de matige zuidenwind wat warmer lucht aan. Met af en toe wat zon wordt het vanmiddag een officieel warme dag met 20 tot maximaal 21 graden. Daarbij is het droog tot laat in de middag, maar daarna schuiven er toch weer buien over. Dit is Casey en de Sunshine Band.

0: De voetjes van de vloer om 10 minuten over 7. Ja, 1975, Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Bewoners langs de Perseus in Hogeveen die kunnen hun geluk niet op, want het verwaarloosde en met planten overwoekende haventje in hun wijk krijgt een opknapbeurt en daar wacht de buurt altijd op.
1: Als je ziet wat we er allemaal voor gedaan hebben, dan denk je van geweldig. Ja, daarvoor doe je het.
2: Bewoner Benny Smalen, samen met de buren kijkt u al jaren uit op dit verwaarloosde haventje. Jullie zijn ook in actie gekomen om er weer iets moois van te maken. En nu ook met succes, want de gemeente wil de plek ook gaan opknappen. Dat is volgens mij ook hard nodig met al die planten die ik hier in het water zie hier.
1: Nou ja, als je goed kijkt, het lijkt aan de bovenkant nog mee te vallen. Maar als je echt erin kijkt, een 20 centimeter eronder zit alles dicht. Alles. En je kunt er verder geen plezier aan hebben. Ik bedoel, mijn bootje wil niet. Kinderen die gaan hier niet met een luchtbed in. Want het is allemaal bladen. Alles.
2: En dan gaan we even een stukje verder. Want dan is er nog die spliksplinter nieuwe stijger van ruim 38.000 euro. Waar we nu ook op staan. Die wordt niet gebruikt omdat het water niet bevaarbaar is. Zonde toch?
1: Ik vergelijk het altijd maar dat de gemeente een fietsbrug aanlegt over het water. Maar het fietspad wordt niet aangelegd.
2: Buurvrouw Wilma Oosteijen, u woont hier al een tijdje. Heeft het er altijd zo uitgezien? Nee, toch?
3: 20 jaar geleden was het helemaal schoon, het water. Er waren kinderen die zwommen in het water. Er waren luchtbedden. Er kwamen ook wel bootjes, roeiboten. Die gingen hierheen, gingen mensen picknicken. Dus het was een en al leven hier. En nu is het eigenlijk bijna uitgestorven.
2: Het nieuws dat het haventje wordt hersteld, dat doet u volgens mij wel goed. Waarom precies?
3: Dat je toch een beetje bij elkaar bent. Je kletst gezellig met elkaar. Voor de kinderen is het ook leuk. In plaats van binnen zitten, dat ze eens even lekker naar buiten gaan. En niet achter de mobiel, maar lekker gaan vissen.
2: Ja, wanneer de werkzaamheden gaan beginnen, dat is nog niet helemaal duidelijk. De gemeente doet daar op dit moment nog onderzoek naar. Maar als alles nou is opgeknapt straks, wat is dan het eerste wat jullie gaan doen?
1: Nou ja, eerst een bootje kopen.
3: Ja, we hebben er wel over gehad om dat misschien samen te gaan doen.
1: Elke avond weer vissen, maar dat moeten we maar eenmaal afwachten.
0: Ze zijn blij als het haventje in hun wijk zometeen is opgeknapt in Hogeveen. Je hoort een bijdrage van verslaggever Wouter Westerveld.

0: Working 9 to 5, nou dat doen we hier niet aan hoor. Jorrit Dolly Parton.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de datum van vandaag. En het is vandaag 8 juni. Nou, we beginnen op 8 juni 1942. Dan horen we voor het eerst van deze hond. Lassie, ja, we kennen hem vooral van tv, maar op 8 juni 1942 is hij al te horen op de radio in Amerika. In een hoorspel, nou dan zou je misschien denken van waarom een hoorspel over een hond? Nou, dat had toch te maken met geld, want achter het hoorspel zit een fabrikant van hondenbrokken. En terwijl Amerika in de ban is van Lassie, is Europa in oorlog met een afschuwelijke dag op 8 juni 1943. Bijna 1300 Joodse kinderen worden van kamp Westerbork naar Sobibor gebracht. En 3 dagen later worden ze vergast door de nazi's. En dan dit.
3: On June 8, 1972. The chaos of war reached my peaceful village. And my life was forever changed.
0: 8 juli 1972, de dag waarop het leven van een 9-jarig meisje in Vietnam voorgoed verandert. Een vuurwerkbom verwoest het dorp waar ze woont en ze wordt geraakt. Haar linkerarm staat in brand. Om zichzelf te redden doet ze haar kleren uit en rent ze weg. Fotograaf Nick Ut die legt de vlucht van het meisje vast.
3: En ik took that photo, that iconic photo, that should shock the world. I learned later. He put down his camera and he rushed me to the nearest hospital. He saved my life.
0: De man die de foto maakte redde het meisje door haar naar een ziekenhuis te brengen. Ze is inmiddels 63, heeft nog altijd pijn en woont in Canada. En daar runt ze een stichting die zich inzet voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlogen. Nou, goed nieuws is er gelukkig ook op 8 juni. In 1978 voltooit zelfs de Naomi James uit Nieuw-Zeeland haar solotocht rond de wereld. Dat doet ze in 272 dagen. En in 2002 wordt koningin Beatrix oma van haar eerste kleinkind Eloise. En ook geboren op deze dag, striptekenaar Jan Kruis, de man achter Jan Jans en de kinderen. Hij was van 1933, geboren in Rotterdam, maar hij woonde zijn halve leven in Drenthe. En dat zie je ook terug in de strips.
4: Zeg man, hoe zit dat nou? Zeg Katootje, ik zou toch een pony krijgen als we naar Drenthe gingen verhuizen. En nu wonen we al bijna een dag hier en ik heb nog steeds geen pet. Wat kan jouw moeder hard slaan, zeg, zegt Jeroentje. Gelukkig kon ik nog op tijd bukken. En Katootje, luid wenend, ik had het me allemaal heel anders voorgesteld.
0: Jan Kruis is 83 als hij overlijdt. Nou, wie zijn er nog meer van vandaag, 8 juni?
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Zangeres Bonnie Tyler is jarig vandaag. Ze is 75 geworden. De Belgische tennister Kim Kleisters is 43. En vlogger Enzo Knol is 33 jaar geleden geboren hier bij ons in Rolde. En ook Nancy Sinatra is van deze dag, van 8 juni 1940. Dit is samen met haar vader Something Stupid.

Vader en dochter, Frank en Nancy Sinatra, waren dat. En het heette Something Stupid. Ja, afgelopen weekend was het NK Meerkampen hier in Assen. Horden lopen, hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen. Ja, het kwam allemaal voorbij. We gaan zometeen een half acht. Gaan we eens even kijken hoe het allemaal was afgelopen weekend. Ook krijg je natuurlijk nog het uitgebreide weer. De temperatuur loopt iets op, kan ik al een klein beetje verklappen. En je krijgt natuurlijk nog een overzicht van het nieuws van Marita. Tot half acht, Daryl Hall en John Oates. Dit is Maneater.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Pse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: 1:08. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Marita Slip, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het garagebedrijf dat gisteren in brand stond in Norg is volledig verloren gegaan. De veiligheidsregio Drenthe sprak van een zeer grote brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het naastgelegen tankstation. Tijdens het blussen waren er luide knallen te horen omdat er gasflessen in het pand lagen. Door de rookontwikkeling moesten enkele mensen aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift hun huizen verlaten. Pas na een controle van de brandweer mochten zij weer terug naar huis. Inwoners van Norg en Vries kregen een NL-alert door de rookontwikkeling. Er raakte niemand gewond en hoe de brand kon ontstaan, dat is nog niet bekend. Het overlijden van een bezoeker tijdens de laatste editie van het Pitfest Festival in Emmen legt een donkere sluier over het evenement. Tijdens het optreden van de band Gorilla Biscuits afgelopen zaterdag raakte een bezoeker van het festival onwel. Binnen enkele minuten werden ambulances en een helikopter opgeroepen voor hulp, maar die hulp mocht niet meer baten. De bezoeker blijkt door een natuurlijke doodsoorzaak te zijn gestorven. Het festival werd daarna stilgelegd. Sinds vanmorgen kan er weer zonder problemen doorgereden worden op de A28. 2 maanden lang werkte Rijkswaterstaat namelijk aan de snelweg. Eind vorige maand was het werk bij Assen afgerond en nu is ook het deel tussen Pessen en Hogeveen klaar. En daarom kan je vanaf vandaag weer via de snelste route naar Meppel rijden. Vanaf woensdag is er wel opnieuw een weg afgesloten, namelijk de N375 moet ik zeggen, van Ruinewold naar Meppel, want die weg krijgt onder andere nieuw asfalt en er komt nieuwe bermverharding. Tot 19 juli is die weg afgesloten. En Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm als tweede geëindigd bij het discuswerpen. De Assense kwam in haar beste worp tot 66,57 meter. De 26-jarige van Klinken moest de zege laten aan Valerie Sion uit de Verenigde Staten, die de discus op 68,60 meter wierp. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Oké, Marita, dankjewel. Er is verkeersinformatie. De N371 Meppel-Assen tussen Dwingelo en Diever is de weg dicht. En dat komt vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Roland, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Edwin.
7: Iets hogere temperaturen vandaag.
9: Ja, we krijgen iets hogere temperaturen. Het helpt allemaal dat er een lage drukgebied ten noordwesten van ons ligt. Hoge druk boven het vasteland. Het is allemaal heel zwak nog, maar goed, voldoende om een zwakke bries te geven. Zwak tot matige wind uit het zuiden, windkracht 3. En daarmee komt hier wat drogere lucht naar ons toe. Het is ook wat warmere lucht. En inderdaad, vanmiddag hebben we 20 tot 21 graden. Goede temperaturen.
7: Oké, en die temperatuur die blijft ook een beetje?
9: Die temperatuur die gaat helaas de komende dagen wel weer wat naar beneden. Later in de week gaat die weer omhoog. En dat heeft alles te maken met hoge drukgebieden. Het is zo, dat is misschien wel even fijn te vertellen. Ik weet dat jij ook van lekker weer houdt.
7: En niet, ook van,
9: nou, hitte vooral. Hitte moet zich nog vormen, omdat er nog veel. Eigenlijk is het voorjaar ook nog best wel her en der in Europa ook nog wel nat geweest. Spanje is nog niet echt. Die begint nu langzaam op te warmen. Maar ik heb goede hoop, want eigenlijk hoge drukgebieden waarvan een uitloper richting onze omgeving gaat komen en daarna doortrekt vervolgens naar het vasteland en daarna weer wordt ingewisseld door een lage drukgebied. Dat zijn signalen waarbij eigenlijk ons klimaat van nu gaat zorgen dat je soms even een standvastig hoge drukgebied boven het vasteland hebt, boven bijvoorbeeld Midden- of Oost-Europa. En daardoor kan je zomaar eventjes een paar dagen lang 25 graden gaan halen. En dat zijn echt wel temperaturen die later, misschien half juni, misschien derde, vierde week week van juni gaan komen. Dus het zit in het vat, maar we moeten wel even door een koele periode heen.
7: Oké, maar vandaag best een lekkere dag.
9: Vandaag goede dag. Vandaag is het droog tot laat in de middag. De bewolking is er. Er zijn op verschillende lagen wolken te zien. Daar schijnt de zon wat fletsig doorheen. Dus die is niet helemaal afwezig, maar nou, een klein beetje zo van, nou, toe, de break is door, maar dat lukt niet. Nou, we krijgen in de avond krijgen we een buienstoring. Dat zorgt ervoor dat we echt al overal in Drenthe waarschijnlijk wel 5 mm regen gaan krijgen. Vanavond misschien een klap onweer. Ik verwacht niet heel veel daarvan, maar in ieder geval een stevige regenval eventjes. Dat zit er wel in. Morgen is dat voorbij. Morgen zitten we in de frissere lucht. Dat is een heel ander soort bewolking. Krijg je stapelbewolking met zonneschijn. Je krijgt een frisse zuidwestelijke wind. 17, misschien net aan 18 graden. Van tijd tot tijd zon. En in de middag, vooral in de middag, als de temperatuur het hoogst is, een enkele bui, misschien ook een klap onweer erbij. Niet overal, maar een paar losse buien. En dat is het weertype wat we de komende dagen ook krijgen. Maar goed, hoeveel neerslag dat oplevert en wanneer we weer mooie weer krijgen, dat vertel ik om 8:30.
7: Oké, dankjewel. Tot zometeen.
9: Tot zo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: In de jaren 80 hadden ze een paar hits en ze noemen zich Johnny Hates Jazz, You're the Shattered Dreams. Horden lopen, hoog springen, kogels stoten, speerwerpen. Ja, het is een greep uit onderdelen die het afgelopen weekend voorbij kwamen tijdens het NK Meerkamp in Assen. Op het terrein van AAC 61 werd het evenement voor de tweede keer gehouden. En de mede-organisator is Frans Muster nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat deed één Drentse deelnemer mee aan dat NK, Carlijn Enting. Hoe heeft ze het gedaan?
1: Ze is 16e geworden, maar voor haar was het al vrij snel duidelijk dat ze geen toppositie zou behalen en dat het meedoen voor haar al een beloning op zich was voor al haar trainingsinspanningen.
0: Ja, wel jammer toch dat er maar één Drentse deelnemer was, hè?
1: Dat klopt.
0: Ja. Maar niks aan te doen?
1: Nee, niks aan te doen.
0: Nee. Hoe was het voor u om het weer te organiseren?
1: Uitstekend, hartstikke mooi. Echt volop genoten dit weekend. Mooie sports, enthousiaste medewerkers, enthousiaste sporters. Kortom, een zeer geplaagd evenement.
0: Ja, Assen is daarmee weer op de kaart gezet. Is dit nu ook een beetje de voorloper van nog grotere evenementen?
1: Ja, want we zijn volgend jaar bij, of we zijn op dit moment al aan het kijken naar het evenement voor het volgend jaar. Dat is al toegewezen. Volgend jaar krijgen we de Nederlandse kampioenschappen junioren. En dat is een evenement met zo'n 1400 deelnemers op vrijdag, zaterdag en zondag. Dus dat is duidelijk veel groter nog weer dan dit evenement.
0: Oké, en daar doen wel iets meer Drentse deelnemers aan mee? Of bent u dan gewoon weer inderdaad gastheer?
1: Nee, zeker weten dat daar meer Drentse deelnemers, maar ook uit de buurprovincies Groningen en Friesland, zullen er volop deelnemers zijn. En eindelijk kunnen we hier dicht bij huis blijven in plaats van altijd af te reizen naar het westen en naar het zuiden van het land.
0: Ja, want dat is ook een beetje de bedoeling, dat er hier wat grotere evenementen gaan plaatsvinden?
1: Ja, dat klopt. We proberen jaarlijks één groot evenement te organiseren om de atletiek in Noord-Nederland wat meer op elkaar te zetten.
0: En het gaat dus inderdaad dan binnenkort gebeuren met het NK Atletiek?
1: Ja, dat klopt.
0: Dank, mede-organisator Frans Muster.

0: De Artsies waren dat op Radio Drenthe. En Sugar, Sugar, het is 12 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Ja, er is een groot cocaïnetransport onderschept, hè Marita?
1: Ja, nou, en het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit. Okay. Ja, dus dat is flink. 30 ton aan cocaïne. Dat is een flinke schip vol. En dat transport komt waarschijnlijk van crimineel Jos L. Oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Hij zou zich trouwens ophouden in Sierra Leone. En daar neemt dan de onrust toe door al die schepen vol drugs. Dat zegt correspondent Maurice Leden.
2: Opvallend was na de drugsvangst aan boord van de Arconian dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor niet alleen de interne veiligheid, maar ook voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Ja, dan gaan we naar het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump had Netanyahu van Israël nog zo op het hart gedrukt. Er is een staakt het vuren, stop met aanvallen. Maar nu heeft Israël toch een aanval uitgevoerd op Iran, hè?
1: Ja, klopt. En dat is voor het eerst sinds er in april een bestand is inderdaad werd afgesproken. Vervolgens heeft Iran ook weer raketten op Israël afgevuurd. Iran vuurde gisteravond raketten af op Israël. Israël beantwoordde die dus met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks dus, je zei het al, die oproep van Trump van doe het niet. Nou, nu lijkt Iran daar dus ook weer op gereageerd te hebben. Dat zegt correspondent Lennart Swols in Tel Aviv.
3: Er is nog wel een aanval vanuit Iran op het zuiden van Israël. Zover we nu weten zijn daar geen slachtoffers bij gevallen. En eerder deze ochtend ging hier in Tel Aviv ook het luchtalarm af. Een raket werd afgevuurd vanuit Jemen door de Houthis. Nou, een belangrijke bondgenoot is dat van Iran. Die raket is onderschept, zegt het leger. Dus ook daar geen schade.
0: Nou ja, lang leek het erop. Tenminste, de Amerikaanse president Trump zegt ook steeds van er is een deal bijna en dan gaat die straat van Hormuz ook weer open. Ja. Waar de rest van de wereld ook van afhankelijk is. Maar als je dit soort berichten hoort.
1: Nou, dit stemt de meeste mensen denk ik niet positief om te kijken naar de toekomst zonder oorlog. Daarin, ja, we houden ons hart misschien wel een beetje vast met elkaar. Ja,
0: dan
1: ja.
0: Een zware aardbeving op de Filipijnen.
1: Ja, een kracht van 7.8 op de schaal van Richter. Dat is flink. Er zijn ook 8 mensen omgekomen na die aardbeving. Het was in het zuiden van de archipel voor de kust. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Er zijn veel schade, veel gebouwen ingestort. Zeker ook in de grootste stad van het eiland. General Santos, daar wonen ongeveer 700.000 mensen. Ja, en na die beving waren er nog 16 naschokken. Weer ook eentje met een kracht van 6.7. Dat is een flinke naschok. Ja. Ja, en de Filipijnse president die heeft mensen opgeroepen, ga naar hoger gelegen gebied. Daar
0: angst
1: ben je
0: voor
1: veiliger.
0: Tsunamis.
1: En dat inderdaad heeft te maken met de angst voor tsunami. Onder meer in Indonesië en ook Japan is een tsunami waarschuwing afgegeven. Langs de Indonesische kust waren ook vloedgolven te zien van ongeveer 1 meter hoog. Nou, over schade daar is dus niks over bekend nog.
0: Ja, en dan nieuws over de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne. Daar is een speler in elkaar gezakt.
1: Ja, Christian Eriksen. En iedereen kan zich het beeld denk ik nog wel herinneren. Want Christian Eriksen kreeg namelijk bij het EK in 2021 op het veld een hartstilstand. En dat was dus live te zien op de televisie. Nou, sindsdien gaat het goed gelukkig met hem. Maar speelt hij met een, dat is een moeilijk woord, implanteerbare cardioverter defibrillator. Een ECD-kastje. Hij is toch weer in elkaar gezakt dus. Hij had gisteren een oefeninterland met Denemarken en Oekraïne. Hij zakte in elkaar, was opnieuw schrik bij de spelers. Ze gingen meteen naar hem toe. Ze kwamen om hem heen staan. Uiteindelijk is hij zelf van het veld afgelopen. Dus dat is goed nieuws. Luid applaus kreeg hij. Maar ja, de schrik zat daar ook echt even flink in.
0: Ja, doe je wel eens aan bankdruk in de sportschool?
1: Ik sla dat meestal over.
0: Ja,
1: jij?
0: Ja, ik doe het af en toe wel. Ja? Maar je kan er ook wereldkampioen in worden. Nou, hè? Maar zoveel als die wereldkampioen kan, dat duurt nog wel even, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar deze jongen die komt in de buurt, hoor. De 30-jarige Jimmy Donkers uit Boekel in Brabant. Hij heeft pas meegedaan aan 4 wedstrijden. En hij is nu al gewoon wereldkampioen bij het bankdrukken.
4: Ik ben toevallig in de sportschool gezien, zeg maar, door iemand opgevallen. Hij zei, je moet wel echt een keer een wedstrijd gaan doen eigenlijk. Powerliften. Nou, dat heb ik een keer geprobeerd en we zijn wereldkampioen bankdrukken geworden. Nee, ja, mensen zeggen van het is echt niet normaal wat je doet eigenlijk. 245, 250 kilo bankdrukken, dat doen heel weinig mensen.
5: Vroeger had je de Joekel van Boekel, hè? Was Leontien van Moorsel?
4: Die naam zegt me niet heel veel, maar...
5: Ben jij dan de nieuwe Joekel van Boekel?
4: Nou, ik ga het wel proberen dan.
0: Hoeveel kilo heeft hij gedrukt?
1: 245 kilo. 245 kilo. En als je dan weet dat het wereldrecord op 251 kilo staat... hij is er gewoon bijna, deze Jimmy.
0: 245 kilo. Ik ben altijd al blij als ik de 20 haal.
1: Ja, het lijkt me echt loodzwaar. 245 kilo.
0: Volgens mij moet ik zo meteen na 9 uur maar weer even naar de sportschool.
1: Ja, hard trainen. Misschien lukt het jou ook.
0: Ja. Dietrich Emeralds zijn hier. Feel the need.

Komend weekend is bij de Grote Rietplas het Hello Festival. En al dat is zometeen op Tjak. Hoor je zo na 8 uur meer over. Tot 8 uur is hier Adele.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
8: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
7: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
9: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
7: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden... Vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, het is 6 minuten over 8 op deze maandagochtend, begin van de nieuwe week. We zijn weer fris en fruitig. Het is maandag 8 juni. Marita, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Wat is er allemaal in het nieuws hier in Drenthe deze ochtend? Het garagebedrijf dat gisteren in brand stond in Norg is volledig verloren gegaan. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het naastgelegen tankstation. Inwoners van Norg en Fries kregen een NL-alert door rookontwikkeling. En ook moesten enkele mensen aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift enige tijd hun huizen verlaten. Dat een afscheidsfeest in stijl moeten zijn, maar het eindigde in een grote domper. Het overlijden van een bezoeker tijdens de laatste editie van het metal, punk en hardcore festival Pitfest. Als groot festival legt een donkere sluier over het evenement. En ruim 2 maanden lang heeft Rijkswaterstaat gewerkt aan de A28. Maar sinds vanmorgen is de weg tussen Pest en Hogeveen weer klaar. Maar de provincie gaat nu later deze week aan het werk op de N375 via Ruinewold naar Meppel.

Ja, er komt wat warmere lucht onze kant op. Met af en toe wat zon wordt het vanmiddag een officieel warme dag van 20 tot 21 graden. En daarbij is het droog tot laat in de middag. En daarna schuiven er ook nog meerdere buien over. Alt is zometeen op Tjak bij de Grote Rietplas. Komend weekend is daar het Hello Festival. Hoor je zo meer over na Den Harmon.

0: Ja, natuurlijk hits als Relight My Fire en ook deze Jorden Den Harmon op Radio Drenthe. En het heette I Can Dream About You.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, komende zaterdag is het zover bij de Grote Rietplas in Emmen. Het Hello Festival, onder meer Foreigner, Roxette, George Baker, Bent, Paul Elstak. Ze komen allemaal voorbij en ze zijn nu bezig met de voorbereidingen. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, mooi. Ja, nogal. Je zult zeggen, van, ja, het is nog maar maandag, ze hebben nog wel even. Maar dan moet er nog heel veel gebeuren voordat het aankomt weekend inderdaad dat grote festival weer van start gaan kan. En Wim Beekman zit hier naast mij, grote organisator, met mooie rusten, met handen in de buurt, een kop koffie in hand. Wim, relax, met andere woorden, volgens mij giet het naar wens, de voorbereidings.
4: Ja, we hebben afgelopen week zijn we natuurlijk al begonnen. En afgelopen zaterdag zijn we aan de 30 vrijwilligers. En we hekken gezet, allerlei werkzaamheden gedaan. Dus het is nu, moet niet het gevoel hebben dat we er al zijn. Er moet best nog veel gebeuren.
3: Ja.
4: Maar het is maandagmorgen en we hebben de volle week naar voor ons. En, dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Ja, het weer dat giet, zo het klinkt wel vrij schiet met warmte. Niet te heat, niet te koud, niet te droog, niet te nat. We staan hier in de main stage, hè, is dit?
4: Ja, main stage is dit, ja. Klopt. Hier staan de jeugdvertegenwoordiger, Roxette, Foreigner, Bente. Dus het is wel een prachtige plek om te staan, ja.
3: Ja, de mensen die de beelden erbij die kunnen zien hoe gigantisch groot dat dit was. Het is een tent, ja, het is geen tent, het is eigenlijk...
4: Ja, er staan geen masten in, hè?
3: Je noemt het een dom, hè?
4: Ja, er staan geen masten in, dus je hebt ook geen... dat je geen zicht hebt of zo. Alle plekken waar je staat en waar je ligt op het veld, heb je mooi zicht op het hoofdpodium.
3: Hele bijzondere constructie. Nee, je moet wel liggen kunnen, hè? Maar dat zal.
4: Ja, nee, deze staat her en der in Europa. Dus dat komt helemaal goed.
3: En dat podium, hoe hoog wordt dat eigenlijk, Wim? De man binnen het drak met doen, hè? Maar dat wordt meer of drie veer hoog?
4: Ja, er loopt iemand voor, die is denk ik 1,80. Nou, daar zit er nog een dikke meter boom, zeg maar. Dus 2,60 denk ik.
3: Maar goed, dit is niet de enige. Dan aan de andere kant van de heuvel, dus die nog een tent, die is ietsje kleiner.
4: Ja, dan noemen we de Petri tent. Er zijn ook verschillende optredens. En als je dan nog verder het veld op kijkt, dan staat er nog een ES stage. We hebben nog een dance area, we hebben nog silent disco. Dus we hebben hier zo'n beetje 7 hectare in gebruik. En alle plekken zijn mooi gevuld. Maar er staan Noordrijn voor de wc, er staan Noordrijn voor de barren. Mensen hebben

0: Je de ruimte en dat zijn ze in Drenthe ook gewend, hè?
1: Ja.
0: Een beetje ruimte hebben.
1: Een beetje ruimte is wat er wezen, geweldig.
0: Ja, precies. We zetten hem ook ruim op altijd en niet hutje, mutje en. Maar daar wordt niemand vrolijk van, denk ik.
1: Hoe is het ook qua geluid dan bij die afbouw? Hier het meeste, ja, lawaai is, klinkt wat oneerbiedig, maar het meeste volume is en de gunst wat zachter en zachter. En met het niet kun je de silent disco terecht?
0: Ja, dat wordt allemaal geregeld. Je hebt het zo, want we zitten hier ook nog wel een stukje van de wonings af. Maar dat wordt allemaal geregeld met dat geluid. En die silent disco, die heeft heel weinig geluid. Hè?
1: Ja, zo de naam zeggen dan.
0: Ja.
1: Maar goed, heel wat heftrucks staan hier en van die terreinwagen die zijn zo. Net als je zegt, er is nog heel wat gebeurd, maar het ligt allemaal mooi op schema. Maar Wim, er is een bult gedoe tegenwoordig met festivals. Het is haast niet meer te doen qua organisatie, qua regelgeving, et cetera. Hoe zit dat hier?
0: Ja, nou kijk, je moet een beetje meegroeien. Er wordt vanuit de regelgeving wat er meer gevraagd. Maar goed, wij zijn ook wel in de organisatie meegegroeid, zeg maar, om dat op te pakken. Vroeger hoefde je geen stikstofberekening te maken. Nou, dat moeten we nu wel.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben we een ZZP'er voor aangetrokken die dat voor ons regelt.
1: Ja.
0: En zo zijn er best wel veel dingen die meer tijd kosten dan vroeger, zeg maar. Ja.
1: En ook meer geld natuurlijk.
0: En meer geld. En we gaan hier ook kijken. Ja, ecologische onderzoeken worden gedaan. Dus er gebeurt van alles. Maar goed, samen met de gemeente Emmen hebben we dat allemaal weer vlot getrokken. Maar kost meer tijd, kost meer geld. Maar goed, de vergunning is verleend en we staan er weer en we gaan weer door.
1: En eigenlijk ook al vervolgens al begrepen, stiekem een klein beetje.
0: Ja, maar ik snap heel goed als je een dorpsfeest organiseert naast je werk. En je moet aan al die regels voldoen, snap ik echt dat je zegt van jongens... Is dit nog wel haalbaar,
1: ja,
0: zeg maar?
1: Ja.
0: Kijk, vroeger sta ik me ook een paar vuur in de brand. En nu moet je daar hele vergunnings om toe doen.
1: Ja.
0: Jullie
1: zetten dat professioneel in elkaar.
0: Ja, die slag hebben wij gemaakt. Want anders hou je het niet vol.
1: Nee. Maar ook, iedereen is toch wel gedeeltelijk op vrijwilligers van de stelling?
0: Ja, we hebben net een bak koffie gedronken met zaterdag 15 vrijwilligers. Zaterdag waren we met 30 vrijwilligers.
1: Ja.
0: Die nemen allemaal een week vrij.
1: Ja.
0: Nou, dan doen we af en toe een goede barbecue mee. Dan drinken we af en toe een goed biertje mee. Drie, vier keer in het jaar. En die staan hier gewoon een week. En dat is natuurlijk goud.
1: Ja.
0: En ik zie ook jonge aanwas. Dus we hadden wat oudere afhaakt. Er komt een jongere zoon van weer bij. Dus dat is hartstikke mooi om te zien.
1: Je hoorde net, Wim, dus die is eigenlijk goed beschouwd. Niks in de wegen onder een daverend Hello-festival van te maken. Duurt nog even een dag of wat. Ze zijn ook een dag of wat bezig hier. Maar gewoon maar van nu, dat het allemaal perfect voor elkaar komt. Iedereen van harte welkom. Aankom weekend bij het Hello-festival.
2: Ja, ze lopen op schema. Dankjewel, Aldert.
3: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: De OJ's waren dat een backstabbers. Het is 19 over 8 geworden. Ja, na twee keer op rij net naast de hoofdprijs te hebben gegrepen, is het Dennis Hendrix nu toch gelukt met het nummer Geef Nooit Op. Won hij samen met zijn band de tweede editie van Songfestival Drenthe Pop in Plat. En dat is de opvolger van het Drents Lytisch Festival. Nou, voor Hendrix, bekend als de voormalige drummer van Mooiwark, komt de winst na een periode waarin hij zijn eigen muzikale koers koos. En hij is nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Dat is...
0: Heb je het allemaal mooi gevierd?
1: Ja, zeker. We hebben het zondagochtend heel laat gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Heel laat gemaakt zondagochtend, oké. Nou, het was dan best wel weer spannend, en ook bij de puntentelling. Het leek er zelfs weer op dat je weer op de tweede plaats zou eindigen.
1: Nou, daar was ik aanvankelijk ook wel een beetje bang voor, zeg maar. In die zin, wij stonden natuurlijk voordat de publiekspunten werden bijgeteld, zeg maar, stonden wij al tweede, zeg maar, vanuit naar de vakjury. En dan komen al die punten erbij. Ik denk, ja, maar die andere jongens moeten ook nog punten krijgen. Dus dat wordt nog wel weer spannend. Dus toen zat ik wel met mijn handen in het haar. Ik denk, het zal toch niet weer. Maar
0: ja, je bent dus eerder...
1: Mag het wel zo zijn.
0: Ja, eerder twee keer tweede. Drie keer in Scheepsrecht, zou je ook zeggen. Van, is dit dan een extra grote overwinning na twee keer?
1: Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk twee. Nee. In ieder geval, de eerste keer was het Drents Lytisch Festival. De tweede keer was het afgelopen jaar Songfestival Drenthe. De eerste editie en dit jaar, in het kader van Geef Nooit Op, hebben we weer ingeschreven. En dit keer hebben we wel mogen winnen.
0: Ja, en het afgelopen jaar was ook behoorlijk turbulent voor je na je vertrekken bij Mooiwark. Dat is nu allemaal afgesloten en je kijkt nu naar de toekomst?
1: Ja, je moet gewoon vooruit blijven kijken. En in dat opzicht ook daarin nooit opgeven. En we kijken vooruit. En ik denk dat met deze winst sowieso de aandacht even weer heel anders wordt op de band natuurlijk. En dat het voor ons eigenlijk helemaal goed is.
0: Ja, maar je moest zelf de muzikanten verzamelen, hè, voor het festival.
1: Ja, dat is vandaar dat is vorig jaar de band ontstaan. We moesten zelf muzikanten regelen die ons gingen begeleiden, zeg maar. En vorig jaar deed ik mee met Coffee Films 2. We moesten zelf een band bij elkaar sprokkelen, zeg maar, die ons dan ging begeleiden voor de videoclip. En daar is de band ontstaan, want het was zo leuk om samen te spelen. Dus hebben we gezegd, dat houden we vol en we gaan eens een paar keer repeteren en eens kijken waar het eindigt. Nou, toen uiteindelijk werd het van zomer natuurlijk helemaal, of afgelopen zomer helemaal anders. En sinds vorig jaar zijn we volop bak op pad.
0: Ja, want wat betekent nou het winnen van het Songfestival Drenthe Pop in Plat? Ik bedoel, maakt dat deuren open?
1: Dat gaan we de komende weken natuurlijk zien. Maar ik denk wel dat het echt wel wat teweeg brengt. Kijk, ten eerste natuurlijk 10 nieuwe liedjes die ook voor jullie weer draaibaar zijn. Daarbij zal de ene misschien wat meer draaibaar zijn dan de ander. Als je dit dan wint, ik denk wel, er zaten in de factie bijvoorbeeld ook mensen van bepaalde theaters of van de provincie. Dus in die zin opent dat wel weer deuren en ingang.
0: Ja, je hebt gewonnen met Geef Nooit Op. Wat is het verhaal achter die plaat?
1: Nou, het verhaal is dat ik stond een tijd terug stond ik met mijn vriendin bij ons thuis. En die zei, dan moet je eens een keer een liedje over schrijven. Hoe dat gaat. We voelen de kinderen natuurlijk ook al met als je iets wil bereiken in het leven. Dan moet je nooit opgeven. Als je opgeeft, dan bereik je het sowieso niet. En, dat blijkt nu ook maar weer, zeg maar, dat je dan, als je dan nu het festival wint, na twee keer tweede te zijn geweest.
0: Ja, klopt.
1: Het nooit opgeven. En dan komt het uiteindelijk vanzelf op zover dat je wel datgene bereikt wat je graag wil bereiken.
0: Oké, nou, geniet er nog even van.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Dankjewel, Dennis Hendrix. En hier is je met Geef Nooit Op.

Pommelien, Thijs en Mo waren dat en het heet het midden. Ja, de na-competitie in het voetbal zit er bijna op. We gaan zo meteen een balans opmaken. En we bellen nog even met Barry Gepken uit Erika. Dit zijn de Bee Gees.

0: tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg, Groningen.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: 1 minuut over 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Marita Slip, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het garagebedrijf in Norg waar gistermiddag brand ontstond is volledig verwoest. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam werd er een NL-alert verstuurd. De brandweer was tot laat in de avond bezig met nablussen. En door de brand moesten verschillende bewoners aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift hun huizen verlaten. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar het tankstation. En bij het blussen van de brand waren enkele knallen te horen omdat er gasflessen in het pand aanwezig waren. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Een gewonde vannacht na een botsing aan de Mahatma Gandhiweg in Assen. Een auto reed daar tegen een paal aan en de bijrijder raakte daarbij gewond. De bestuurder reed daarna verder en zette de auto enkele straten verderop stil. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en de bestuurder werd aangehouden door de politie. Het overlijden van een bezoeker tijdens de laatste editie van het Pitfest Festival in Emmen legt een donkere sluier over het evenement. Tijdens het optreden van de band Gorilla Biscuits afgelopen zaterdag raakte een bezoeker van het festival onwel. Binnen enkele minuten werden ambulances en een helikopter opgeroepen voor hulp, maar die hulp mocht niet meer baten. De bezoeker blijkt door een natuurlijke doodsoorzaak te zijn gestorven en het festival werd daarna stilgelegd. En sinds vanmorgen kan er weer zonder problemen doorgereden worden op de A28. 2 maanden lang werkte Rijkswaterstaat daar aan de snelweg. Eind vorige maand was het werk bij Assen afgerond. Nu is ook het deel tussen Pessen en Hogeveen klaar. En daarom kan je vanaf vandaag weer via de snelste route naar Meppel rijden. Maar vanaf woensdag is er wel opnieuw een weg afgesloten, namelijk de N375 van Ruinewold naar Meppel. Die weg krijgt namelijk nieuw asfalt en er komt nieuwe bermverharding. Tot 19 juli is die weg afgesloten. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
7: En er is nog meer verkeersinformatie. De N371 Meppel-Assen tussen Dwingelo en Diever is de weg dicht. En dat komt allemaal door een ongeluk met een vrachtwagen. Roland, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Edwin.
7: Eindelijk weer zo'n lekker dagje.
9: Vandaag is de mooie dag, de warmste dag van de week. Ik verwacht eigenlijk 20, 21 graden vanmiddag, zeker.
7: Nou, dat zijn de goede berichten.
9: Ik ga je wel meteen vertellen dat het daar niet bij blijft deze week. Nee, want we krijgen een koelere periode. Helaas voor de zomerliefhebbers, die houden van hitte. Dat gaat allemaal niet gebeuren voorlopig. Om het me ook meteen maar te gaan vertellen. Dat de komende dagen het koel en wisselvallig is met van tijd tot tijd een paar buien. Het is wel zo dat later in de week het hoge drukgebied vanaf de oceaan dichterbij komt. Gaat in onze omgeving de luchtdruk laten stijgen. Gaat de wind ook laten draaien. Dus uiteindelijk is het volgend weekend ineens lekker zomerweer. Dus dat zit allemaal in het verschiet.
7: Oké, dus je begint alvast met het goede nieuws maar de komende dagen.
9: Nou, dat valt wel mee. Kijk, wat het goede nieuws is wel vandaag 20, 21 graden. De hele dag is het droog tot aan de avondperiode. Want vanavond valt er buiige regen. Misschien kan er zelfs even wat onweersgerommel gehoord worden. Dat is een actieve neerslagzone. Die is komende nacht verdwenen. Morgen zitten we in de frissere lucht. Een matige zuidwestelijke wind hebben we dan. Dan hebben we stapelwolken. Hebben we 5-6 zonuren tussen de stapelwolken door. En 's middags hebben we een aantal buien. Ik verwacht eigenlijk in de namiddag en avond de meest stevige buien. Er zijn er een paar waarbij er echt wel een klap onweer bij kan zitten. Morgen geen 20, 21 graden meer, maar gewoon een aangename 17, 18 graden. Dus morgen is het eigenlijk redelijk vriendelijk weerbeeld, maar wel echt wel een paar losse buien, vooral laat op de dag.
7: Oké, maar voor het warmere weer, dan moeten we nog even geduld hebben.
9: Het warmere weer nog even geduld. Het is wel zo dat na dinsdag, dus woensdag en donderdag, de zon ons niet helemaal in de steek laat. Van tijd tot tijd zon, maar vooral middags een paar buien. Misschien ook woensdag nog met een klap onweer erbij. Temperaturen 17, 18 graden. Dus groeizaam weer. En daarna dan kan de regen lekker de grond in trekken. En dan krijgen we in ieder geval weer droog weer met de zonnige periode volgende week.
7: Ja. Oké, dankjewel. Fijne dag.
9: Joi.
7: Hoi.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Morgen Drenthe.
16: Met Ed.

0: Zou ze over zichzelf zingen? Jorah Madonna en het heet The Material Girl. Het reguliere voetbalseizoen zit er al even op, maar ook de na-competitie loopt op zijn einde. Dit weekend vielen de meeste beslissingen al voor de Drentse amateurclubs. En sportverslaggever Matthijs Renkema die praat ons bij. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor weekend was het?
1: Nou, sowieso een hartstikke mooi weekend om sportverslaggever te zijn natuurlijk. Wij geven al jaar en dag ruim aandacht aan het amateurvoetbal in onze provincie. En ja, de na-competitie is een toetje, niet alleen voor de teams, maar ook voor ons. Het was een weekend met een lach en een traan, zoals dat dan zo mooi heet. Veel mooie dingen gezien. Clubs die een stapje omhoog konden maken. Maar ook ploegen gezien die helaas zijn gedegradeerd. Ik noem bijvoorbeeld een Gieten Veen dat eindelijk na een aantal jaren te hebben gevochten tegen degradatie er toch op moest. Dat is dan puur wat je voorbij ziet komen. Maar we zagen ook het zoet van de overwinning bijvoorbeeld gistermiddag toen wij de Veense Boys na een jaar afwezigheid uit de vierde klasse toch weer een stopje omhoog kon maken. Ja. Ten koste notabene van H-combi. Dus ja, een leuk weekend voor de neutrale kijker in ieder geval. En dit zijn toch wel echt de weken waar je het voor doet, denk ik.
0: Ja, de wedstrijden die je noemde, dat waren ook de wedstrijden die het meest opvielen.
1: Ja, ik denk het wel. We hebben HH-combi tegen Wijte Veense Boys gehad. HH-combi heeft een seizoen lang bovenaan gestaan. En liet het kampioenschap toen in de ene laatste wedstrijd van hun reguliere seizoen over aan Eihorst. Dat was al drama op zich. En nu verloren ze ook nog eens de na-competitiefinale. Dus dat valt wel op. Ja, verder is, en dat is misschien wel gezien door de luisteraars. Bij CEC tegen Delfstra Huizen ging het nog even mis. Daar werden strafschoppen genomen. En voordat die strafschoppen genomen konden worden, brak er een vechtpartij uit achter het doel van de keeper van Delfstra Huizen. Die ook zelf de keepershandschoenen maar even verruilde voor de bokshandschoenen, zou ik zeggen. Dat zijn allemaal weer opvallende momenten die voorbij zijn gekomen. Laatst genoemde moment ook te zien in de uitzending zondagavond van ons club.
0: Nou, kan je wel zeggen, inderdaad opvallend moment. Maar is iedereen nu uitgespeeld dit seizoen?
1: Nog niet, want Alcides en FC Meppel, de twee ploegen ook uit Meppel dus, die zijn door naar de finale en die spelen tegen elkaar. Dat wordt een pikant onderrondje. Komende zaterdag spelen zij als laatste twee Drentse clubs nog een wedstrijd. En de winnaar daarvan gaat naar de eerste klasse. Opmerkelijk bericht is dat de wedstrijd niet gespeeld wordt in Meppel. Zoals wel de bedoeling was van tevoren, maar in Staphorst. Omdat de clubs er niet met elkaar uit lijken te komen. En de buurman MSC om een of andere reden niet gegund is. Daar hopen we vandaag ook nog in ieder geval antwoord op te krijgen hoe dat nou precies zit. Maar die wedstrijd wordt dus nog zaterdag gespeeld in Staphorst. Dus de allerlaatste Drentse wedstrijd van dit seizoen.
0: Oké, dan is het allemaal voorbij. Wanneer gaan ze weer beginnen dan?
1: Ja, de beker die zal starten in augustus. En de competitie, daar kunnen we vanuit gaan dat dat in september pas weer losgaat. Dus eerst even een paar maandjes geen Drentse amateurvoetbal.
0: Dankjewel, sportverslaggever Matthijs Renkema.

0: Zo heette die plaat inderdaad. Work for that love, you're a tangerine op Radio Drenthe. Het is 12 minuten voor 9 geworden. Ja, elke maandag volgen we de avonturen van Barry Gepken uit Erika. Hij is opnieuw op pelgrimstocht. Eerder liep hij namelijk al naar Rome, ook naar Jeruzalem. En nu loopt hij 3500 kilometer naar Portugal. En Barry is nu in de lijn. Barry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent aangekomen in Stevensweert, diep in Limburg.
1: Dat klopt, ja. Dat is achter Roermond is dat, aan de Maas.
0: En hoe gaat het met de tocht?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb, het ging heel mooi. Het ging wat te hard misschien qua kilometers, want ik kreeg iemand wat last van mijn hak. Ja. De omstandigheden, je hebt eerst heel bloedwarm en dan regen en van alles heen al gaat. Kwam er een beetje een hakirritatie. Dus ik heb gekozen om... het was zondag, ik denk, laat ik ook maar even de rustdag pakken. Want ik heb inmiddels heb ik geluk gehad... uit onze bekende schoenzaak uit Drenthe... Rexlo, die heeft mee soldjes gebracht.
0: Oh.
1: En er kwam hulpdienst kwam op gang. En dat was wel even fijn. En dat loopt direct een stuk prettig. Maar ik denk, ik doe even rustdag en dan even kalm aan en dan... Ja, het voelt alweer goed hoor. Maar als je zo'n hielspoor, dat is zo'n haakprobleem.
0: Ja, dat is niet fijn natuurlijk als je moet lopen, hè?
1: Nee. En je moet nog zo'n eind. Dus ik denk, dat komt niet goed. Maar ja, ik heb 20 kilo. Je maakt wat afstand. Het loopt zoals het loopt. Letterlijk en figuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is waar. Maar het weer gaat ook alle kanten op, hè? Heb je er last van?
1: Ja. Ja, ik heb verschrikkelijk veel buien gehad de laatste week. Dat was echt niet meer leuk. Ik moet constant zo'n grote poncho in en uit. Het hoort ook wel een beetje bij. Maar als je daar langs de Maas of zo'n dijk loopt... en je klinkt vol op een dikke regenbuien... ja, dan word je hem niet vrolijk.
0: Nee.
1: Maar ik heb daarvoor natuurlijk fantastische mooie tijd gehad al. Alles heeft wat. Maar je moet gewoon door en zorgen dat je de boel dan droog houdt. En dat lichaam goed warm blijft.
0: Ja, en vandaag dus de grens over...
1: Ja, de grens over. Ik moet nog een stukje. Ik ga nu op Limburg of Maastricht aan. Daar ben ik nog een paar dagjes onderweg. En daar heb je ook grote Maria Basiliek. Dat is echt zo'n Maria-oord. Dus ik hoop dat een paar dagjes dat ik daar ben. En dan ga ik het Belgische land in.
0: Oké, maar iedereen leeft mee, want inderdaad de schoenzooltjes zijn het Exlo gekomen.
1: Dat was heel fijn. En ik kreeg aan alle kanten hoe je het beste met zulke soort probleempjes om kunt gaan. Ik had zo'n golfballetje gevonden onderweg. Nou, dan moet je dan een beetje onder je voet rollen. Je doet van alles een beetje om de voet te ontlasten. Dat is gewoon hartstikke fijn. Ik heb echt hele lieve vrienden en kennissen om me heen die mij dan ondersteunen.
0: Nou, hartstikke goed. Veel succes vandaag en we spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, bedankt.
0: Dankjewel, Barry. Dag.
1: Mooi.

0: bijna 9 uur geworden. Radio Drenthe gaat natuurlijk zometeen door met Koffie en Keuvelen. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat kunnen we verwachten zometeen?
1: Nou, ik begin natuurlijk met een uurtje muziek van Nederlandse bodem. Jij had net de winnaar, Dennis Hendricks, ja. Met Geef Nooit Op.
0: Ja.
1: En ik draai nummer 2 en dat was Kiek eens aan.
0: Oh, dat met, was bijna Dennis ook geweest.
1: Goed op, ja, nou, dat, ik was er zaterdag ook bij. Ik mocht in de jury zitten. Dus ja. Het was best een spannende ontknoping in dit geval.
0: Drie keer scheepsrecht natuurlijk ook, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ik had hem zelf als tweede, Dennis Hendricks. Ik had Kiek eens aan op 3. En ik had Gunnar Koops had ik op nummer 1. Van onze gemeente dan de punten. Maar het staat allemaal lekker dicht bij elkaar.
0: Oké, okay. Dus, ja. Nummer 2 komt zo meteen bij jou langs.
1: Nummer 2 die ga ik lekker draaien. Dus als tweede plaatje. En het is maandag, dus we duiken weer even de geschiedenis weer in van 80 jaar regionale omroep. Met Sjoerd Looijga doe ik dat. En vandaag gaan we lekker op fietsen. Nou, Drenthe is natuurlijk de fietsprovincie Purosang.
0: Kan je
1: dus
0: zeggen.
1: Ja. Daar gaan we echt even bij stilstaan.
0: Oké, okay, nou veel plezier zometeen met Koffie en Keuvelen. Marita, dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: Tot 9 uur is hier met Bianco en yeah. Ik zou zeggen van genieten van vandaag. Tot morgen. Hoi.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
3: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
3: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: Hans van Eulen, samen met zijn eigen Sandy Coast en True Love, That's a Wonder.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 7 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze maandag, de 8e juni. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De hele week zit Henk Wijngaard in ons terugblik op het Drentse Duizend. En niet geheel zonder reden. En Bluff, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van de Dikdakkers. Tuurlijk, het WK komt eraan, hè. Straks hoor je José met I Will Follow Him. Maar eerst de inzending van Kiekezan van het Songfestival Pop in Plat van afgelopen zaterdag. Dit is Goed op Oe.

0: natuurlijk ook succesvol samen met de twee andere zangeressen onder naam Luf. Dit was José en I Will Follow Him.
1: De Drentse Doezemt
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezemt. En daar hebben we ook deze week weer een thema aan verbonden. En deze hele week is dat Henk Wijngaard. Nou, waarom? Komende zaterdag viert hij zijn 80ste verjaardag. Daarnaast zit hij dit jaar 50 jaar in het vak en is hij ook nog een keer 60 jaar getrouwd. Genoeg reden dus voor een feestje. Nou, op de dag dat Henk werd herenigd met zijn oude Scania, gaf hij ook nog een keer een speciaal jubileumconcert. En het concert wordt zaterdag op zijn verjaardag dus uitgezonden.

Zonde op TV Drenthe. Als voorproefje dus elke dag een nummer van Henk Wijngaard uit de Drentse Doelzend. En we beginnen natuurlijk bij deze, met de vlam in de pijp. Eind vorig jaar op nummer 122 in de Drentse Doelzend.

Opgenomen in de Poptempel in Amsterdam, Paradiso was dit. Robert Nessen met Limburg. Het is alweer 20 minuten over 9. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Straks hoor je René Vroges aan met Waylon en hoe de liefde gaat. Maar eerst is hier Spargo en One Night Affair.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Het is 1:50. Tijd voor het nieuws uit de regio. De schade is groot na de grote brand bij een garagebedrijf in Norg. De brand aan het pand aan het Westeind ontstond gistermiddag. Het gebouw is volledig verwoest en ligt grotendeels in puin. 1 gewonde vannacht na een botsing aan de Mahatma Gandhiweg in Assen. Een auto reed daar tegen een paal aan en de bijrijder raakte daarbij gewond. De bestuurder van de auto werd aangehouden. En er kan weer doorgereden worden op de A28. 2 maanden lang werkte Rijkswaterstaat aan de asfalt. Vorige maand waren de werkzaamheden bij Assen al afgerond en ook nu is het deel tussen Pessen en Hogeveen klaar. In de meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag met het weer.
3: Vandaag is er vooral bewolking in de lucht. Hoge bewolking, middelbare bewolking, maar net genoeg en niet dik genoeg om de zon toe te laten. Dus af en toe zien we eventjes de zon. En we hebben een matige wind uit het zuiden en daardoor vrij hoge temperaturen. Normaal voor de tijd van het jaar, maar wel 20 tot 21 graden vanmiddag.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Het blijft een fantastische klassieker, deze pastorale van Lisbeth List en Ramses Shaffi.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in de teken van het Hello Festival. Want komende zaterdag dan is het weer tijd voor het festival. En daarom deze week een duik in het archief. We hebben elke dag een nummer van een artiest of een band die op het Hello Festival heeft gestaan. En vandaag doen we dat met Bluff, met Hemingway. Ze stonden in 2019 op het festival. In 2016 trouwens te zien op de voorloper Retropop. En in 2006 bracht Bluff Umoja uit. Dit album werd in 13 verschillende landen opgenomen. En het nummer Hemingway nam de band op samen met Elidias Ochoa op in Cuba. Dit is Bluff en Hemingway.

Rob de Nijs op Radio Rijn Zee, het uurtje Nederpop met een beetje meer. Het is tijd voor nieuwe muziek. En dat wel een nieuwe muziek van, jawel, de Dikdakkers. En dit jaar ook het laatste WK voor de Dikdakkers, want eind dit jaar stopt het duo. Na afgelopen tientallen jaren hebben de Dikdakkers de nodige WK en EK-nummers uitgebracht. En er kan dit jaar dus weer eentje aan worden toegevoegd. We gaan met z'n allen naar Amerika.

nog steeds de oude dagvoorziening voor George Baker samen met zijn selection. En dat met Paloma Blanca. Eventjes een hitje van Guus Meeuwers. Tenminste, het werd niet de grote hit. Maar desalniettemin wel een heel mooi nummer. Dit is Jij bindt de liefde.

Marcus Meeuwis. En jij bent de liefde. Daarmee zijn we uitgekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, I'll be yours. Dit is Ilse de Lange.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

Een enorme hit in de jaren 70 voor Labelle en Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Tot 12 uur, Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Dit zijn Sam Fender en Olivier Dean. Rain Me In.

0: Miguel Brown was dat en Close to Perfection.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is 9:15. We gaan even het weekend bespreken, Marita. Want het is alweer maandag.
2: Ach, het is alweer maandag. Ja, daar gaan we weer.
0: Ja, ja. Nou ja, jij was natuurlijk een paar dagen weg. Je bent even de grup over geweest, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ik was in Londen met mijn dochter. Sinds vorige week woensdag. En gisteren zijn we teruggekomen.
0: Gisteravond.
2: Ja, 4 dagen. En we zijn er met de trein naartoe gegaan.
0: Ja.
2: Vanaf Rotterdam met de Eurostar.
0: En dan de Channel in. Zo heet het toch nog steeds? De tunnel of zeg gewoon de tunnel?
2: De tunnel.
0: De tunnel.
2: Channel. Ja, de channel, de tunnel. Ja, de tunnel. Door de tunnel, onder het kanaal door inderdaad. En dan zo hoppakee met de trein. En dan stop je hartje stad, hè.
0: Ja.
2: Op King's Cross St. Pancras stop je dan.
0: En dan ben je in Londen.
2: En dan ben je in Londen.
0: En dat is een prachtige mooiste. Ik ben er nu 2 keer geweest volgens mij. Maar het is echt, er is wel veel te zien.
2: Ja, ik ben er denk ik al een keer of 18 geweest.
0: Oké. Okay.
2: In Londen. Mm. Vanaf mijn 8e kom ik er echt al heel erg vaak. Het blijft leuk. Het blijft altijd een leuke stad om eventjes te bekijken. Mijn dochter was er nog nooit geweest, dus voor haar was het de eerste keer.
0: Mm.
2: En we hebben een Harry Potter tour gedaan.
0: Oh.
2: Door de studio's, waar Harry Potter opgenomen is. Want mijn dochter is groot Harry Potter fan.
0: Ja, en als je er toch bent.
2: Dan moet je heen.
0: Dan moet je dat doen.
2: Ja, dat was fantastisch. Heeft heel veel indruk gemaakt. En natuurlijk een hele dag in Londen geweest. De Big Ben en House of Parliament en London Eye. Waar zijn we niet geweest? En vervolgens zijn we naar ABBA Voyage geweest.
0: Dat is met die...
2: Avatars.
0: Avatars.
2: Nee, de Avatars.
0: Oh, de Avatars. Ja. Zo moet je daar spreken.
2: Ja.
0: En... Ja, was het ook wat je ervan verwacht had of was het meer?
2: Meer.
0: Meer.
2: Het was meer dan ik ervan verwacht had. Mm. De hele tijd in de show zat ik te denken... Dit houdt een keer op.
0: Ja, hè?
2: Dit stopt een keer. Mm. En ik wil niet dat dit stopt, want het is zo fantastisch. En toen het klaar was, zei ik het meteen als eerste tegen mijn dochter... Oké, hier moet ik nog een keer naartoe.
0: Ja, hè?
2: Ja, het is geweldig.
0: Volgens mij hebben we ook een collega die heeft het ook gedaan.
2: Twee. We hebben 2 collega's die dat gedaan hebben. René en Anouk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar René volgens mij ook al 2 keer, toch?
2: René is al meerdere keren naar de Avatars geweest. En Anouk volgens mij vorige zomer is ze geweest. Die vond het ook helemaal fantastisch.
0: Ja. Het is toch wel een dingetje. Want bijvoorbeeld een Elvis kun je dat mee doen. Maar Michael Jackson zou dat kunnen doen natuurlijk. Queen. Misschien met Freddie Mercury. Maar er zijn wel plannen dat het met andere artiesten ook gaat gebeuren.
2: Het is ook echt ontzettend goed gedaan. Het is bijna echt. Ze staan ook voor je op het podium, gewoon in 3D. Het is niet van echt te onderscheiden.
0: Ja.
2: En ja, natuurlijk, als je ze dan op beeld wat dichterbij ziet, dan denk je af en toe wel van, het klopt niet helemaal.
0: Mm.
2: Maar er zit ook een live band gewoon bij. Live backing vocals, dus live zangeressen. En het is gewoon zo goed gedaan, je weet niet wat je ziet. Je denkt echt de hele tijd... Dit is niet echt.
0: Wow.
2: Maar mijn god, wat is dit echt?
0: Ah, oh, mooie belevenis. Nou, het is nogal een poosje volgens mij. Het is een beetje hetzelfde als de Soldaat van Oranje. Die is ook 100 jaar geweest.
2: Deze arena. Ja, maar deze arena is natuurlijk speciaal hiervoor gebouwd.
0: Ja.
2: Dus dit kan 100 jaar nog doorgaan.
0: London is the place to be.
2: Absoluut.
0: Ach, mooi zo. Zullen we een beetje ABBA gaan draaien?
2: Ja, leuk.
0: Dat is wel leuk, toch?
2: Ja.
0: Maar alle hits die komen dus ook voorbij dan, hè?
2: Alle hits komen voorbij. Je weet echt niet wat je beleeft.
0: En ze zijn er nog in hun jonge jaren te zien?
2: Ze zijn in hun jonge jaren.
0: Ja,
2: het is alsof je teruggaat in de tijd.
0: Och, heerlijk.
2: Het is fantastisch.
0: Dit is ABBA, Radio Drenthe en Voulez-vous.

Het bleef bij één hit voor deze Charles en Eddie met Would I Lie to You. Het loopt zo mooi tegen 10:30. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier de Spencer Davis Group en Gimme Some Loving.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Het is 10:30, Marita nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. Een vuilniswagen is op de N371 bij Dievenbrug van de weg geraakt. De vangrail voorkwam dat het voertuig in het kanaal terecht kwam. De vuilniswagen was onderweg van Zwolle naar Bovensmilde. De N371 werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten en bij het ongeluk raakte niemand gewond. Een gewonde dan vannacht na een botsing aan de Mahatma Gandhi-weg in Assen. Een auto reed daar tegen een paal aan en de bijrijder raakte daarbij gewond. De bestuurder reed daarna verder en zette de auto enkele straten verderop stil. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld. De bestuurder van de auto werd aangehouden door de politie. En het garagebedrijf in Norg, waar gistermiddag brand ontstond, is volledig verwoest. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, werd er een NL-alert verstuurd. De brandweer was tot laat in de avond bezig met het nablussen. En door de brand moesten verschillende bewoners aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift hun huizen verlaten. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het tankstation. Bij het blussen van de brand waren enkele knallen te horen, omdat er gasflessen in het pand aanwezig waren. Wat de brand heeft veroorzaakt, dat is nog niet bekend. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag dan met het weer.
4: Vandaag is er vooral bewolking in de lucht. Hoge bewolking, middelbare bewolking, maar net genoeg en niet dik genoeg om de zon toe te laten. Dus af en toe zien we eventjes de zon. En we hebben een matige wind uit het zuiden en daardoor vrij hoge temperaturen. Normaal voor de tijd van het jaar, maar wel 20 tot 21 graden vanmiddag.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: zanger van Men at Work is tegenwoordig nog steeds op tournee. En dat doet hij dan samen met Ringo Starr. Want hij zit namelijk in de All-Star Band van de voormalige Beatles-nummer. Men at Work was het en Down Under.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 7 minuten over 10:30. Aldert is de hele dag lekker voor ons op Chuck. En hier is bij een school waar ik wel benieuwd ben hoe de resultaten waren. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Wim, ja, ik eigenlijk ook wel. Want het sowieso is kunnen dat hier kampioenen staat, hier in Burgen. Want daar ben ik op dit moment, bij basisschool De Meander. En dat zult trouwens niet voor het eerst wezen. Maar laat eerst maar eens even kijken wat voor team af hier van die steed. Een 20-tal jongens en wichter. Jongens, laat je me horen. Kijk, dat klinkt al enthousiast. Wat giet het hem? Het giet hem het NK handbal voor scholieren van groep 7 en 8. En dit ben dan groep 7 en 8, als die hier staat, met elkaar. En meester Martijn,
4: ja,
3: ze hadden dus Nederlands kampioen kunnen worden afgelopen weekend.
4: De kans was er inderdaad. Ze hebben het heel ver geschopt.
3: En we zeggen al, eigenlijk kun je al Benny horen, het is niet lukt, hè?
4: Het is net niet gelukt, nee, helaas. En we moesten ook een titel verdedigen eigenlijk. De heren hebben al 2 jaar op rij wel die eerste plek weten te krijgen.
3: Ja.
4: Maar dit jaar gestreden. Een 4e plek voor de jongens en een 5e voor de meiden. Maar een prachtige prestatie.
3: Ja, van de hoeveel teams deden dat gedaan? Enig idee?
4: Nou, alle provincies hebben een team die kant op gestuurd, als het goed is.
3: Okay.
4: En ook was ook nog wel een gemengde pool. Dus 3 pools, jongens, meiden, gemengd.
3: Ja.
4: Dus, ja.
3: Maar het is dus elk jaar dat het Nederlands kampioenschap handbal voor scholieren, voor groep 7 en 8, dat is het enige.
4: Ja, dat is alleen voor groep 7. Ja, okay. Alleen het schoolhandbaltoernooi.
3: Waar was dat?
4: In Arnhem.
3: In Arnhem? Je hebt met de bus naar Arnhem met elkaar?
4: Nee, vorig jaar wel met de bus geweest en het jaar daarvoor. Maar dit jaar zijn we op eigen vervoer die kant op gegaan.
3: Ja, ja.
4: Dus we waren blij met heel veel ouders die die kant op konden. Heel veel support.
3: Ja.
4: Luidste publiek, denk ik wel.
3: Ja.
4: En mooi.
3: Ja, maar wie was er vorig jaar ook bij? Dat kan natuurlijk in principe, hè? Jij was erbij vorig jaar. En nou, jij was er voor het eerst bij vorig jaar.
5: Ja.
3: Hoe ging het, joh? Even zo goed?
5: Goed.
3: Ja, het ging wel goed. Maar ja. Ja, 4e is al 4e. Wat ben je geworden?
5: 4e.
3: 4e. En wat is jouw rol in het team?
5: Voorin en verdedigen.
3: En die van jou?
5: Keeper.
3: Je bent keeper?
5: Ja.
3: Oké, dan kom ik zo nog in bij. En wat was jouw rol?
5: Hoek.
3: Hoek?
5: Ja.
3: Ja, ik heb verstaan van de handbal.
5: Ja, ik ook hoek.
3: Hoek. Maar wat is een hoeker dan?
5: Links en rechts.
3: Ja.
5: Je hebt linkerhoek en rechterhoek.
3: Ja, dat is met voetbal ook zo. Maar dat heeft toch geen hoek, dat heeft toch een spits of zo?
5: Ja, nee? Bij voetbal is het anders.
3: Oké. Okay. Ja, bij voetbal is het anders. Ik hoor het. Ja. Maar jullie zijn dus 4e en 5e geworden. Maar dat is best, hoor ik meestal meteen zeggen, een heel goed resultaat, toch?
5: Ja.
3: Ja. Mag ja, geen kampioen.
5: Ja.
3: Ja.
5: 4e van heel Nederland.
3: Toch, hè?
5: Ja.
3: Dat bedoel ik.
5: Ja.
3: Meester Martijn, wordt dat nog 4 eigenlijk? Want ik bedoel, dit is een fantastisch resultaat natuurlijk.
4: Wordt het nog uitgebreid gevierd? Nou, eigenlijk is dit ook al een beetje een soort viering, denk ik, hè?
3: Ja, ja.
4: Het is gewoon wel groot maken, maar nee, wel minder uitgebreid dan de vorige keren. Dat wel.
3: Maar hoe kan het dat Burger zo goed is eigenlijk, joh? Want ik bedoel, Flint door kampioen en het jaar doorver ook dit jaar dan net even niet. Maar dan moet je een hele goede trainer hebben.
4: Nou, ik hoor mensen zeggen, er zal iets in het water zitten hier. Maar we hebben ook hier in de sport al de cool. Daar hebben we ook de lokale handbalvereniging die daar traint. En nou, ons hele meidenteam eigenlijk zit op handbal.
3: Ja.
4: En een van de heren zit ook, na vorig jaar is hij ook op handbal gegaan.
3: Ja.
4: Waar ben je dan?
3: Ja, joh, daar ben jij. Ja,
4: na succes van vorig jaar.
3: Ja.
4: Dus die had de smaak te pakken.
3: Ja, precies. Jij wil nou niet meer op voetbal. Je bent nou op handbal.
5: En op voetbal.
3: Oh, en op voetbal. Ja, waarom ook niet?
5: Ja.
3: Ja, en er ben je wel meer sporten. Misschien nog wel zwemmen.
5: Nee, dat niet.
3: Hey, maar train je nou vaak?
5: Ja.
3: Ja. Elke week?
5: Ja. Ja.
3: En wie is je trainer dan?
5: Van handbal?
3: Ja.
5: Ja, Yvonne.
3: Wat zeg je?
5: Yvonne.
3: Is dat de enige trainer, meester Martijn?
4: Nee, we hebben Yvonne en Meerte. Dat zijn twee moeders ook van 2 meiden uit het team. Die hebben we gevraagd om de meiden te coachen.
3: Ja.
4: En moeder van een van de heren, van Ravi, die heeft de heren gecoacht. Dat was Patricia. Dus zonder hun hadden ze het niet zo ver kunnen schoppen, denk ik.
3: En ben er nog meer sporten waar deze school zich met vertegenwoordigd, behalve handbal?
4: We hebben ook meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi.
3: Ja.
4: Dat wel. Maar toch, met handbal krijgen we het wel steeds voor elkaar om wat verder te schoppen.
3: Maar de kinderen groep 7, die mag volgend jaar weer meedoen als ze in groep 8 zitten?
4: Ja, nee, absoluut. Ja? En de kinderen die in groep 6 zitten, die mogen natuurlijk dan als groep 7 eens meedoen.
3: Ja.
4: Dus zo hebben we elk jaar weer een nieuwe lichting eigenlijk die kant op gaat.
3: Ja. Wil je een kleine enquête houden? Wie zit er in groep 7, jongens? Wie zit er in groep 7? Neem mijn vinger. Ja? Jullie doen volgend jaar ook weer mee, toch dan?
5: Wat?
3: Je doet volgend jaar ook weer met?
5: Ja.
3: Ja?
1: Ja.
3: Ga je ook op handbal nou?
5: Nee.
3: Nee? Jij niet?
5: Ik zit op handbal.
3: Jij zit op handbal?
5: Ja.
3: Ja, dan volgend jaar winnen, hè?
5: Ja, denk het.
3: Toch. Iets zeg maar jongens, dat je volgend jaar weer stort en dan met echte kampioenen, dacht ik.
4: Laten we het hopen. Ja? Ik denk het wel. Ja, ja toch jongens en meiden?
3: Ja! Ja! Ja! Ja! Volgens jou, Wim. Veren-Vief is ook een fantastisch resultaat. Maar kampioen ben ze dan net even niet worden. Maar ja, herkansing. Volgens jou, wie zal het zeggen?
0: Mooi zo, dankjewel Aldert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Wij gingen altijd gewoon voor de film naar de bioscoop, maar de Drifters, die deden we anders. Kissing in the back row of the movies.
1: Wie keuvelt hier?
0: Marita, jij bent ook wel een beetje van de speelgoed, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, nou, ligt er, tenminste, het ligt er aan welke kant je op wil.
0: Maar, nou, heel vroeger ik ook wel. Ik had dan Lego, kreeg ik wel. Meccano had je nog. Dat was dat metalen ding. Met schroefjes en alles erbij. Daar werd er altijd echt.
2: Moet je dan met de schroeven draaien in elkaar?
0: Leuk. Klopt, het was leuk hoor. Maar Lego, dan had je van die kleine doosjes had je dan met een autootje erbij. Of je had een poppetje erbij. Of je had een huisje erbij. En soms dan kon je wat groter een Lego setje kopen.
2: Ja.
0: En ik heb ook een vriend van mij die had jaren geleden. Wat had hij? Een Bugatti had hij? Van Lego. Ja. Nou, dat was al een vrij grote doos al. Met dat soort dingen meer. Ik zag ook een televisieprogramma volgens mij van het weekend voorbij komen.
2: Lego Masters. Ja, dat kijken wij thuis. Want ik heb een man die nogal van de Lego is.
0: Ja, hè?
2: Wij hebben een kast bij ons in huis. Daar staan dus ook Lego bouwwerken in van mijn man. En dan denk je, echt een volwassen man. Maar die bouwt complete kastelen, hè? Nou, en dan niet vanuit het boekje, maar gewoon...
0: Echt?
2: Zelf,
0: uit zijn hoofd.
2: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Oh.
2: En grote auto's en een vikingdorp. En wat hebben we er allemaal staan? Ja, echt heel veel. Dus Lego Masters is een van de favoriete programma's bij ons thuis.
0: Dus als jouw man zeg maar eventjes tot zichzelf wil komen, dan sluit hij zich op in zijn kamertje met zijn Lego. En dan gaat hij de mooiste dingen maken.
2: Die kan een week Lego'en. En dan moet ik hem roepen voor het eten. Want anders vergeet hij ook nog te eten. Ja, zeg maar.
0: Heerlijk, wat een hobby.
2: Helemaal zichzelf verliezen in de Lego.
0: Dan denk ik dat zijn hartje wel een sprongetje gaat maken.
2: Ik wel zeker.
0: Want ik zag een nieuwsbericht over de nieuwe bouwdoos voor Lego. 12.060 steentjes. Ja, die 60, dat is wel heel belangrijk. Natuurlijk, want anders is hij niet af. En dan heb je de Sagrada Familia. Dat ding in Barcelona.
2: En het is volgens mij best een lange post dat je daar dan mee bezig bent met 12.000 steentjes. Toch? Hoe lang zou je daarmee onderweg zijn?
0: Nou, dat is niet in een uurtje klaar.
2: Nee, dat is nog niet eens in een week klaar, denk ik.
0: Ik denk dat je de man dan wel een broodje mag brengen, denk ik, en wat drinken. En een kopje koffie. Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel een leuk feit dat je daar nu een Lego set van hebt. Want de Sagrada Familia, die is nooit af.
0: Nee, dus dit setje ook. Dat is best wel lastig. Want hij zal nog een keer uitgebreid moeten worden.
2: Ja.
0: Denk ik dan toch?
2: Dan koop je dus steeds stukjes nieuwe Sagrada Familia erbij.
0: Dat is wel heel slim gedaan.
2: Ja, het is heel slim dit.
0: Maar deze is dan 62 centimeter hoog en 47 centimeter breed. Ik dacht dat die veel groter zou zijn.
2: Ja,
0: maar 62 is dus best wel... En dan moet je dan 12.000 steentjes in proppen.
2: Nou, dat zijn hele kleine steentjes.
0: Dat is echt een hoop werk, hoor. Mm. Ja. Wat is nou het mooiste wat jouw man heeft thuis aan Lego?
2: Nou, ik denk toch een enorm kasteel. Mm-hmm. Die hij helemaal zelf uit zijn hoofd gebouwd heeft. Met gewoon alle steentjes die hij had. En wel echt prachtig, hoor.
0: Ja, hè?
2: Echt een enorm bouwwerk, ja.
0: Oh, mooi.
2: Ja.
0: Hij moet trouwens... wat is een vrij dure aangelegenheid ook.
2: Oh, ja, dat
0: dit
2: is
0: ding
2: het.
0: Dat kost iets van €750 volgens mij.
2: Oh joh.
0: Het is nog niet de allerduurste. Dat is de Death Star. Die is €1000 in dit geval. Dat is de duurste Lego set ooit gemaakt.
2: Van Star Wars. Ja,
0: ja, kun je nagaan.
2: Een collector's item.
0: Nou, lekker knutselen. Dat kan allemaal natuurlijk. Het is 11:08 hier op Radio Drenthe. Koffie en Keuvelden. Samen met James Blunt. Dit is Stay the Night.

0: Buitenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg.
3: toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Wim Boer.

jaren 80. Een aantal hits voor deze band Human League. Ze treden trouwens nog steeds op, hoor. Dit was Don't You Want Me. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Met straks in de tweede half uur natuurlijk weer een terugblik op 80 jaar regionale omroep Noord-Nederland. En straks nog een voetbalhit, jawel. Maar eerst Neil Diamond. One side of me is warm and quiet.

0: I'm truly sorry, Suzanne. Dit waren de Hollies.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is volgens mij nog een paar dagen. Donderdag begint volgens mij het WK. In dit geval. Ik heb het over voetbal, Marita. Ik zie je kijken met een blik van... of je een ray die twee koplampen ziet, ziet aankomen.
2: Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Donderdag inderdaad. Donderdag. Heb jij goed. Donderdag begint het WK. Ja.
0: En vanavond nog een oefenwedstrijd.
2: Ja, klopt, ja. Jij gaat mij nu vragen welke oefenwedstrijd, want dan moet je niet bij mij...
0: Ik weet het eigenlijk ook niet tegen wie ze het vanavond moeten. Maar het is, ze hebben een beetje een vreemde oefenwedstrijd, want ze spelen een wedstrijd. En vervolgens gaan alle reserves achter gesloten deuren nog een wedstrijd spelen. Iets korter, geloof ik, tegen elkaar.
2: Oh, achter gesloten deuren?
0: Zodat, ja, de eerste wedstrijd niet. Dat is officieel, die komt op televisie. En daarna gaan ze nog apart trainen, want iedereen die moet wel spelen. Dat vind ik op zich wel een slim idee.
2: Oh, dat vind ik best wel goed bedacht.
0: Van onze bondscoach.
2: Ja, heel goed bedacht. En zondag is dan de allereerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan.
0: Oh ja.
2: En dat begint 's avonds om 10:00.
0: Ja, klopt.

0: Ik denk niet dat ik die ga kijken.
1: Jij hebt vakantie.
0: Ik heb vakantie. Ik ga zaterdag ga ik weg.
1: Oh, dan zit jij natuurlijk helemaal niet meer in den landen.
0: Nee.
1: Oh, dan kan je het misschien helemaal niet zien.
0: Nee, ik heb wel gezien, want we gaan naar Kroatië, de camping waar we aankomen. Op die dag speelt Kroatië tegen Engeland, 's avonds om 10:00.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Wellicht dat ik die ga zien.
1: Oh ja, dat is wel leuk.
0: Maar misschien ook niet.
1: Nou, ik doe volgende week maandag jouw show.
0: Oh ja.
1: Dan presenteer ik hem. Ik denk dat ik dan toch misschien, ook al wordt het laat, ik wil wel die eerste wedstrijd van Oranje even zien.
0: Eigenlijk. Ja, toch wel, hè?
1: Ja, dat is toch wel een sfeertje. Even.
0: Ja.
1: Wel leuk.
0: Ik vind het wel een hoop gedoe, dat WK. Ik heb volgens mij vorige week gezegd, de commercie begint een beetje de overhand te nemen. Het ging zelfs over, je mocht niet je eigen flesje met water meenemen. Nee, dat moest je speciaal voor de FIFA moest je dan weer kopen. Nou, dan heeft die burgemeester van New York, die heeft gezegd van, dat gaan we niet doen. Water is gewoon een levensbehoefte en het is warm. Dus, huppakee.
1: Natuurlijk, dat kan je toch niet verbieden?
0: Ja, nou ja, ja, blijkbaar wel.
1: Nou, dom.
0: Hey, ik heb vanochtend ook al de Dikdakkers gedraaid. Die hebben natuurlijk een prachtig mooi plaatje. Wij gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Maar jij kwam ook nog een liedje tegen.
1: Ja, er is een bekende chocoladereepmerk. Wij noemen geen namen. Nee. Met die pinda's erin. Die komt met een nieuwe voetbalcampagne. En dat is allemaal gebaseerd op een liedje van Bassie en Adriaan. Namelijk deze.
2: Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm, stil.
0: Ja, ja.
2: Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm, stil.
0: Oh ja. Beetje traumatisch liedje dit.
1: Nou, vind je dat?
0: Ja.
1: Wat?
0: Nou, Bassie en Adriaan.
1: Oh ja, met de baron en
0: ja,
1: zo. En, dat was
0: oh, dat was eng. Ja, drommels, drommels, drommels.
1: Ja, nou, die met de frikandel, bami, schijf, die.
0: Ja.
1: Nou, dit is dus een liedje uit de Bassie en Adriaan reeks. Nou, hou je rustig, kalm en stil. En hier is dus een remake, zo noemen ze dat.
0: Oh ja.
1: Van gemaakt door Russo en FC Heethoofden.
0: Okay.
1: En FC Heethoofden, dat zijn oud-voetballers die zich nog wel eens konden opwinden.
0: Oh ja.
1: Zoals Jaap Stam.
0: Oh, dat was wel een mannetje.
1: Ja, Tom Beugelsdijk.
0: Oh, alsjeblieft.
1: Sjaak Polak.
0: Och, kaartenpakker.
1: Jeroen Heubach.
0: Ja, mooi.
1: Erik Meijers.
0: Ja, oh, dat is spits ook nog in Duitsland gespeeld volgens mij. Ja.
1: Ali Boussaboen.
0: Ja.
1: En Bas Nijhuis.
0: Oh ja, dat is. Oh nee, dat is die scheidsrechter.
1: Ja. En centraal staat dan de frustratie rondom de VAR-checks in het voetbal.
0: Oh ja.
1: Er is namelijk een onderzoek geweest. Ja, dat 55% van de voetbalkijkers in Nederland zich verschrikkelijk kan opwinden tijdens die VAR-momenten.
0: Ja, maar dat denk ik ook. Ik schaam mij daar ook onder. Dat kan de blinde wel zien dat dat een strafschop is. Bij wijze van spreken.
1: Oh, jij bent er eentje van die 55%.
0: Ja.
1: Ik merk het.
0: Dacht ik wel. Nou. En hoe vaak moet je dit nu terugzien om het wel goed te kunnen zien?
1: Ja, en
0: nog
1: dit 16.000
0: keer.
1: Dit liedje, hou je rustig, kalm en stil. Die is dus voor jou ontzettend van toepassing, Wim Boer. Nou, dit liedje is dus inderdaad nu opnieuw uitgebracht. Om dus al die mensen, net als Wim, die zich verschrikkelijk boos maken tijdens VAR-momenten, rustig te houden. Het wordt ook uitgezonden. Het leuke is, Bassie en Adriaan, die zitten er ook gewoon weer in.
0: Oh.
1: Samen met al die voetbalhelden.
0: Wat leuk.
1: En Robot Robin, kan je die nog herinneren?
0: Ja, zeker.
1: Bassie, Adriaan, die komt er ook in voor. Zullen we een stukje luisteren?
0: Doe even. Kom.
3: Ja, het doelpunt! Yeah. We gaan even naar de VAR.
4: Zo VAR is ongelooflijk. Scheidsrecht hem aan.
5: Ja, rustig, rustig, rustig.
6: Jongens, de VAR gaat kijken. Laten we hem er even op knallen.

0: Oké. Okay. Apart.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja.
1: Ja, we hebben trouwens een beller.
0: Oh, nou, zullen we eens even kijken of er iemand is die misschien daar ook een mening over heeft. Goedemorgen, Radio Drenthe. Jullie kennen de tekst.
2: Goedemorgen, met Josien Wiersma.
0: Goedemorgen. U bent in de uitzending, hoor. Wat belt u uiteindelijk voor? Voor dit item? Of,
3: Wat doe je nou?
2: Ik hoef niet in de uitzending.
0: Oh, nee, dan ga ik even weg. Ja, goed zo. Nee, dat ging ergens anders.
1: Dus ja, ergens anders over. Ja.
0: Maar ik moet niet zeggen, ik word hier niet echt rustig van.
1: Nee, ja, nee. Dat is wel de bedoeling. Dus als je dit ziet, dat je dan eventjes een lach op je gezicht hebt. Het is een leuk clipje, zit daarbij met Bassie en Adriaan er dus bij. Mm. En dan word je misschien wel rustig. En het is gewoon grappig gedaan natuurlijk.
0: Ik heb het filmpje ook even gezien. Inderdaad, want jij had hem even tevoorschijn gekomen. En ik vind het wel grappig om zo'n Jaap Stam en zo dan dit soort dingen te zien. Dat is gewoon wel lachen.
1: Op de bank helemaal. Uiteindelijk. En Bassie die dan zegt, Jaap, hou je rustig, rustig.
0: Ja, rustig, rustig. Nou, goed zo. Wij gaan er allemaal afwachten. Vanavond natuurlijk de eerste oefenwedstrijd. En dan vanaf donderdag begint er officieel het WK. It is Nina Bailey.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Het is krap aan 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Een vuilniswagen is op de N371 bij Dieverbrug van de weg geraakt. De vangrail voorkwam dat het voertuig in het kanaal terecht kwam. De vuilniswagen was onderweg van Zwolle naar boven Smilde. De N371 werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Een gewonde vannacht na een botsing aan de Mahatma Gandhi-weg in Assen. Een auto reed namelijk tegen een paal en de bijrijder die raakte daarbij gewond. De bestuurder reed daarna verder en zette de auto enkele straten verderop stil. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld. De bestuurder werd aangehouden door de politie. Het garagebedrijf in Norg, waar gistermiddag brand ontstond, is volledig verwoest. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, werd er een NL-alert verstuurd. De brandweer was tot laat in de avond bezig met het nablussen. Door de brand moesten verschillende bewoners aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift hun huizen uit. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar het tankstation. Bij het blussen van de brand waren enkele knallen te horen, omdat er gasflessen in het pand aanwezig waren. Wat de brand heeft veroorzaakt, dat is nog niet bekend. En sinds vanmorgen kan er weer zonder problemen doorgereden worden op de A28. 2 maanden lang werkte Rijkswaterstaat aan de snelweg. Eind vorige maand was het werk bij Assen afgerond. En nu is ook het deel tussen Pessen en Hogeveen klaar. En daarom kan je vanaf vandaag weer via de snelste route naar Meppel rijden. En dat is maar goed ook, want vanaf woensdag is er opnieuw een weg afgesloten. Namelijk de N375 van Ruinewold naar Meppel. Die weg krijgt onder andere nieuw asfalt en er komt een nieuwe bermverharding. Tot 19 juli is die weg afgesloten. Tot zover. Het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Dankjewel, Britta. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Vandaag is er vooral bewolking in de lucht. Hoge bewolking, middelbare bewolking, maar net genoeg en niet dik genoeg om de zon toe te laten. Dus af en toe zien we eventjes de zon. En we hebben een matige wind uit het zuiden en daardoor vrij hoge temperaturen. Normaal voor de tijd van het jaar, maar wel 20 tot 21 graden vanmiddag.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek Boek nu bij TUI.

0: Dat is wel een bijzondere samenwerking in die periode. Peter Tosh samen met Mick Jagger en Don't Look Back.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je lusten naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: de regionale omroep in het noorden die bestaat 80 jaar. En de provincie Drenthe die kreeg op 1 januari 1989 een eigen Drentse omroep, Radio Drenthe. En de buurprovincies die gingen ons in dit geval voor. En de Drenthe die wilde meer aandacht voor Drentse zaken op eigen regionale omroep. En dat deden ze dus. Een oud-collega, Sjoerd Looijega, die heeft er in zijn enorme archief naar typisch Drentse dingen gezocht. Sjoerd, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wij stappen vandaag op den fiets.
1: Ja, want hoe Drents wil je het hebben? Hè? Drenthe, de zelfbenoemde fietsprovincie van Nederland. Dan kan Radio Drenthe natuurlijk niet achterblijven. Dus gelijk maar goed even de toon zetten. Radio Drenthe, de fietsomroep van Nederland.
2: Een fiets voor niets. RTV Drenthe geeft de komende weken maar liefst 4 fietsen weg.
3: Altijd in de buurt. Sport op de pedalen. Het Nederlands kampioenschap wielrennen.
4: Studio Mo van
3: Toe. Wielrennen over verhard, maar ook onverhard terrein. Dat is de slag om Norg.
5: Midden tussen de fietsers.
6: De Drentse fiets, vierdaagse.
7: Vuelta Radio Drenthe.
8: Hallo, ik ben Erik Dekker. Zaterdag 14 april, de Ronde van Drenthe.
9: De Gouden Bijl.
3: Wielrennen en vermaak, live vanuit Emmen.
9: Altijd in de buurt, Radio Drenthe.
0: Nou, dat was een hele complete fietsenstalling wat hier voorbij kwam. Maar even vragen, Sjoerd, is het nu fiets of rijwiel?
1: Dat is een goeie. In 1966 wordt voor de eerste keer de Drentse rijwiel vierdaagse gereden. Nou, dat evenement is inmiddels uitgegroeid tot de oudste fiets vierdaagse van Nederland. Mm-hmm. En dit jaar vindt die weer plaats, hè, van 9 tot en met 12 juli. Alweer de 61ste editie trouwens. Maar ergens in al die jaren gebeurde er iets met die naam. Ook bij ons op de zender.

0: 4 dagen lang ontspanning op de fiets. Dit is de Fietsvierdaagse op Radio Drenthe.
1: Van rijwiel naar een fietsvierdaagse, inderdaad, dat klinkt wel als een hele kleine stap.
2: Nou, alle tunes, alle jingles moesten opnieuw worden gemaakt. Ja, menig collega bleef nog jarenlang na die naamswijziging het woord rijwiel trouw, kan ik je zeggen.
1: Ja, ik zelf ook trouwens hoor. Hey, veel uitzendingen natuurlijk rondom die vierdaagse. En natuurlijk ook voor het ultieme zomergevoel hier op Radio Drenthe.
2: Ja, onze omroepmedewerkers die trappen zelf vaak een stukje mee. Gewoon op de fiets, maar ook zelfs op de bakfiets. De Drentse omroep gaat ook op locatie met gasten. Ook artiesten komen opdraven. En natuurlijk heel veel deelnemers om een feestje te vieren op steeds weer een andere stempelpost. Ja, daar kan dan zomaar ineens een bekende Nederlander van de fiets stappen.
3: Ik heb begrepen dat Radio Drenthe een van de best beluisterde van Nederland is. Dat moet u vooral zo houden.
1: Ik volgens mij de stem van Hanja Maiweggen, of niet?
2: Ja,
1: inderdaad. Tussen 1989 en 1994 de minister van Verkeer en Waterstaat. En als vervent fietsen natuurlijk ook een meermaals deelnemer aan fietsevenementen. Ja.
2: Ja, plus ook nog eens de dochter van een rijwielhandelaar uit Klasinaveen.
1: Kijk eens, dat is natuurlijk weer helemaal prachtig.
2: Mooi. Ja, Hanja was duidelijk fan van Radio Drenthe. Vanwege al die aandacht voor die fiets natuurlijk, dat is begrijpelijk. Ja, ook de vrienden van RTV Drenthe ontdekken in de loop van de jaren het Stalen Ros.
4: De vrienden van RTV Drenthe houden vandaag hun jaarlijkse fietsdag. De tocht van 40 kilometer wordt gereden in de omgeving van Nijenveen. De start is zometeen tussen 9:30 en 10:30 bij dorpshuis De Schalle in Nijenveen. En iedereen kan mee fietsen. Leden van de vriendenvereniging krijgen korting. Dus pak snel de fiets en doe mee aan de fietsdag van de vrienden van RTV Drenthe.
1: Mooi, de vrienden van RTV Drenthe samen op de fiets. Zaterdag 25 augustus 2007 was dat. Mooi.
2: Ja, dus nu niet gelijk op de fiets stappen. Hè? Trouwens, er reden ook altijd wel een paar medewerkers mee. Hè?
1: Ach, dat waren nog eens tijden. Mooi. Ja. Hey, naast de recreatieve fietsen worden natuurlijk dezelfde voermiddelen ook al jarenlang op andere manieren sportief gebruikt bij ons. Hè?
2: Ja, bijvoorbeeld bij dit evenement. Het was al bijna uit mijn systeem, maar het heeft toch echt in Drenthe plaatsgevonden.
0: Topsport en amusement. Het Zesdaagse Journaal.
5: Onderbekoper Wim Struttinga staat met zijn Duitse partner Andreas Baikig vierde. Struttinga rijdt voor de tweede keer in Zuid-Laren.
6: Vind je dat er ontwikkeling in zit voor jullie als renners? Is de ronde al een beetje gegroeid, de Zesdaagse?
7: Ja, denk ik wel. De eerste dag was meteen al druk. En vorig jaar was het een beetje inwerken. En nu is het ook gewoon weer druk. Ik denk dat het wel ieder jaar beter gaat worden.
6: Ja, heeft dit toekomst in jouw ogen?
7: Ja, ik denk het wel. Het publiek begint toch steeds meer te komen straks als ze een beetje weten wat het is. En ze vinden het leuk, dus komen ze altijd weer.
0: De Wielen Zesdaagse van het Noorden.
8: Wat vindt u van het evenement?
9: Geweldig.
8: Ja?
9: Ja. Spektakel, amusement. Moet gewoon blijven in Zuid-Laren.
10: Ik vind het prima. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb het heel vroeger gezien in Groningen. Maar ik vind het ook fantastisch.
1: Ik was hem ook eerder gezegd, dat we bijna vergeten die Wielen Zesdaagse van Zuid-Laren. Ook natuurlijk wel bekend als de Zesdaagse van het Noorden. Mooi man. 2007 en 2008 georganiseerd in een mooie plek, de Prins Bernhardhoeve in Zuid-Laren.
2: Ja, is ook al niet meer. Hè? Ja, nee. Hoewel er trouwens wel meerdere pogingen zijn gedaan om het evenement nieuw leven in te blazen, is het na die twee succesvolle edities wegens financiële problemen definitief van de kalender verdwenen. Nee. Dagbladjournalist Dick Heuvelman, die kent hem niet, de man uit Fries, die had het allemaal bedacht, maar hij bedacht nog veel meer als het maar met fietsen te maken had.
11: De Ronde van Spanje op TV Drenthe. Vanaf 24 augustus Drenthe Vuelta Hoy. Elke dag vanuit een andere locatie met reportages, achtergronden, bekende Drenthe. En voor de Spaanse les is er een jasbus vol Spaans. En natuurlijk ook nog een leuk spel waarmee je prachtige prijzen kunt winnen. Vanaf 24 augustus. Drenthe Vuelta Hoy. Hoe was het ook alweer, Fred?
12: Mira nuestro programa.
11: Precies. La Vuelta Hola.
1: Ah, wat een mooie tijd. Augustus 2009 kleurde heel Drenthe rood. Een prachtige mooie Spaanse fiesta was dat toen. Ach.
2: Ja, Ja. Dick uit Vries had natuurlijk in 2002 ook al de Giro d'Italia naar Groningen gehaald. En logisch dat Heuvelman al tijdens de Vuelta de vraag krijgt of hij de Tour de France als grootste wielerevenement ter wereld ook niet naar Drenthe kan halen.
13: Ja, dat zou ik best willen. Maar je moet wel reëel zijn. Bij de Tour is een veelvoud aan miljoenen gemoeid dan die 4 miljoen die er nu in de Ronde van Drenthe, of Ronde van Spanje in Drenthe wordt gestoken. Dus Rotterdam is dit jaar, heeft voor de Tour 15 miljoen uitgetrokken. Dus er zijn hele andere bedragen. Bovendien is de concurrentie voor de Tour veel groter van potentiële startplaatsen. En dan moet je niet denken aan plaatsen zoals Assen, maar recht aan wereldsteden. En zoals Barcelona is geïnteresseerd, Genève nog steeds. Er zijn ook in Duitsland grote plaatsen die nog steeds voor de Tour in de markt zijn. Dus de kans dat de Tour naar Noord-Nederland komt is niet zo groot, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dick Heuvelman. En die wielersport die floreert in die jaren nog steeds in Drenthe?
2: Ja, dat zeg je precies goed, want anno 2026 is de Drentse wielerkalender een stuk leger geworden. Mm. Het wielermonument van Femi van Nissen bijvoorbeeld, het Drentse wielerweekend met de Ronde van Drenthe, de Acht van Dwingelo, bestaat sinds 2024 al niet meer. Maar gelukkig hebben we de fragmenten nog.

0: dan gaan we weer wielrennen. De Drentsacht van Dwingelo, Sjoerd Loijenga. Hoe ver hebben we nog te gaan, schatje?
1: Nou, er is maar één die dat echt weet. En dat is natuurlijk Femi van Isum. Femi, hou jij het echt bij? Weet je nog hoe ver het is?
2: Nou, ik zit ook te denken van jongen, wat gebeurt er nou? Want ik had niet verwacht dat ze dus allemaal bij elkaar kwamen. Jij wel?
1: Nee, hadden ook niet verwacht.
2: Nee, maar ja, wie weet.
1: Genieten we van een prachtige wielerdag in Drenthe?
2: Nou, dus zeker met een mooie weer. Dat, prima. Nee, zo moeten we het hier houden.
1: De prijzen staan inmiddels klaar voor de winnaar. Het leek even misschien wel een Drentse winnares te worden, hè? Met Suzanne Kuiper.
2: Ja, ik denk nou toch wel dat de sprinters naar voren komen.
1: De sprinters komen naar voren. Op 1 kilometer van de meet staat collega Henk Koel.
3: Ik kijk de weg uit, de eerste motoren. En daar komen de eerste dames, allemaal in het blauw. En dan zullen we zien wie daar vooraan ligt. Er zijn twee dames gekleed in het blauw. En dat is 23, Suzanne Goede voorop. Samen met de ploeggenoot met Regina Schrijger. Zij komen op jou, Sjoerd. Ga je gang.
1: Daar komt inderdaad een razend peloton op de meet af. Nog steeds een blauwe trui voor op van Nürnberger van Sigrun. Maar die gaat het niet redden. Het is Inna Joko Teutenberg. En dat is niet helemaal onverwacht natuurlijk. Want Teutenberg, 2 jaar geleden, won ze ook al de eerste dag van de Ronde van Drenthe in Assen. Inna Joko Teutenberg uit Duitsland wint de tweede editie van de 8 van Dwingelo.
4: Ja, dat was de Ronde van Drenthe. Maar ook dit beroemde evenement bestaat sinds oktober 2021 niet meer.
5: De superprestige veldrit in Gieten. Fietsen, rennen, maar vooral afzien op de flanken van de Hondsrug. Naast de Drentse toppers Tijmen IJsing en Gert Bosman verschijnt de hele wereldtop bij de mannen en vrouwen aan de start. Zondagmiddag 25 november vanaf 2:30. Live. En 's avonds in samenvatting. 37e internationale superprestige cyclocross Gieten. Live.
6: Ach, mooie tijden waren dat. Maar ook eigenlijk best wel triest, Sjoerd. Want natuurlijk geen Ronde van Drenthe meer. En in Gieten stoppen ze na 33 jaar met veldrijden. Drenthe toch niet meer helemaal de fietsprovincie van Nederland?
4: Ja, maar bij Radio Drenthe blijven we ons inspannen, hè, om iedereen op de fiets te krijgen.
7: Drenthe is de fietsprovincie van Nederland. Radio Drenthe zet jou in het zadel van een gloednieuwe stadsfiets. Waar fietst Gert Jacobs? Speel mee en maak deze week elke dag kans. Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
6: Als dat meneer Wolter Klok niet is, tegenwoordig SBS6 ja? In dit geval. Opname uit 2019, allemaal mooie fragmenten die draaien om de fiets. Mooi, Sjoerd, leuk om te horen, ja.
4: Ja, nou graag gedaan. Het is wel een mooi fietsvindje vandaag, dus je weet wat ik ga doen.
6: Ik denk dat jij het staal aan de rots gaat pakken en de omgeving even gaat bekennen.
4: Lekker naar die fietsen.
6: Mooi zo. Hey, tot volgende keer en tot slot wat lekker toepasselijke muziek hier op Radio Drenthe. Dit is Bezik en een speciale uitvoering. Dit is Fietsen. Ik heb heel

Muziek van Neil Christian aan het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel met That's Nice. Voor mij natuurlijk nog veel plezier met Anouk en René vanaf 3:00. En ik ben morgenochtend om 9:00 weer voor een nieuwe Koffie en Keuvel. Tot slot, is hier John Farnham en You're the Voice.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Ervoort.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
2: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: Ladies Night van Kool en de King op Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
3: Het is weer maandag, we mogen weer, Daphne.
4: Ja,
3: heb je er een beetje zin in?
4: Ja, zeker.
3: Ja, mooi weekend achter de rug.
4: Ja, absoluut.
3: Ja,
4: maar ook wel weer zin in een nieuwe week eigenlijk. Ja,
3: is ook altijd wel weer leuk, hè, zo'n maandag, toch?
4: Ja, en we moeten dan toch altijd even nadenken van wat hebben we ook alweer gedaan in het weekend. Als je hier dan zit op de maandag.
3: We praten altijd even bij, inderdaad. En dan wat heb je allemaal gedaan? Oh,
4: ja, even
3: het
4: nadenken.
3: Het is nog maar zo kort geleden en dan toch nog.
4: Ja.
3: Nee, maar we hebben wel de conclusie kunnen trekken dat we weer een mooi weekend achter de rug hebben.
4: Absoluut.
3: En dat we er nu weer zin in hebben. Wat het weer vandaag en ook de komende week gaat doen, dat hoor je zo meteen van Ronald van der Zwaag. Want even na 12:30 dan heb ik contact met hem. En daarvoor praat jij ons bij over het laatste nieuws uit de provincie. Ja. Waar ga je het over hebben?
4: Nou, onder andere dat de noodopvang voor asielzoekers, die 50 asielzoekers die niet terecht konden in Ter Apel, dat die is gesloten. En de toekomst dus onzeker is voor deze asielzoekers, waar ze dan de komende nachten moeten verblijven.
3: Ja, al het nieuws uit onze provincie vind je uiteraard in de app. En natuurlijk ook op onze site rtvdrenthe.nl. Dan ga ik zo meteen bellen met Frank van Urk. Frank woont in Assen en het wordt een hele bijzondere dag voor hem. En eigenlijk denk ik ook wel een beetje voor heel Nederland. Want er zijn maar weinig mannen zoals Frank.
4: Hoe
3: hoor je zo meteen. Zwembad De Wiekslag in Wijtenveen is weer geopend. Afgelopen weekend kon daar weer gezwommen worden. Lag een tijdje plat. En dat was hartstikke mooi, want zondag hebben ze de deuren weer geopend. Maar ze hebben het ook een prijs gekregen. En waarvoor, dat hoor je ook vanmiddag. Mieke schakelt de hulplijn in. Kan jij ook doen trouwens, hè, als je nu luistert. En je wil een oproepje doen. De lijn staat altijd even na 1 voor je open hier bij Radio Drenthe. Stuur even een mailtje, hulplijn@rtvdrenthe.nl. Of stuur ons even een appje 0592-33-1188. En dan nemen we contact met je op. Nou, dat en natuurlijk heel veel lekkere muziek de komende uren op Radio Drenthe. Zoals bijvoorbeeld deze van Susanne Freek, halverwege.

0: Band of Gold.
1: Ja, we hebben er eentje van in onze provincie. Er zijn sowieso maar weinig mensen in Nederland die deze titel hebben. Frank van Urk uit Assen is namelijk meesterschinker. En krijgt vandaag, vanmiddag, deze titel officieel. Ik heb Frank nu aan de lijn. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Wat een mooie dag. Hoe ziet die eruit voor jou?
2: We gaan vanmiddag gaan we het feestelijk vieren. En ik krijg een mooi lint om.

0: opgehangen en een officiële inauguratie van de vorige meesterschenker uit Nederland, Felix Huiskern. En burgemeester Marco Oud komt mij nog een muurschild overhandigen. En voor de rest gaan we er een mooie dag van maken. En is er niet voor niets rond borreltijd gepland.
1: Wat fantastisch. En waar gaat dat gebeuren?
0: In de Koppenpaarden.
1: Ja, bij jou hè. Dat is van jou. In Assen.
0: Ja, klopt. Samen met mijn vriendin Anne.
1: Ja, wat is een meesterschenker?
0: Een meesterschenker is iemand die heel veel van eigenlijk heel veel verschillende dranken weet. Dus niet specifiek alleen wijn of bier, maar ook koffie, thee, non-alcoholisch, cocktails, noem het maar op.
1: Ja, jij weet echt alles ervan, hè?
0: Er is altijd nog wel wat te leren, maar ik heb mijn best gedaan.
1: Nee, maar als ik bijvoorbeeld bij jou aan tafel om een chardonnaytje vraag, dan zeg jij...
0: Moet je zeker lekker een chardonnay drinken, maar als jij vraagt wat heb je nog meer of waar kun je mee in adviseren, dan gaan we je... Alles laten proeven.
1: Dan ga je met er vanaf praten?
0: Nee. Alles is goed. Iedereen moet lekker drinken waar hij of zij blij van wordt. Maar het is altijd leuk om mensen wat nieuwe dingen te laten proeven. En dat mensen met een lachend gezicht weggaan omdat ze iets hebben geproefd waarvan ze het bestaan niet wisten. En het toch wel lekker vinden.
1: Ja, dat is ook wel leuk. Waarom zijn er zo weinig meesterschinkers?
0: Ik denk dat het een combinatie van een interesse in heel verschillende dranken is. Dat is natuurlijk, de een houdt misschien meer van koffie en de ander houdt misschien meer van bier. En dit is toch wel meer dan alleen dat. Wellicht ook wel dat de opleidingen wat minder richting horeca en cafés gericht zijn en wat breder dan dat. Maar ik moet ik zeggen, ik weet het niet. Ik werd heel enthousiast toen ik hoorde dat het bestond en ik wilde het heel graag aangaan. Dus er moeten vast meer mensen zijn die getriggerd zijn nu.
1: Ja. Ja, want ik begreep, er zijn maar 50 van in heel Nederland ongeveer. En jij bent gewoon de eerste en enige hier bij ons in de provincie, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Is dit wat je als klein jongetje dan altijd al wilde doen?
0: Nee, ik denk niet dat niet. Maar ik hoorde net, 2017 was de laatste. Toen ik dat hoorde, was ik al wel direct getriggerd. En toen dacht ik wel van zo, dat lijkt me gaaf. Maar die eisen zijn wel aardig streng. Misschien ook een van de redenen dat niet iedereen, dat er niet heel veel van zijn. Dus toen dacht ik al wel vrij gauw, dit is wat te hoog gegrepen. Maar toen, naarmate de jaren vorderden, toen werd ik steeds enthousiaster. En toen heb ik op een gegeven moment toch besloten om er vol voor te gaan.
1: Ja, en hoe gaat dat dan? Moet je dan een eindexamen doen of zo?
0: Eerst doe je heel veel opleidingen op basis of op het gebied van al die verschillende dranken. Eigenlijk werkte ik van drank naar drank. Ik begon met bier. En dan ging je naar wijn en toen naar koffie en toen naar thee. Nou ja, noem het maar op. En als je dan je hele theorie-dossier verzameld hebt, moet je nog even motiveren waarom je het wil doen. En dan heb je een soort examendag, een meesterproef zoals dat heet. En dan moet je laten zien dat je niet alleen de theorie het begrijpt, maar dat je het ook kan toepassen in de praktijk.
1: En waar heb je dat gedaan dan?
0: Dat was ook in het café, in de Koppenpaarden. En dat is een, niet alleen over dranken, maar is ook hoe je bedrijf helemaal laat uitlichten. Van inkoop tot personeel, tot noem het maar op. Alles wat er achter de schermen gebeurt. Met daarop volgend een masterclass over een van de dranken moest ik geven. Dat is bij mij bier geworden, dat is toch wel mijn grootste passie.
1: Ja.
0: En het vervolg was eigenlijk dat de jury, dat de commissie ging zitten. En die zei, laat het maar zien en ga maar aan het werk. Dus dan ben je gewoon een paar uur met een paar ogen op je gericht, ben je aan het werk. En dan gaan ze kijken of je het ook in de praktijk kan brengen.
1: Ja, je hebt het gewoon gehaald. Als een van de weinige meesterschinkers. Ja, hartstikke goed. Is dit trouwens het hoogst haalbare? Of zijn er nog meer titels te verwerven?
0: Op het gebied van drank is het het hoogst haalbare. Zo heb ik het ook altijd wel gezien. Er zijn ook nog wel andere titels, andere meestertitels. 6 in totaal. Maar ik denk dat op het gebied van drank is het wel het hoogst haalbare.
1: Nou, oh, je hebt hem in de pocket.
0: Ja, man.
1: Hey, vanmiddag gaat het dus gebeuren, zei je, in de Koppelpaarden. Is dat de burgemeester komt ook besloten? Of kunnen mensen ook jou even, nou ja, toe applaudisseren, ook op die middag zelf?
0: Het is, ik heb een aantal mensen uitgenodigd. In die zin is het besloten. Maar mocht je nou echt in de buurt zijn en je wil me graag feliciteren, mag je absoluut niet.
1: Dat geloof ik direct. Frank, een hele fijne middag en gefeliciteerd. Fijne dag.
0: Hartstikke dankjewel.

En zo heet hij ook. Forever Man van Eric Clapton. Bijna 12:30 alweer. Wat gebeurt er allemaal bij ons in de provincie? In de prachtige Drenthe. Dat hoor je zo meteen van Daphne Blanke. En ook alles is te lezen op de site rtvdrenthe.nl.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: Half 1 exact. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken.
3: Goedemiddag. Het is onduidelijk waar asielzoekers vannacht moeten slapen, nu ze niet meer terecht kunnen in de nachtopvang in Gieten. De afspraak was dat Gieten 3 nachten klaar zou staan voor de opvang van asielzoekers. Afgelopen nacht was de laatste nacht. Welke gemeente de komende nachten asielzoekers opvangt als het te druk is in Ter Apel, is niet duidelijk. Een structurele oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er nog niet. Een vuilniswagen is op de N371 bij Dieverburg van de weg geraakt. De vangrail voorkwam dat het voertuig in het kanaal terechtkwam. De vuilniswagen was onderweg van Zwolle naar Bovensmilde. De N371 werd tijdelijk afgesloten na het ongeluk en niemand raakte gewond. Het garagebedrijf in Norg, waar gistermiddag brand ontstond, is volledig verwoest. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, werd een NL-alert verstuurd. De brandweer was tot laat in de avond bezig met het nablussen. Verschillende bewoners aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift moesten hun huis verlaten door de brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het tankstation. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Meer nieuws op rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Daphne, dankjewel. Gaan we even kijken wat voor weer we nog kunnen verwachten. Roland van der Zwaag, een hele goede middag.
4: Hey Janouk, goedemiddag.
2: Nou, het zonnetje piept hier wel aardig er doorheen hier in Assen.
4: Ja, het is niet een gesloten wolkendek. Het is wat fletsig, wat waterig. Maar goed, het laat de lucht wel opwarmen. We zitten al tegen de 19 graden aan. Vanmiddag op de meeste plekken halen we de 20 graden wel. Dat wordt net even overschreden. Dat is heel tijdelijk, voor een half uurtje of een uurtje. Daarna zakt hij weer wat terug. Maar goed, met die temperaturen en droog weer, niet al te veel wind, een prima dagje.
2: Ja. En de rest?
4: Nou, de koele lucht is wel onderweg. Als ik kijk op de satellietbeelden zie ik dat het hele Verenigd Koninkrijk, met name het oostelijke deel, dat zit in de regen. Dat is die koelere lucht. Die gaat ons laat in de middag bereiken vanuit het westen. Dus vanavond mag je toch echt wel even neerslag van betekenis verwachten. Dat zijn buien die in de maak zijn. Het is buiige regen. Misschien dat er zelfs een klap onweer bij zit of wat onweersgerommel. En dan gaan we in ieder geval de regenmeters laten vullen. Dat kan er waarschijnlijk wel tussen de 5 tot 8, misschien 10 mm kan er plaatselijk wel naar beneden komen. Mooi dat we dan in ieder geval een droge dagperiode hebben gehad. De bewolking wordt wel wat dikker vanmiddag en die wind die zal wat bijdraaien naar het zuidwesten. Maar goed, veel wind is dan maar niet. Het is een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Nou, vanavond als die regen voorbij is, gaat de wind nog wat verder draaien naar het zuidwesten tot westen. En morgen zitten we dan in die frisse lucht. En meestal als de bovenlucht dan afkoelt, zie je van die mooie stapelwolken, grote cumulus congestuswolken. Een aantal zal wel uitgroeien tot een bui. Overdag hebben we eerst nog vrij veel droge periode en periode met zon. Maar ja, als die temperatuur 's middags gaat stijgen naar ongeveer 17, maximaal 18 graden. Ja, en een koude bovenlucht, dan geeft dat echt wel pittige buien. En ook dit keer weer met de voorkeur voor de namiddag en de avond. Dus morgen een paar plensbuien en kans daarbij op hagel en kans op onweer. Ze trekken vrij snel, dus de aantal millimeters zal dan misschien beperkt blijven tot een ongeveer 5, 6, 7 millimeter. Maar ja, een enkele plensbui kan gewoon meer geven.
2: Inderdaad. Roland, dankjewel.
4: Ja, best.
2: Fijne dag nog.
4: Hoi. Doei, doei.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Anouk in de middag.

0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: prachtige ode van de Mouflons aan ons prachtige Drenteland. Heimwee.
1: Ook Jack.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, goedemiddag. Waar sta jij nou weer?
3: Harry en ook, ja, waar ik nou weer sta, nou, dat zal ik je vertellen. Ik sta midden in Zweel. En Zweel heeft eigenlijk, behalve dan een hele mooie kerkie, ook een piepklein brinkie. En daar zou ik nou. En op de brinkie staat sinds kort ook een heel groot schilderij. Een namaak van Gogh. En ik weet nog, jaren van terug was ik hier ook in Zweel, bij de productie van dit schilderij. Toen waren ze er met doende. En in die Saksische boerderijen, die zie je niet, mensen die de beelden hebben, die zitten aan de kant straat. Maar Rolf Kroes, een goedemiddag.
4: Goedendag.
3: Die waren erbij toen.
4: Ja, zeker.
3: Je bent een van de schilders?
4: Ja.
3: Ja. Van dit grote schilderij, ja, dat gaat over een kerk in Frankrijk.
4: Ja.
3: Van Van Gogh.
4: Van Van Gogh. De laatste schilderij van de kerk. Vertelde Jos net.
3: Ja. Ja. Ja, normaal gesproken mag je niks namaken, nee, maar schilderij mij was. Ja, ja. Dit mag toch maar zo?
4: Ja, dit mag maar zo, ja.
3: Ja. Ja. Een levensgroot schilderij, een paar meter hoog.
4: Ja. Drie bij twee ongeveer, hè. Ja. Meters.
3: Je hebt hem ruim toen vermaakt, ook voor naar buiten zetten, toch? En ja. Dat was het toen ook voor bedoeld.
4: Ja. De goede verfuitzacht, moesten naar buiten toe, ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: En toen heb ik een poosje buiten staan.
4: Ja.
3: En toen ook een poosje niet.
4: En toen moesten we weg van de gemeente.
3: Ja, waarom?
4: Ja, de bouwvergunning was niet was afgelopen. Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja, nou, je geen vergunning hebt, ja, dan wordt het moeilijk.
4: Komt op, hè?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Maar goed, hij ziet er weer.
4: Ja.
3: En ik kan me voorstellen dat er ook een klein beetje te doen is, want je hebt de naam van Jos al in, Jos Karsten, mooi.
5: Mooi.
3: Ik ben van, wacht even, hoe was het ook alweer?
5: Toeristisch recreatief Coevorde.
3: Toch, ja. Toreco.
5: Toreco, ja, klopt, ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja. Heb je ervoor gezorgd dat het schilderij hier weer kwam te staan?
5: Samen met de schildergroepen van Bert Robbe. Ik hoorde dat ze hem heel graag wilden terugplaatsen. En vanuit de werkgroep van Gogh, Kiem in Drentse Grond, doen we allemaal mooie projecten in en om Zwelo. Voor het behoud van de Zwillekerk.
3: Ja.
5: En toen zei ze, ja, we willen eigenlijk deze al terugplaatsen. Dus nou, voor een week of acht of zo, denk ik, zijn we er weer mee begonnen.
3: Ja, ja.
5: En het is gelukt en hij mag 3 jaar staan.
3: Ik wil zeggen, je waren hem niet vier. Je wist wel wat een stun nog.
4: Ja, zeker. Maar de gemeente Koevoer in opslag, hè?
3: Ja, ja, toch?
4: Ja.
3: Ja, maar soms raakt ook wel eens dingen kwijt, zeg maar.
4: Ja, nee, maar is goed onderhand. Dat was goed.
3: Ja, hè? Ze hebben goed oppast.
4: Ze hebben zelfs teruggebracht vorige week.
3: Ja.
4: Toen stond het in de boom, man. Voordat we hier bezig waren, stond hier altijd in de boom. Dus dat was prima.
3: Ah, ja. Ah. En tot grote vreugde van de schildersgroep, neem ik aan.
4: Helemaal goed, ja.
3: Ja, ja.
4: Iedereen ben blij.
3: Maar Joost, je zegt alleen, maar ik ga stiekem in verder witte plekjes aan de kaan. Want hij is nog niet helemaal af, hè?
5: Nee, hij is nog niet helemaal af. Wij willen natuurlijk ook graag de verwijzing naar de Zwelenkerk. Mensen kunnen daar nu op woensdag, vrijdag en zaterdag komen kijken. In de zomer, alle dagen.
3: Ja.
5: Dus we willen even 300 meter die kant op, is de Zwelenkerk. Wanneer zijn we geopend? Waarom staat het schilderij hier eigenlijk? Zodat toeristen weer een beetje meer wegwijs kunnen maken. Nou, en inwoners ook natuurlijk.
3: Vertel maar, waarom zit de schilderij hier eigenlijk?
5: Van Gogh was hier in 1883, zo heel lang geleden. En dat was het eerste kerkje dat hij getekend heeft.
3: Ja.
5: En dit is het laatste kerk die hij geschilderd heeft in 1890, vlak voor zijn dood. En hij is ook begraven vlakbij de schilderij, hebben wij geleerd.
3: Ja, oké.
5: Okay. Ja.
3: Weet jij de naam zo ook? Want het is een beroemd schilderij.
5: Ja, we hebben net even geoefend. Het is Auvers-sur-Oise. Op het goede Frans.
3: Ja. dus Van Gogh had ik wel wat met de kerk, zou zeggen.
5: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, zeker.
3: Maar ach, ben je dan de enige twee kerken die jij schildert?
5: Nee, veel meer, maar ik weet eigenlijk niet hoeveel.
3: Nee, ik ben nog geen kenner.
4: Wel meer, maar hoeveel weet ik ook niet.
3: Nee.
5: Maar goed, deze is heel mooi, want die kleuren die spatten eruit. Hè? Dat groen en dat blauw, daar staat hier ook onbekend. Nou, ja. Dat is schitterend.
3: Ja, ik ken het origineel, heb ik ook wel eens hier. En dit lied wel ontzettend strak, hè, Rolf?
4: Ja, mooi, hè?
3: Ja.
4: Mooie strakke kleuren, mooie effecten, ja.
3: En met hoeveel mannen heeft het schilderd?
4: Man of acht. Vrouw man.
3: Ook vrouw?
4: Ja, heel veel vrouw.
3: Ja, niet te vergeten. Ja. Maar ja, dan moeten we allemaal wel eens wezen over de kleuren en over de compositie,
4: nou,
3: toch?
4: Heel snel uur, hoor.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Is gewoon een kwestie van overtrekken?
4: Ja, nou nee, maar Bert heeft een contouren erop zet, door die kerst zat. En toen een goede grondlaag erop. Nou,
3: ja.
4: En dan met elkaar een beetje af en toe eens een aantal uren op zitten schilderen. Ja.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Het was heel gezellig, maar wel een beetje koud.
3: Toen?
4: Ja, weet je, op die deel, daar toen tent bouwt.
3: Ja.
4: En dan kachel die
3: zijn. Ja, is ook zo, aan de kachel erbij aan toe.
4: Maar het was in januari, februari, hè?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
4: Maar het is mooi gelukt.
3: Ja.
4: We zijn te blij met.
5: Ja, hartstikke.
3: Maar komt er nog meer, Joost? Want ik ben van toeristen gebeurd. En vooral ook in Zweel natuurlijk. Want dat hoort bij de gemeente Koevoer.
5: Zeker, zeker. Er gebeurt hier van alles. En vooral in die kerk doen we echt heel veel. Volgende maand is de Drentse Fietsvierdaagse. Die staat ook in Dalen en in Westerbork. En ook in Nieuwen. En die komen allemaal langs. Tenminste, Dalen en Westerbork komen langs. Zijn we stempelpost. We hebben de Schildersdag in Meppen. En die verbinden we dan weer aan de kerk. En zo doen we allemaal leuke dingen. Ook samen met Kunstenaarsdorp. Wandelen, fietsen. Alles kan hier. Alles kan hier.
3: En je hebt net, je zegt net. Mag ik nog alleen vertellen, meneer de kerkluis?
5: Ja,
3: er was
5: hij net
3: een echtpaar. Die zei ook, is die kerk ook open? Ik zei, nou, denk het niet.
5: Ja, zeker.
3: Maar toen kwam hij hier, toen zei hij, ja, maar op woensdag wel.
5: Ja, op woensdag, vrijdag en zaterdag van 1 tot 4.
3: Ja.
5: En vanaf de zomervakantie is het 6 dagen in de week. Ook van 1 tot 4, behoudens Rauw en Trouw.
3: En dit schilderij, hoe lang blijft er hier nou staan? Hoe lang heb je vergunning voor? Is dat bekend?
5: Ja, 3 jaar.
3: 3 jaar?
5: Ja.
4: Uniek, hoor.
5: Ja, we zijn heel blij.
3: Is het wel weerbestendig?
4: Ja.
3: Ja, je kan er wel wat hebben. Ja. Early en zo.
5: Ja, een oude huisschilder, Rieks Nieborg, daar ga ik nog even wat dingen mee doen, zeg maar. Maar die durft niet op de trap, dus daar ga ik nog even op de trap met een paar weken. Ja. En doen we die stikken er mooi onder. En openingstijden is gewoon helemaal goed.
3: Nou, je hoorde dan ook, het kerkje van Van Gogh is wil, is lust. Binnen zondag, zondagmiddag, zaterdag, zondag. Nou ja, in ieder geval. En die grote kerk hier, nou de bezichting, vlak voor de kerk. Dat is een vlak voor. Dat is gewoon een kleine brinkje aan de linkerkant. Nou ja, ik zou zeggen, alle reden om de komende tijd is even. Dat is veel te gaan.
0: Ja, en niet te missen ook gewoon. Altijd dankjewel.
2: Op Tjak. Met Aldert Oosterhuis.

Leanne Rimes. Schrijft ook boeken nadat ze liederen uitbrengt. Twee romans heeft ze uitgegeven en ook twee kinderboeken, geloof ik. Dit was Can't Find the Moonlight op Radio Drenthe.

0: Nee, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Roden gaat asielzoekers opvangen die niet terecht kunnen in het overvolle Ter Apel. De komende 3 nachten heeft de gemeente Noordenveld dat toegezegd. Eerder bood Gieten al hulp als noodlocatie, maar nu doet Roden dat dus. Je hoort er meer over zometeen om 12:30 hier op Radio Drenthe, maar lees er al meer over op onze site rtvdrenthe.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Het is bijna 10 minuten over 1.
1: De hulplijn.
0: Vrijdag 29 mei was de officiële opening van het nieuwe Stedelijke Museum in Meppel. Een nieuwe locatie. Mieke Multus heb ik aan de lijn van het museum. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Bevalt het een beetje, dat nieuwe onderkomen?
2: Oh, het is geweldig. Het is hartstikke leuk. Het is mooi, het is nieuw, het is licht en het is toch oud.
0: Ja, en het is 300 meter verderop, hè?
2: Ja, het is 300 meter verderop, ja.
0: Maar waarom moest je daarheen? Waarom moest dat?
2: Nou, eigenlijk het een beetje... Het kwam allemaal zo goed uit. Kijk, wij hebben het al heel lang gehad. We zaten in een mooi pand. Mm-hmm. En dat was op de Hoofdstraat. Maar dat was moeilijk bereikbaar. En ook moeilijk zichtbaar. Want het was een monument. En we mochten geen grote televisieschermen op de buitenkant doen. Van kom kijken. Moest een heel bescheiden vlaggetje hangen. En we vielen wel eens niet op tussen al het reclamegeweld van onze buren daar. Op de Hoofdstraat. En nou, dat snapten we natuurlijk. Maar de bezoekers konden ook moeilijk naar binnen. We hebben zo'n prachtige klein natuurstenen trapje met een bordes. En dat is heel leuk als je burgemeester bent en naar het volk moet zwaaien in oude tijden. Want het was een pand van 200 jaar oud. Maar met alle toegankelijkheid viel het tegenwoordig niet mee.
0: Nee.
2: Dus, en het was ook, we hebben dus sinds een jaar of 5 een vaste collectie van regionale kunst. En daar vinden we toch een hoop mooie dingen in. En het wordt ook steeds meer en het is allemaal prachtig. Er is hier zoveel moois in de omgeving gemaakt. En dat, we knalden er gewoon uit.
0: Ja, dat wil je iedereen laten zien. Hè? En het ook mogelijk maken om
2: zeker.
0: Het iedereen te laten zien.
2: Hey,
0: en nou heb je aan de lijn, want je bent op zoek naar vrijwilligers voor het museum. Hoeveel vrijwilligers zijn er nu bij het museum betrokken?
2: Nou, we hebben nu een man op 25, alles bij elkaar. En dan heb je het van bestuur tot baliemedewerkers. Mm-hmm. Dat is werkelijk iedereen. En het is ook zo dat iedereen doet daar ook wel zijn dingetje. Je bent dus bijvoorbeeld bestuurslid, maar je doet ook nog wat anders. Of je bent tentoonstellingscommissielid, maar je doet ook nog wat

0: aan het werk zijn aan iets anders.
1: Mm-hmm.
0: En dan willen we eigenlijk gewoon 6 dagen in de week open van 11 tot 5. Maar je kunt niet mensen, het zijn allemaal vrijwilligers die er zitten, zeggen van zo, ga jij maar eens even van 11 tot 5 achter die balie zitten. Dus daar hebben we gewoon veel mensen voor nodig. En de ruimte is ook groter, dus je kunt niet 1 persoon daar neerzetten. Zo van, jij, doe jij dat maar eens eventjes de hele dag. Dus je hebt meerdere ploegen met meerdere mensen nodig.
1: Ja.
0: Dus dat zoeken we eigenlijk.
1: Ambitieuze plannen, daar heb je echt wel mensen voor nodig inderdaad. Ja.
0: Ja, zeker.
1: Sorry, ik interrompeerde je. Je wou nog wat zeggen, want...
0: Het leuke is, dat wilde ik nog even bijzeggen, over het nieuwe gebouw, dat valt ons op. Onze vrijwilligers zijn er ook graag. Gewoon in het gebouw zelf. Het is niet zo dat ze zeggen van, ik vind het hier toch wel donker en akelig worden. Ik wil naar huis. Dat merken we aan ze. Mensen zijn graag in het gebouw aan zich.
1: Okay.
0: Dat is heel leuk. Het is daar fijn zijn, zeg maar. En we hebben fantastische koffie.
1: Oh, ja, daar haal je ook wel mensen mee over de streep. Nee, maar jij noemde net dat mensen ook wel dubbele petten op hebben en zo. Maar dat hoeft dus, benadruk je ook echt niet, hè? Je mag je inzetten voor verschillende klussen. Zijn al die klussen nu te benoemen of zeg je nee, dat is echt te veel?
0: Ja, hoor.
1: Dat is wel te benoemen.
0: Ik noem ze in willekeurige volgorde. Waar ik erg op zit te wachten zelf. Dat is iemand die de PR&M doet. Oftewel de Public Relations en Marketing.
1: Mm-hmm.
0: Dus vooral socials en daar handig in zijn. En het gericht zoeken van plekken waar je kunt adverteren. Bij bijzondere tentoonstellingen. Nou, educatie, dat begint echt wel vorm te krijgen. En dat is altijd mooi als meer mensen daarvan weten. Wat wij heel graag willen is een soort van huismeester. Iemand die dus ook wel achter de balie zit. Maar die een beetje kijk heeft op, hier is een lampje kapot. Of daar staat iets raars. Of daar moet een schroefje ingedraaid worden. En dat dan doorgeeft aan de juiste persoon.
1: Mm-hmm.
0: Rondleiders is altijd leuk. Backup voor de catering is altijd geweldig. Want er komen steeds meer groepen die allerlei leuke dingen willen doen bij ons. Leden bij de tentoonstellingscommissie. Dat is dus het organiseren van tentoonstellingen. En eventueel bestuursleden. Dat is altijd wel leuk als er mensen zijn die interesse hebben.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk zo'n beetje...
1: Voor elk van wat wils, denk ik. Heb je dat ook op de site staan? Dat mensen dat even kunnen nalezen of zo? Van, dit zou mijn interesse wel hebben?
0: Ja, we hebben een website. En daar staat op bij vacatures. En daar staat het wat algemener.
1: Oh ja.
0: Maar het is over het algemeen. Dit soort dingen worden gevraagd. Als je komt solliciteren voor het een of ander. En dan word je uitgenodigd. En dan is het van, je hebt hiervoor gesolliciteerd. Het is eventueel mogelijk om nog wat anders te doen. En het is niet zo dat wij gillend tekort hebben aan mensen. Maar het is zo, we zitten natuurlijk allemaal. We zijn geopend tijdens... kantoortijden.
1: Mm-hmm.
0: Dat wil zeggen dat je de vrijwilligers, die moeten dus eigenlijk niet meer werken. Mm. Dus dat zijn over het algemeen mensen met pensioen. En bij ons zitten allemaal hartstikke fitte, vrolijke mensen. En die gaan ook altijd ontzettend op vakantie. Dus op die manier is het ook nog wel eens moeilijk. Zitten we ook nog wel eens met tekorten. Dus dat is een beetje het ding.
1: Ja, snap ik. Nou, lees je even in. Als je even naar de site gaat van het Stedelijk Museum. Ja. Dan vind je daar wel meer informatie over. Hey, nog even hoor, voordat ik afsluit. Hoe zit dat met dat groene vinkje?
0: Groene vinkje. Welk groene vinkje?
1: Oh, ik had ergens gelezen dat jullie heel graag dat groene vinkje zouden willen hebben.
0: Oh, het vinkje. Ja. Het vinkje. Nee, dat is gewoon een vinkje. Ja, dat is maar een uitdrukking. Kijk, wij zijn bezig met het verkrijgen van de officiële museumregistratie. Nou, daarvoor moet je dus, want als je die museumregistratie hebt, dan mag je naar de museumvereniging. En dan krijg je, als je daar lid mag worden, dan kun je eindelijk die museumkaart voeren. Want dat mogen wij op dit moment nog niet. We zijn net verhuisd. Nou, en dan moet je ongeveer 4 kilo aan papier, ik ben zo blij dat het digitaal kan, 4 kilo aan papier aan allerlei goedkeuringszaken op orde hebben.
1: Ja.
0: En daar zijn we al een heel eind in. En de bureaucratie molens draaien wat langzamer. Het is natuurlijk ook richting vakantie. Dus we wachten af wanneer we daar weer mee verder kunnen.
1: Mm-hmm.
0: En dan, dat is het vinkje dat we willen hebben. Van jullie zijn een goedgekeurd officieel museum.
1: En dan kan je gratis naar binnen met je kaart ook.
0: Nou, dan mogen we het lidmaatschap aanvragen bij de museumvereniging. En als zij zeggen, oké, dan mag het niet. We hebben wel eens eerder op de

0: website gezet. Of gewoon ook gezegd, je mag naar binnen met je museumjaarkaart. Want dat willen wij gewoon zo graag. We willen zo graag delen wat er mooi is. En toen werden we teruggeroepen door de museumvereniging. Hoe durf je? Toen dachten we, oké.
1: Zonde, ja.
0: Ja, dus zo zit het. En zo zit het met een hoop musea, hoor. Maar het is een hoop werk om dat administratief voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar ook daar zijn jullie mee bezig. Oké.
0: Okay. Ja, zeker.
1: Openingstijden verruimen, vrijwilligers gezocht. In ieder geval, als je even naar de site gaat, dan zie je ook alles wat daar te zien is in het museum. Prachtig uitgewerkt, het Stedelijk Museum. Mieke, dank je wel en heel veel succes met alles.
0: Hartelijk bedankt en jullie ook bedankt.

0: Crispy and St. Peter's, you were on my mind.
1: De slingerplaat.
2: Wij gaan vandaag op zoek naar covers.
3: Ja.
2: Waarom doen we dat?
3: Inderdaad, dat is de eerste vraag die bij je opkomt.
2: Ja.
3: Ja, we hadden het natuurlijk over die replica's.
2: Ja. Aldert, die was op Jack en hij was bij Zwelo, weet je, bij de kerk in Zwelo.
3: Ja.
2: En daar hadden ze met mannenmacht een prachtige Van Gogh nageschilderd. En die komt ook, nou, ik geloof 3 jaar naast de kerk te staan. En toen dachten we, ja, hij lijkt en er is met mannenmacht aan gewerkt. Maar het is natuurlijk geen origineel.
3: Nee.
2: Wij dachten, laten we nou in de slingerplaat op zoek gaan naar een, ja, nieuw, oud liedje. Dus een cover gewoon. Als jij een leuke weet, kan je hem doorgeven. Dus we zoeken geen origineel, maar echt een cover. Als jij eentje weet, geef hem door via 0592-33-1188. Kan appen, kan bellen, maakt allemaal niet uit. Wij noteren ze allemaal. En dan gaan we er 26 uitzoeken.
3: Ja, voorop het rad.
2: Ja, hij staat al in het hoekje te shinen, het rad met het alfabet. Want we willen er graag een letter aan koppelen. En dan even voor tweeën draaien aan het rad. Dan kijken we, hey, bij welke letter stopt die? Daar hebben we natuurlijk een plaatje achter geplakt. En die gaan we dan helemaal draaien, dat covernummer. 0592-33-1188. Ik zie dat de app al lekker begint door te stromen, vol te stromen, ja. En ik zie ook dat we gebeld worden. Zal ik maar gewoon opnemen? Hi met Anouk.
4: Ja, Anne Winter.
2: Dag Anne Winter, wat ben jij er snel bij, jongen.
4: Jazeker.
2: Waar moest jij aan denken, Anne?
4: Nou, het eerste waar ik aan dacht was My Way van Frank Sinatra.
2: Ja.
4: Die is ook gedaan door Herman Brood.
2: Ja.
4: En door Sid Vicious van de Sex Pistols.
2: En welke wil jij dat we op het rad gaan zetten?
4: Herman Brood.
2: Brood, noteren wij. Jij bent de eerste die belt, Anne, dus je mag ook een letter kiezen. Onder welke letter stoppen wij Herman Brood?
4: Ja, doe dan maar op de H, hè?
2: De H van Herman.
4: Juist hem.
2: Je hebt hem geplaatst, hij staat erop, dankjewel.
4: Hey, alsjeblieft.
2: Doe.
4: Mooi.
2: Nou, zo werkt dat dus. Als jij ook eentje weet, geef maar door. 0592-33-1188. Een cover zoeken we vandaag.

rijden ruiter eenzaam door de donkerblauwe nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo rijdt hij door de straten zonder.

duizend jaren door de donkerblauwe nacht. En plotseling duikt hij op, waar geen mens hem ooit verwacht. De onbekende ruiter gaat voor niemand op de vlucht en krijgt.

0: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Half 2, het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke.
3: Goedemiddag. Roden vangt de komende nachten asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Daarmee neemt gemeente Noorderveld het stokje over van de gemeente A en Hunze voor tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen. Afgelopen 3 nachten vinkgieten asielzoekers op. Noorderveld springt komende 3 nachten bij. Vanaf donderdag moet er weer een andere oplossing gezocht worden. Een structurele oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er nog niet. Het garagebedrijf in Norg, waar gistermiddag brand ontstond, is volledig verwoest. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, werd een NL-alert verstuurd. De brandweer was tot laat in de avond bezig met het nablussen. En verschillende bewoners aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift moesten hun huis verlaten door de brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het tankstation. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. En atlete Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm als tweede geëindigd bij het discuswerpen. De Assense kwam met haar beste worp tot 66,57 meter. De eerste plek ging naar Valerie Sayen uit de Verenigde Staten met een worp van 68,60 meter. Dat was het. Meer nieuws op rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Daphne, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
4: Vanmiddag is het een graad of 20 bij een matige zuidwestenwind. De zon die gaat toch wel helemaal schuil achter de bewolking. De bewolking wordt dikker en later in de middag en vooral vanavond trekken de buien over. Misschien een enkele bui kan gepaard gaan met een klap onweer. Of het is wat onweersgerommel. En later vanavond dan trekt die zon er weg en alleen vannacht valt er nog een losse bui.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, graag.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Anouk in de middag.

Michael Jackson op Radio Drenthe. Zometeen een overzicht van binnengekomen liedjes. We zoeken covers vandaag. Oh, en die telefoon, die blijft maar gaan. Dus we hopen zometeen met een overzicht te komen. Als jij nog eentje weet, kan je hem nog doorgeven. 0592 33 11 88. Dit zijn Nick en Simon.

0: Nick en Simon en alles over winnen.
1: De slingerplaat.
0: Wij zochten koffers omdat Aaldert nou een klein uurtje geleden voor een prachtige cover stond. Oftewel, ja, een schilderij van Van Gogh.
2: Ja.
0: Ja, die ze hadden nagemaakt. En toen dachten wij, ja, dat wordt ook wel in de muziek gedaan, toch?
2: Zeker.
0: Nagemaakt.
2: Ja.
0: Dus dachten we gaan op zoek naar koffers. 0592-33-1188. Ik zei het al, die telefoon blijft maar gaan. Hoi, met een hoek.
3: Met Johan.
0: Dag Johan.
3: Hey, ik heb van Andrea Bocelli, Vivo per lei.
0: Ja.
3: Dat betekent ik leef voor jou, voor haar.
0: Ja.
3: En de cover is van IJsbrand en Melissa van Bellegem.
0: Oké, en welke draai je het liefst?
3: Andrea.
0: Oké. Okay. Wij zetten hem erbij. Dank voor het doorgeven, Johan.
3: Ja, alsjeblieft.
0: Doe.
3: Ja, hoi.
0: De allereerste die belde, dat was Anne. En Anne die kwam met een nummer van Herman Brood, die hij heel graag op het rad wil hebben. Een cover. And did it my way. Van Frank Sinatra natuurlijk. Hij was de eerste, dus mocht een letter kiezen en koos de H. Dus die is vergeven.
2: De H voor Herman.
0: Ja.
2: Ja. En toen kwam nog een doodse stilte binnen van Mooi Mark. Beste vriend. Nou, dan weet je wel van welke dat is natuurlijk. Simon & Garfunkel.
0: Ja, Jannie die kwam ermee. Hartstikke mooi. Ali kwam met een klassieker. Ja, deze is natuurlijk wereldberoemd geworden. Met die prachtige uithaal Whitney Houston. Maar het origineel komt van...
2: Zo anders.
0: Onze Dolly.
2: Ja.
0: Ik vind ze beide prachtig.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja, ik krijg altijd een beetje kippenvel als ik Dolly hoor.
2: Echt, hè?
0: Ja, ik ben Dolly-fan.
2: Ja.
0: We zetten hem erbij, Ali.
2: Ja, dankjewel. En With a Little Help from My Friends kwam binnen van Alina. De versie van Joe Cocker. Maar het origineel kennen we natuurlijk van de Beatles.
0: Deze kwam meerdere keren binnen, dus die zetten we sowieso op het rad. Hartstikke goed. Even kijken, Willy komt met deze. Liedje van Madonna, hartstikke leuk, maar...
2: Ja, die hoor je toch vaker, het origineel.
0: Ja,
2: ik in ieder geval wel, ja.
0: Ja. Tom McLean. Leuke voor op het rad. Nog eentje doen?
2: Ja, You Can't Hurry Love van Phil Collins. Die kwam binnen door Jammer. Ja, en het origineel is van de Supremes.
0: Roel kwam ook met een leuke. Hij kwam met deze van Status Quo. Eerder uitgebracht door... John Fogerty. We zetten hem erbij. Nog eentje.
2: Oké, okay, Always On My Mind. Meerdere keren gecoverd, maar Ellie gaf die van de Pet Shop Boys door.
0: Ja, daar had ik Tinus ook voor aan de lijn, inderdaad.
2: Ja, en dat is toch wel heel anders dan het origineel van Willie Nelson. You were always on my
0: mind. You were always on my mind. Nog eentje om het af te leren, oké?
2: Eentje dan.
0: Oké. Okay. Suggestie van...
2: Jenny.
0: Jenny. Jenny komt met deze. Lekker.
2: Ja, origineel van de Sutons. Leuk.
0: Wij hebben meer dan genoeg. Wij gaan 26 koffers uitzoeken en daar een letter aan koppelen van het rad. Superleuk al die suggesties. Dank voor het doorgeven. Hè?

0: cold.
1: Passenger and let her go.
2: De slingerplaat.
3: Wat wordt de laatste?
1: Ik ga draaien. Als jij zou willen slingeren. 26 juweeltjes, 26 koffers, daar gingen we naar op zoek. En dat allemaal omdat ze in Zwelo een koffer hebben gemaakt van een prachtig schilderij van Van Gogh. Hij stopt niet bij de H, dus geen Herman Brood. Maar wij hebben welke letter wel te pakken?
4: De letter C.
1: De letter C, daar zie ik een suggestie van Roel.
2: De slingerplaat.
1: Het origineel is van John Fogerty, maar Roel kwam met de versie van Status Quo, rocking all over the world.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereldtaan sierbestrating.
2: In Hogeveen.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment.
2: 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: gebruikt ook bij de nieuwe film, hè? The Devil Wears Prada 2. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe blij de man is die ik nu aan de lijn heb. Freddy, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, ik ben hartstikke blij.
0: Dat dacht ik ook. Hoe breed is jouw grijns?
1: Van oor tot oor. En ik heb grote oren, dus een enorme grijns.
0: Oh, mooi man. Jij bent van Zwembad de Wiekslag in Wijtenveen. En gisteren ging het bad na maanden renovatie weer open, hè? Hoe was het gisteren?
1: Ja, leuk. Super. S'morgens begon natuurlijk met een paar regenbuien. Dus we zagen letterlijk de bui hangen. Maar smiddags klaarde het op. Nog wel een paar regenspultertjes. Maar dan mocht de pret niet drukken. Er waren 400-500 man. En eigenlijk geen wanklank gehoord. Iedereen blij en enthousiast. En eigenlijk verbaasd naar het resultaat.
0: Ja.
1: Dus het was echt super.
0: Ja, want jullie hebben met z'n allen de boel aangepakt daar. Hè? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja. Het is alweer 3 jaar geleden dat we eigenlijk een nieuw bestuur hebben gekregen. Dus wij met elkaar hebben de handschoen opgepakt. En we zijn er eigenlijk fanatiek mee aan de slag gegaan. En eigenlijk was ieder jaar een enorme bouwput eigenlijk. We begonnen met het veld. Dat zijn de eerste 40, 50 dumpers, zeg maar, vrachtwagens met grond opgekomen om dat allemaal op te vullen en aan te vullen, heuvels erin, van allerlei dingen. Nou, het jaar erop zijn we met het bad begonnen, met de vloer en met de wanden en de hele installatie.

0: En toen al een gedeelte met kleedkamers, kiosk, overkapping, ja, eigenlijk alles nieuw. En dit jaar kwamen er allerlei spullen vanaf Neptunus Bad Klassineveen beschikbaar, omdat die natuurlijk gerenoveerd werd. Onder andere zonnepanelen en ja, allerlei zaken. En die hebben we, ook dat hebben we hergebruikt. En we hebben een hele grote overkapping gemaakt waar die zonnepanelen en zo op kunnen, of op liggen nu. We hebben warmtepompen die het water verwarmen. Ja, te veel om op te noemen. Nieuwe bestrating, nieuwe speeltoestellen op de speelweide. Het hele putterbadje, dat heeft jaren stilgelegen.
1: Maar echt,
0: dat draait nu weer, dat is geweldig.
1: Dat hebben jullie allemaal alleen maar met vrijwilligers gerooid?
0: Ja, klopt.
1: Dat is toch fantastisch?
0: 120 tot, ja, dat is kippenvel.
1: Ja, wat zei je? 120 man hebben die klus geklaard?
0: Ja, 120 tot 140 man gewoon over die 2-3 jaar. Maar echt wel ja, gewoon elk weekend en in de avonden. Eerst begin je 1 avond in de week. Nou ja, dat wordt dan 2. Nou ja, en op het laatst dan moet het klaar. En dan wordt het een race tegen de klok. Oh. En dan loop je er elke avond. Dus,
1: wat een ontlading, ja. Dan ook gisteren dat het bad dan weer open gaat, of niet?
0: Dit is inderdaad wel een dingetje. En ja, de druk is van de ketel. Hij is open. Tuurlijk moet er nog wel een plintje geschilderd worden. En ja, er moet nog wel een en ander gebeuren. Maar goed, we kunnen open. En dat was echt het voornaamste nu.
1: Ja, en die samen schouders eronder mentaliteit, die is niet onopgemerkt gebleven. Want daarvoor hebben jullie zelfs een prijs gekregen, begreep ik. Wat voor eentje?
0: We hebben de waarderingsprijs van de gemeente Emmen gekregen. Ja. Afgelopen
1: wat is
0: donderdag,
1: dit voor prijs?
0: Ja, dat is een cheque van 1.000 euro. En een leuke gezellige avond. Die hebben we donderdagavond gehad. En dat was in het Atlas Theater.
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon super. Dat is ja, een stukje waardering. En je merkt ook de kranten en de berichtjes die je krijgt. En ja, het is inderdaad niet onopgemerkt.
1: Nee, dat is mooi,
0: leuk.
1: Man. En lovende woorden van de burgemeester las ik. Dat is een fantastisch. Ja. En die 1.000 euro dus, hè? Wat ga je daarmee doen?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Heel eerlijk, nee. Weet ik nog niet. Nee, zeker nog niet. Er zijn zoveel dingen die nog wel op ons verlanglijstje staan en zo. Maar ja, goed. De waardering is belangrijk. Kijk, het geld is hartstikke belangrijk. Ik laat dat voorop stellen.
1: Ja.
0: Maar de waardering van iedereen, dat is gewoon al een dingetje.
1: Ja, het is fantastisch om dit zo met elkaar gedaan te hebben. Hey, en dan is nu het zwembad in Wijterveen elke dag weer open?
0: Ja. We gaan in de gewone, tijdens de schoolvakantie zijn we van 12 tot 8 open.
1: Ja.
0: En nu nog, we zijn nu open van 2 tot 6. Mm-hmm. En vrijdags gaan we om 12:30 open.
1: Oké, okay. En ik las dat volgend jaar jullie 60-jarig bestaan hebben, hè?
0: Ja. We hebben het erover gehad om goed met de opening, wat gaan we doen? En toen hebben we gezegd van jongens, laten we ons nu niet nog gekker maken dan dat wel zijn, want we lopen allemaal al op de tenen.
1: Ja.
0: Volgend jaar bestaan we 60 jaar, gaan we knallen, doen gewoon een super weekend maken we ervan.
1: Ja.
0: Daar hebben we nu tijd voor om dat aan te pakken en dat gaat gewoon gebeuren.
1: Ja, eerst hier maar even rustig. Dit allemaal op je in laten. Ja, en een lekkere duik nemen. Ja, ik vind het mooi
0: absoluut.
1: Om te zien. Want wij zijn natuurlijk ook wel geweest en hebben beelden gemaakt. Hoe jullie dat met elkaar hebben gefixt. En dat het nu allemaal weer geopend is en zo. Dat is mooi voor iedereen. Freddy, dank je wel.
0: Ja, geen dank. Dank je wel voor de aandacht.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Bijna 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Planken.
5: Goedemiddag. Roden vangt de komende nachten asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Daarmee neemt gemeente Noorderveld het stokje over van de gemeente A en Hunze voor tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen. Afgelopen 3 nachten ving Gieten asielzoekers op. Noorderveld springt de komende 3 nachten bij. Vanaf donderdag moet er weer een andere oplossing gezocht worden. Een structurele oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er nog niet. Het garagebedrijf in Norg, waar gistermiddag brand ontstond, is volledig verwoest. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, werd een ANEL-alert verstuurd. De brandweer was tot laat in de avond bezig met het nablussen. Verschillende bewoners aan de Molenstraat en de Kerkhofsdrift moesten hun huis verlaten door de brand. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op het tankstation. En wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. En atlete Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm als tweede geëindigd bij het discuswerpen. De Assense kwam in haar beste worp tot 66,57 meter. De eerste plek ging naar Valerie Sion uit de Verenigde Staten met een worp van 68,60 meter. Dat was het. Meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Daphne, dankjewel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
6: Vanmiddag is het een graad of 20 bij een matige zuidwestenwind. De zon die gaat toch wel helemaal schuil achter de bewolking. De bewolking wordt dikker en later in de middag en vooral vanavond trekken de buien over. Misschien een enkele bui kan gepaard gaan met een klap onweer. Of het is wat onweersgerommel. En later vanavond dan trekt die zon er weg en alleen vannacht valt er nog een losse bui.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Anouk in de middag.

toepasselijk. De locomotion. Ik had graag iemand gesproken die het grote hobby treinen was. Ja, dat ging helaas niet door. Misschien volgende week. Maar als jij een mooie hobby hebt, laat het maar even weten hoor.

getrouwd met de Nederlandse Yvonne Bergsma. En is het George McRae. Rock Your Baby op Radio Drenthe. Het is 3:15. Dit is Mark Amber. Good to be.

op Radio Drenthe. En ik ben net verrast. Want deze meiden, of niet deze meiden, maar van de Dolly Dots komt er een musical, dat wist ik, volgend jaar. En ik ging net even googlen en dan zie ik dat de kaartverkoop al begonnen is. Dus jij weet wat ik na 3 uur ga doen. Love Me Just A Little Bit More is dit op Radio Drenthe. Veel plezier met René zometeen. Give me love.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg, Groningen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
9: Ja. Ik lig al uren wakker.
8: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
10: Lekker slapen. Dekker slapen.
11: Dekkerslapen.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek.
17: Oh, in Limburg.
16: Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
20: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
12: Radio Drenthe.
21: Studio Steenbergen.
12: 60s en 70s.
21: Met René Steenbergen.

0: was ooit de allereerste nummer 1 hit voor de Golden Earring. Nou ja, de Golden Earrings heten ze toen nog. Er zou nog een hele rij achteraan komen. Hè. 1968 hebben we het dan over. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, en wat dan ook altijd wel een aardig verhaal is bij dit liedje. Ja, hoe het dan ging in die tijd. Dan had je nummer 1 hit te pakken. Dan werd er een feestje voor je georganiseerd. Dan liep de hele muziekwereld uit. Zo ook bij de Golden Earrings. Om het succes van dit liedje te vieren. En op dat feestje liep platenbaas Willem van Kooten, Joost en Draaier. Die liep daar een zekere Mariska Veres tegen het lijf. Nou, die vertelde, ja, ik zing ook een beetje, ik heb een bandje, dit en dat. Nou, dat was min of meer een beetje de geboorte van het succes van Shocking Blue. Ja, Venus, Never Marry a Railroad Man, dat soort hits allemaal. Ach, wat was dat muziekwereldje nog klein en overzichtelijk vroeger, hè? Blijft wel een goed verhaal. En ook meteen een goed begin van het 60s en 70s uurtje voor deze maandagmiddag. Je bent daar weer buitengewoon welkom bij. Hartstikke leuk dat je luistert. Wat hebben we voor je in petto tussen nu en 4 uur? Nou ja, één ding weet ik zeker. Alleen maar liedjes uit de jaren 60 en 70, zoals deze. Het zijn de Beatles, hè? En Aretha Franklin. En de Bee Gees. En wat dacht je van Stevie Wonder? Je gaat het allemaal voorbij horen komen tussen nu en 4 uur. Verder ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1979. En helemaal aan het eind van dit uur een muzikale jarige in onze jukebox. En dat is dan natuurlijk altijd een goede reden om 2 liedjes van die jarige te draaien. Nou, wie dat is, dat hoor je aan het eind van dit uur.

Helemaal uit de beginperiode van Stevie Wonder zo'n beetje. I Was Made to Love Her. En daarvoor nog de man die volgende week vrijdag te zien is in Grollo gewoon, hè? Op het Holland International Blues Festival. Van Morrison. En misschien zingt hij daar Brown Eyed Girl ook wel. Je weet het maar nooit. Het is 3:15. Ik zie in de geschiedenisboeken staan dat het op deze dag in 1961 is dat de 7e bioscoopfilm van Elvis Presley in première gaat. Wild in the Country. Naast de titelsong zingt hij slechts één nieuw liedje in die film. I Slipped, I Stumbled and I Fell. MUZIEK

Ja, uit die film van Elvis dus, Wild in the Country. Die film gaat over Glenn Tyler, gespeeld door Elvis. En hij is een opstandige jongeman met een rugzakje, zoals dat tegenwoordig heet, die op proefverlof is. Onder begeleiding van een vrouwelijke psychiater ontdekt hij zijn talent voor schrijven, terwijl hij heen en weer geslingerd wordt tussen verschillende vrouwen en een moeilijk verleden. Dan naar de RCA-studio's in Nashville in Tennessee. Daar neemt Skeeter Davis op deze dag in 1962 dit liedje op.

0: Ja.
1: The End of the World komt eind januari 1963 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en wordt met een tweede plaats een grote hit in Amerika. Dan naar de Rolling Stones. Zij maken op deze dag in 1963 hun debuut op de Britse televisie. In het programma Thank You Lucky Stars spelen ze hun eerste single, Come On.

0: En naast de Rolling Stones zijn ook Lonnie Donegan, Chris Barber's Jazz Band en The Four Seasons in dat programma te zien. Nou, dan naar de Nederlandse tv. Het is maar een klein stapje. Op deze dag in 1964 zendt de VARA om 8:30 s'avonds de tv-opname uit van The Beatles, die 3 dagen daarvoor zijn gemaakt in Treslong in Hillegom. Het programma wordt gepresenteerd door Berend Boudewijn en Herman Stok. De Beatles spelen 5 grote hits en de fans in het publiek die krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan de Fab Four.
1: Ja, hier is een jongen die wil daar meteen eigenlijk op aansluitend. Ja,
2: hoe vinden de Beatles de Hollandse meisjes?
3: Well, yeah. What do you think of Dutch girls as far as you've seen them? Any views?
4: Very good, yes.

0: They're good?
1: Very nice.
0: Why?
1: Why are they good?
0: Yeah.
1: Well, all girls are good, actually, you know, but I mean...
0: What makes a girl good?
1: What makes a girl good? I don't know, you know.
2: Ja, het programma is zo'n kijkcijferhit dat de VARA het 10 dagen later op veler verzoek nog een keertje herhaalt. Dan deze dag in 1968, dan komt deze, nou je kunt wel zeggen, ultieme smartlap op nummer 33 binnen in de top 40.

0: zijn.
1: Moest dat nou van de Martino's? Wordt een hit in de zomer van 1968, weet hij de 16e plaats te bereiken. En eigenlijk is het hele project een uit de hand gelopen grap van de groep After Tea uit Delft. Tijdens plaatopname komen hun toetsenist Hans van Eyck en hun zanger en gitarist Polle Eduard op het idee om een liedje te maken in de stijl van de succesvolle Limburgse groep De Heikrekels. Nou, dat wordt dus uiteindelijk dit. Moest dat nou? En het wordt nog een groot succes ook. Over grote successen gesproken. Ik heb weer 3 grote hits uit een oude top 40 voor je meegenomen. En dat is vandaag de top 40-lijst van deze dag in 1979. Nou, het is een gevarieerd drietal geworden. Kan niet anders zeggen. Zometeen hoor je Dr. Hook and the Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman. Daarvoor, ach, dat zielige liedje met die konijntjes. Bright Eyes van Art Garfunkel. En eerst hier is hier iets totaal anders. M en popmuziek. MUZIEK

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Het is een half minuut over half vier. Dit zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Roden vangt de komende nachten asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. En daarmee neemt de gemeente Noorderveld het stokje over van de gemeente A. en Hunze voor tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen. Afgelopen drie nachten ving Gieten asielzoekers op. En Noorderveld springt voor de komende drie nachten bij. Het garagebedrijf in Norg, waar gistermiddag brand ontstond, is volledig verwoest. Omdat er veel rook bij de brand vrijkwam, werd een NL-alert verstuurd. De brandweer was tot laat in de avond bezig met het nablussen. Wat de brand heeft veroorzaakt, dat is nog niet duidelijk. En atlete Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm als tweede geëindigd bij het discuswerpen. De Assense kwam in haar beste worp tot ruim 66,5 meter. De eerste plek ging naar Valerie Sion uit Amerika met een worp van 68,6 meter. Ja, dan naar het weer. Roland van der Zwaag.
4: Vanmiddag is het een graad of 20 bij een matige zuidwestenwind. De zon die gaat toch wel helemaal schuil achter de bewolking. De bewolking wordt dikker en later in de middag en vooral vanavond trekken de buien over. Misschien een enkele bui kan gepaard gaan met een klap onweer. Of het is wat onweersgerommel. En later vanavond dan trekt die zon er weg en alleen vannacht valt er nog een losse bui.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Studio Steenbergen.
15: 60s and 70s.
14: Met René Steenbergen.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Ja, Sam Cooke en Wonderful World, ook nog de Bee Gees en Night Fever. En dat brengt de tijd op 12 minuten over 3:30 alweer. Was weer op tijd aan het schatgraven in ons muzikale archief vanochtend. Altijd weer eventjes op zoek, als ik even tijd heb, naar dat ene liedje. Dat liedje waarvan je denkt, oh, lang niet gehoord. Wat leuk dat die er eens voorbij komt op Radio Drenthe. Dat is een beetje het achterliggende doel. Wat ik heb, dat toch altijd in dit jaar de 60 en 70 uurtje, één zo'n liedje hebben waarvan je zegt, oh ja, zogenaamd oh ja liedje noemen we dat hier ook in de wandelgangen. De oh ja liedjes, daar draait het elke middag een beetje om rond dit tijdstip. Nou, ik heb er vandaag weer eentje gevonden en ik wil je eventjes helemaal meenemen daarin. Ik ga hem ook niet helemaal volkletsen en zo, zoals dat heet. Want ja, dit is er wel een, die moet je echt in zijn compleetheid horen. In zijn volle 3 minuten en 46 seconden ken je deze nog vast wel. Maar ook vast lang geleden dat je hem gehoord hebt op de radio. Hier is Gary Wright en Dreamweaver.

1965, toen kwam er een album uit van de Beatles. Dat heet Rubber Soul. En op dezelfde dag kwam er ook een single uit. Dat is deze, Day Tripper. Ja, dat zei ik. En gek genoeg staat dit liedje dan weer niet op dat album Rubber Soul. Ja, dat vonden ze destijds niet zo heel belangrijk. Ze dachten, ja, singles en albums, dat laten we een beetje naast elkaar bestaan. Ja, zo worden tegenwoordig helemaal niet meer gedacht. The Beatles en Day Tripper en daarvoor nog Gary Wright en Dreamweaver. 4:10 is het. We zijn er weer toe aan de jukebox voor vandaag. En daarin een muzikale jarige. Boss Skaggs. Nou ja, officieel heet hij William Royce Skaggs. Ja, dat klinkt niet echt heel erg artiestwaardig. Dus begrijp wel dat hij die naam erbij bedacht heeft. Boss Skaggs klinkt toch wat flitsender. 82 wordt hij vandaag. En ja, Amerikaanse artiest zat ooit in de band bij zijn goede vriend Steve Miller. Steve Miller Band heeft hij nog een tijdje in gezeten. Vond hij leuk, hij rommelde solo ook zelf al wel een beetje. Nou, dat schoot nog niet echt op. Totdat hij de mannen tegenkwam die we later zouden gaan kennen als Toto. Daar dook hij mee de studio in en daar heeft hij 2 gigantische wereldhits mee gescoord. En die ga ik voor je draaien. Die ga ik voor je uit de jukebox halen. Het muntje gaat erin. Zometeen hoor je Lowdown. En eerst gaat de naald op de plaat voor Lido Shuffle.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen. Dekker slapen.
10: Dekkerslapen.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
11: Met René Steenbergen.

0: Billy Ocean, grote hit uit de jaren 80. When the going gets tough, the tough get going.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Zo'n beetje 4:09. Het is de maandagmiddag. Hadi Daphne.
3: Hallo.
0: Hallo. Later dit uur gaan we weer Remember the Music spelen. Waarmee je zo'n spel kunt winnen dat je gezellig met de hele vriendenploeg en de hele familie kunt spelen. Nou, daar kijkt heel Drenthe natuurlijk alweer van vooruit.
3: Absoluut, ik ook.
0: Ja, ja kijk, zo mag ik het horen. Maar dat is allemaal pas na 4:30. Zometeen ook eventjes kijken waar Aldert uithangt. Want nou, die maakt ook weer van alles mee vandaag. En er rolt hier weer van alles van de telex, zie ik. En zie ik dat nou goed?
1: Studio Steenbergen.
3: Dierennieuws.
0: Oh, dierennieuws af.
3: Ja, nou ja, een soort van.
0: Oh.
3: Ja, het is een beetje een technisch verhaal. Het heeft allemaal te maken met dit schattige diertje. Ken je die?
4: Pikachu, pika pika, pika, pika pika, pika pika, Pikachu. Pikachu.
0: Ja, het zegt mij wel wat, Pikachu. En dat heeft iets te maken met Pokémon. Maar daar houdt mijn expertise ook wel een beetje op.
3: Ja, nou, mijn eerlijk gezegd ook wel een beetje. Maar het is natuurlijk heel erg populair. Hele volksstammen die zijn ermee bezig. Ook met het spel Pokémon Go.
0: Oh, dat was... Ja, dat mensen dan allemaal met mobieltjes door het stadscentrum lopen. En dat je denkt, waar zijn ze toch mee bezig?
3: Ja, en dan ook de blik vooral op de telefoon, inderdaad. Ja. Maar ja, die gaan dus op zoek naar Pokémons. Die kan je dan vangen en dan krijg je punten. Honderdduizenden mensen spelen dat spel over de hele wereld.
0: Een soort geocache is het, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Ja.
3: Ja, en nou ja, dat komt wel mooi uit dat zoveel mensen dat spelen. Want er is een bedrijf die beelden kan gebruiken voor het trainen van speciale militaire drones. Klinkt wel een beetje eng, moet ik zeggen.
0: Technisch ook, ja.
3: Ja, zeker. Nou, dat heeft te maken met satellieten en navigatiesystemen. Maar ja, wel grappig dus dat dat kan door middel van...
0: Via Pokémon Go. Ja. Dus straks hebben we het aan Pokémon Go te danken dat wij goed beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf.
3: Nou, dat zou wel bijzonder zijn.
0: Ja.
3: Wie had dat gedacht toen de eerste aflevering op televisie kwam?
0: Ja, of dan van die verzamelaars die heel druk zijn met die kaartjes.
3: Ja.
0: Van die verzamelkaartjes begrijp ik ook niks van.
3: Nee, ja, gisteren nog in Hogeveen inderdaad.
0: Ja, er was een beurs bij ons in een grote sporthal. Ja,
3: ja en blijkbaar is dat kaartspel dus ook al 30 jaar oud.
0: Oh, ja, en dan zit er af en toe zo'n kaartje tussen. Dat is dan echt, weet ik veel, €50.000 waard of zo. Misschien nog wel meer, want inderdaad. Er zijn er dan maar een paar van.
3: Ja, nou, goed, ik heb er geen verstand van.
0: Nee, ik zit er ook niet zo in. Die fase ben ik wel voorbij.
3: Toch wel, hè?
0: Ja.
3: Ja. Nou ja, nog meer dierennieuws.
0: Hey.
3: Ja, een vrouwtjeskonijn kan 60 jongen per jaar krijgen.
0: Zo.
3: Poeh. Nou, en daar zijn ze in Australië niet zo blij mee. Daar heerst namelijk een heuse konijnenplaag. Ja, die beesten knabbelen aan alles wat ze tegenkomen. En dat betekent schade aan onder andere oogstopbrengsten.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ongeveer 150 miljoen per jaar kost dat nu al. En als er niks aan gedaan wordt, dan zou dat bedrag wel eens kunnen oplopen naar 1,2 miljard per jaar.
0: Moet je wel wat aan doen, ja.
3: Ja, echt bizar. En wetenschappers die onderzoeken nu of ze een speciaal virus konden ontwikkelen waarmee ze een deel van de konijnen ziek kunnen maken. En dat ze dan... Nou ja, een loodje gaan leggen.
0: Oh, maakt dan een virus als ze onvruchtbaar worden?
3: Ja, inderdaad. Ik vind het ook heel sneu. Nou ja, dat levert, nou ja, zoals bij ons ook al, nogal wat weerstand op bij de inwoners. Want ja, konijnen die zijn schattig, aaibaar.
0: Ja, ja, daar heb je het alweer. Hè? Als je maar een zacht en fluffy imago hebt.
3: Ja.
0: Dan zit het dan, als je een eng beest is, dan denken we er anders over.
3: Nou, zeker. Ja.
0: Ah, met konijntjes snap ik het wel. Die zijn zo lekker zacht en zo lief en zo knuffelbaar. Ja, net als bijvoorbeeld bij, nou, om er eens een voorbeeld te noemen. Jonge poesjes vind ik altijd zo schattig. Kittens, hè?
3: Oh.
0: En dan ga je een klein kitten in huis halen. En dan begint de voorpret eigenlijk al als je ze gaat ophalen. En daarvoor moet je bij de supermarkt zijn.
5: Uiteindelijk kom ik terecht bij de Albert Heijn. Prikbord, allemaal briefjes eraan. En op een van die briefjes, gratis af te halen, jonge katjes. Ik denk, nou, gratis en jong is goed.

0: Want ze gaan per twee. Ja, maar één is echt genoeg. Nee, ik kan ze niet alleen wegdoen. U moet er twee afnemen. Het zijn broertjes en zusjes van elkaar. Ik kan ze niet zomaar wegdoen. U moet er twee afnemen. Oké, doe er maar twee dan. Zo zei ik het niet, anders krijg je ze niet mee. Ik ben die twee katten naar huis, jongen. Mijn vriendin ziet me aankomen lopen, ze doet de deur open en ik doe... Tada! Twee!
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: Ja, Jan Smit en Stilte in de Storm.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, heel snel overschakelen naar Aldert. Want die is op dit moment in Eelde bij Integraal Kindcentrum De Westerburgt. Want daar staat net een officieel momentje op het punt van beginnen. Snel daar naartoe.
3: Wilt u even met me meekomen? Kan dat even? Ja?
4: Nee. Alsjeblieft niet. Oh, jongens.
5: Kijk, de kinderen staan voor je klaar.
3: Ja, je schrikt natuurlijk een beetje. Ja, een beetje een overval vandaag. Het is, ik zal het even uitleggen. Ik ben Nienke Niesink van Sportinalo. En ik ben ook jochregisseur. Ik weet niet of je joch kent, maar dat is jongeren op gezond gewicht. Tegenwoordig gezonde jeugd, gezonde toekomst. En als gemeente zetten wij ons in voor de gezonde jeugd. Maar nu heb ik gehoord dat jij dat ook doet. Je inzetten voor gezonde jeugd. Ja, het is de week van de gezonde jeugd deze week. Dus we willen graag iemand even in het zonnetje zetten. Die zich inzet voor beweging, gezondheid in het algemeen. En ik heb gehoord dat jij mooie trainingen hebt gegeven

0: voor de sponsorloop. Samen met een heleboel. Ik vind dat deze meneer wel even in het zonnetje gezet mag worden. Want hij heeft iedereen geenthousiasmeerd en gemotiveerd. En de kinderen lekker in beweging gekregen, toch?
1: Ja!
0: Vandaag wil ik jou tot grootmens benoemen.
2: Nou, hartstikke leuk.
3: Ja, en zo waren wij live geturen van een bevordering tot groot mens. Bram, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: En gefeliciteerd.
2: Nou, dank u wel.
3: En de reden dat jij de titel wint, dat jij bij mij hier op school met gezondheid.
2: Nou, het zat een beetje anders. Wij hebben een heel mooi nieuw schoolplein gekregen. Zoals u misschien al een beetje kan zien.
3: Ja.
2: En daar waren ook wensen vanuit de leerlingenraad. Eigenlijk een beetje de plus-ideeën. Hè? Een mooie extra dingen voor op het schoolplein. En toen was gedacht, goh, oude vereniging, kunnen jullie daar misschien wat voor bijdragen? En toen is door het hele jaar, dus niet alleen de sponsorloop, hè, maar ook de kerstkransjesactie, oud ijzer, dat soort dingen. Allemaal geld ingezameld afgelopen jaar. En onder andere ook dus de sponsorloop. En via de oude vereniging dachten ze, goh, Bram, die loopt wel eens wat hard. Dus laten we hem eens vragen of hij dat leuk vindt. Ja, laten we eens vragen of hij dat leuk vindt om daar misschien wat loopklinics voor die sponsorloop te organiseren.
3: Ja.
2: Nou, en toen ben ik er een beetje bij betrokken geraakt.
3: Ja. Ja, het heeft natuurlijk ook niet helemaal verdaardigheid, Kim, maar je bent coördinator hier op deze school, de Westerburgt in Eelde. Het is sowieso een gezonde school, hè?
4: Klopt, we zijn een gezonde school inderdaad. Ja.
3: Hoe uitzicht dat?
4: Wij zijn een dynamische, we doen een project samen met de Hans Hogeschool, dat heet Dynamische Schooldag. En daarin onderzoeken we wat het effect is van bewegen gedurende de dag op de concentratie en de leerprestaties van de leerlingen.
3: Yeah.
4: En we houden dus het plein, dus in de pauze zijn kinderen hier echt aan het bewegen. En ook een deel van dat geld hebben we ook gebruikt voor de inzet van nieuw spelmateriaal op het plein. En we zorgen er altijd voor dat tussen de lessen er energizers worden gegeven in de les. Zodat leerlingen bewegen en zich daarna weer goed kunnen concentreren.
3: Ja. Nou ja, goed. Dat heeft in ieder geval resulteerd in een groot mens in Eelde in dit geval. Nienke, je hebt net Bram een fantastisch mooi certificaat overhandigd.
4: Ja.
3: Zit er verder nog wat aan, behalve eeuwige roem?
0: Eeuwige roem is het.
3: Dat is het?
0: Lekker aandacht ervoor en dan hopen dat er meer grote mensen opstaan.
3: Ja.
0: Dat is het idee.
3: En volgens jou weer een groot mens. Maar dat moet wel met gezondheid te maken hebben, begrijp ik.
0: Ja, gezondheid, bewegen, ja. In elk geval dat ze iets betekenen voor de jeugd. Zodat die een gezonde leefomgeving hebben. Ja.
3: En dan moet ik natuurlijk Bram nog weer mijn juf vragen. Wat gaat er nou door jou heen?
2: Nou, een beetje te veel eer.
3: Toch?
2: Ja, vind ik wel. Voelt wel zo. Maar wat ik wel heel leuk vind is... Kijk, want het verzoek was eerst van... zou je misschien 3-4 clinics of zo willen houden? Hè? Dan, dat is wel al leuk.
3: Ja.
2: Nou, toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. En toen dacht de commissie... Dacht even, oh, nou, dan is misschien daarmee de kous af. En toen, na enige stilte, zei ik... Nou, ik wil het wel doen. Maar ik zei, dan wil ik vanaf de krokusvakantie... 2 keer per week structureel met de kinderen gaan trainen.
3: Ja.
2: Tot de Koningsdag loopt.
3: Ja.
2: En zo geschiedde. En toen kwam een groepje ouders die ontzettend goed geholpen hebben. En toen begon het eigenlijk het balletje te rollen. De BSO ging meedoen. Leerkrachten gingen mee. En toen werd het groep zo leuk en zo goed. Wij hadden gehoopt op, geen idee, 10, 15 kinderen waren wel blij geweest. Maar het waren dus iedere keer tussen de 20 en 40 kinderen die mee gingen doen. En zo groeide het hele traject en project. En dat past ook heel mooi bij de transitie, hoe we het zeggen. Die de school doormaakt nu naar de beweegschool, de sportschool, de dynamische schoolomgeving. Ja, en ja, ik word daar alleen maar heel blij van. Dat we gewoon heerlijk met elkaar bewegen. Hè? Dat je echt met elkaar met plezier beweegt. En dat dus ook iedereen mee kan doen. Daar ging het een beetje om. Dat waren onze 2 doelen. Laagdrempige doelen. En daar sloten de ouders lekker bij aan en de leerkrachten en eigenlijk iedereen. En dat was zo ontzettend leuk.
3: Basisschool De Westerburgt in Eelde. Dus misschien wel de gezondste school van heel Nederland. Wie zal het zeggen? Mede dankzij grootmens Bram.
5: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Nee, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Het is zo goed als 16:30. Het Drentse nieuws krijg je van Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. Roden vangt de komende nachten asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Daarmee neemt gemeente Noorderveld het stokje over van de gemeente A. en Hunze voor tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen. Afgelopen 3 nachten ving Gieten asielzoekers op. Noorderveld springt de komende 3 nachten bij en vanaf donderdag moet er weer een andere oplossing gezocht worden. Een structurele oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er nog niet. In een flat aan de Smetana-laan in Assen is brand uitgebroken. Uit een appartement op de eerste verdieping kwamen flinke zwarte rookwolken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe was de brand snel onder controle. En voor zover bekend raakte niemand gewond. Omliggende appartementen zijn volgens getuigen uit voorzorg ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoe groot de schade is. En atlete Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm als tweede geëindigd bij het discuswerpen. De Assense kwam in haar beste worp tot 66,57 meter. De eerste plek ging naar Valerie Sayen uit de Verenigde Staten met een worp van 68,60 meter. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
4: En dan voor het weer naar Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag is het een graad of 20 bij een matige zuidwestenwind. De zon die gaat toch wel helemaal schuil achter de bewolking. De bewolking wordt dikker en later in de middag en vooral vanavond trekken de buien over. Misschien een enkele bui kan gepaard gaan met een klap onweer. Of het is wat onweersgerommel. En later vanavond dan trekt die zon er weg en alleen vannacht valt er nog een losse bui.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: Goed dat dit een hit was. Ik was altijd een klein beetje bang voor deze mevrouw, want ze keek heel boos. Pat Benatar en Love is a Battlefield. Ja, je zit mij aan te kijken, Daphne. Maar dat zijn al zo mijn onverwerkte jeugdtrauma's. Pat Benatar.
1: Ik zal het even opzoeken zo meteen.
0: Wordt er nog wel eens gillend wakker van. Ja. Maar wel een leuk liedje, hè? Daar zijn we het wel over eens. En daarvoor nog muziek van Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Hé, ik hoor dat gezellige quizmuziekje alweer. Dat kan maar één ding betekenen.
1: Ja.
0: We gaan weer Remember the Music spelen. Dat is namelijk de naam van een bijzonder spel dat wij weggeven. Het is een beetje een, laten we zeggen, een mengeling van mens erger je niet en hitster en gansbord. Nou, noem dat soort spelletjes allemaal maar op. Een speelbord en fiches en een dobbelsteen en een zandloper. Maar het draait allemaal om de muziekkennis. Ben je een beetje thuis in de muziekgeschiedenis? Nou, dan kun je je lol aan ophalen, want in dat spelpakket, daar zit ook een hele stapel kaartjes. En op die kaartjes wordt door middel van een aantal hints gezocht naar bekende artiesten, zangers, zangeressen, bandjes, groepen, noem maar op. Dan staat er ook nog een QR-code op. Als je die dan leest met je telefoon, krijg je nog een stukje muziek van die act te horen. En in deze radioversie die wij spelen, merken we altijd wel dat als het muziekfragmentje erbij komt, nou, dan is het meestal niet meer zo heel ingewikkeld.
1: Nee, inderdaad. Dan komen de antwoorden binnen, maar
0: precies, ja. Nou, je kunt dat spel dus winnen. Dan zit jij misschien binnenkort, nou, stel je voor, het wordt straks weer mooi weer en je zit dan s'avonds laat in de tuin nog een spelletje te doen met de hele vriendenclub.
1: Heerlijk.
0: Borreltje erbij.
1: Nou, muziekje erbij dus ook al.
0: Ach, ja. Heerlijk, man. Nou, hartstikke leuk. Grijp dan je kans, zou ik zeggen. Want ik heb er weer een kaartje uitgehaald. En het is ook een, zie ik nu, een zomerse act die we vandaag zoeken.
1: Oh, toepasselijk.
0: Ik ga de hints even doornemen. Als je nou een idee hebt welke band het zou zijn, geef dat dan aan ons door via een telefoontje of een appje. Hint 1 is dat we zoeken een Franse zigeunerband, opgericht in 1979. En ze brengen een mix van Catalaanse rumba, flamenco en pop.
1: Okay.
0: Nou, dat is wel een heel specifiek hoekje.
1: Nou, inderdaad.
0: De tweede hint is, de band bestond oorspronkelijk uit leden van twee families die ze bij elkaar gegooid hadden. Ja, dan weet je het al. Dan gaat natuurlijk op een gegeven moment gaat dat niet meer goed, hè?
1: Nee.
0: Dat werd heibel in de tent. Nou, toen zijn ze allebei hun eigen bandje begonnen. Een bekend album van ze is getiteld Alegria. Nou, misschien nog steeds een beetje vaag, hè? Zal ik het muziekhintje er maar even bij pakken?
1: Ja, doe maar.
0: Als je je telefoon richt op dit kaartje en je leest die QR-code die daarop staat, dan hoor je dit. Nou, even dit nog. Bam, bam, bam, bam, bam, ja. Nou, zomers is het zeker. Dat had al gezegd.
1: Dit moet wel lukken ook,
0: maar
1: denk
0: ja,
1: ik.
0: Hoe heet die band nou toch ook alweer in vredesnaam? Ik hoop dat je eruit weet te komen. Het kan je dat spel opleveren. En dan zit jij dat misschien binnenkort eindeloze avonden te spelen. Hoe leuk is dat? Welke band zoeken we? Ze zetten de lijnen open. App maar of bel maar. En dat kan via 0592 3311 88.

0: Het liedje werd pas een jaar of 25 nadat het uitkwam een echte dikke hit toen het gebruikt werd in een spiekerbroekenreclame. Jackie Wilson en Reed Petit. En daarvoor nog Schuilen, dat is dan weer de nieuwe single van Miss Montreal. Daphne, volgens mij zijn de luisteraars wel in een spelletjesstemming vandaag.
1: Oh, absoluut. Volgens mij werd er 2 uur geleden al gebeld voor het spelletje.
0: Dat was inderdaad ook grappig, ja. Toen hebben we gezegd van later vanmiddag gaan we het spelletje doen. Toen werd er al meteen gebeld, zonder dat er ook maar een vraag gesteld was.
1: Ja, bijzonder. Ja.
0: Nou ja, laten we dat maar zien als enthousiasme.
1: Ja, zeker. Alleen maar leuk. Ja, hoor.
0: Hé, hey, we gaan schakelen met Buitenland.
1: Nou, zeker. Leeuwarden.
0: Leeuwarden. Johan de Boer, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Johan de Boer.
0: Hé, hey, hoe komt Johan uit Leeuwarden nou terecht bij de Drentse Radio?
2: Ik luister als echte Fries altijd naar Radio Drenthe.
0: Waarom?
2: Nou, het is een mooie mix van muziek. Dus vaak s'avonds als ik op pad ben in de auto, dan luister ik graag naar Radio Drenthe. En nu toevallig stap ik net in de auto, krijg gelijk de vraag mee. En ik denk, ik moet het weten.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt van die avondprogrammering. Dat hoor ik inderdaad wel vaker. Vooral na 7 uur. Dat is hartstikke leuk op Radio Drenthe. Ja, zeker. Ja. Hey, maar tussen 4 en 5 is het ook niet verkeerd, denk ik. Hè? Er komt dat spelletje voorbij. Dat spelletje waarin wij op zoek waren naar een Franse zigeunerband. Opgericht in 1979. Catalaanse rumba, flamenco en pop door elkaar heen. Het was ooit een bandje samengesteld uit 2 families. Nou, die kregen slaande ruzie. Toen gingen ze allebei hun eigen weg. Bekend album van ze is Alegria. En dit is een heel klein stukje van, ja, ik denk hun grootste hit. Hè? Welke band zoeken we, Johan?
2: Ik zei de Gypsy Kings.
0: Ja, en er waren in die zin ook wel mensen die er een beetje in stonken. Want die kwamen dan met Los Reyes. En dat was dan, zeg maar, de andere helft van de club die eruit gestapt is.
2: Ja.
0: En die hebben ook nog wel een beetje succes gehad. Maar niet zoveel succes als de Gypsy Kings. Die toeren nog altijd, volgens mij.
2: Ja.
0: Fantastische muziek altijd. Ja, de Gypsy Kings, dat was de band die we zochten. En dat levert jou dat spel Remember the Music op, Johan.
2: Nou, topper.
0: Leuk, hè? Geweldig. Dan gaan we heel snel naar je toe sturen. En dan nodig een heleboel gezellige Friezen uit. En dan ga je lekker dat spel spelen.
2: Oké.
0: Veel plezier ermee, hè?
2: Bedankt.
0: Hoi, Johan.
2: Hoi.

Ja, lekker dit en lekker zomers vooral. Hè. De Gypsy Kings en Bamboleo. En dat leverde Johan de Boer uit Leeuwarden dat spel op. Nou, volgens mij was hij er blij mee. Morgen even na 4:30, dan spelen we weer een nieuw rondje.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: 2, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: Weer helemaal terug in de belangstelling door die film die in april in première is gegaan. Hè? De film Michael. En dan komt hij met al zijn broertjes natuurlijk ook in voor. Dit was een van hun grote hits, ABC.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Het is de maandagmiddag op Radio Drenthe. 5:08 op de klok. Wat is er zoal aan de hand in de provincie, Daphne?
3: Roden vangt de komende nachten asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De afgelopen 3 nachten ving Gieten asielzoekers op. En gemeente Noordenveld springt de komende 3 nachten bij. En in een flat aan de Smetana-laan in Assen is brand uitgebroken. Uit een appartement op de eerste verdieping kwamen flinke zwarte rookwolken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe was de brand snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en niemand raakte gewond. En atlete Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm als tweede geëindigd bij het discuswerpen. De Assense kwam in haar beste worp tot 66,57 meter. De eerste plek ging naar Valerie Sion uit de Verenigde Staten, die wel 2 meter verder gooide.
0: Zo, als je daar alles verder nog over wil weten, alle details, of je wil gewoon veel meer ander nieuws lezen, dan kun je terecht op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Twee Nederlandse singer-songwriters op één plaatje. Het kan allemaal. Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Ja, natuurlijk belden we eerder vandaag even met Dennis Hendricks. Want na 2 jaar op rij, net naast de hoofdprijs te hebben gegrepen, is het hem afgelopen weekend dan eindelijk alsnog gelukt. Met het liedje Geef Nooit Op won hij samen met zijn band het Songfestival Drenthe Pop in Plat. En dat hebben Dennis en zijn mannen na afloop natuurlijk even flink gevierd.
1: Ja, zeker. We hebben het...

0: zeggen van, is dit dan een extra grote overwinning na twee keer?
1: Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk twee, maar in ieder geval de eerste keer was het Drenthe Liedjes Festival. De tweede keer was het afgelopen jaar Songfestival Drenthe. De eerste editie en dit jaar, nou, in het kader van Geef Nooit Op, hebben we weer ingeschreven. En dit keer hebben we wel mogen winnen.
0: Ja, en het afgelopen jaar was ook behoorlijk turbulent voor je na je vertrekken bij Mooiwark. Dat is nu allemaal afgesloten en je kijkt nu naar de toekomst.
1: Ja, je moet gewoon vooruit blijven kijken. En in dat opzicht ook daarin nooit opgeven. En we kijken vooruit. En ik denk dat met deze winst sowieso de aandacht even weer heel anders wordt op de band natuurlijk. En dat het voor ons eigenlijk helemaal goed is.
0: Ja, want wat betekent nou het winnen van het Songfestival Drenthe Pop in Plat? Ik bedoel, maakt dat de deuren open?
1: Dat gaan we de komende weken natuurlijk zien. Maar ik denk wel dat het echt wel wat teweeg brengt. Kijk, ten eerste natuurlijk 10 nieuwe liedjes die ook voor jullie weer draaibaar zijn. Nou, daarbij zal de ene misschien wat meer draaibaar zijn dan de ander. Als je dit dan wint, ik denk wel. En er staat in de factuur bijvoorbeeld ook mensen van bepaalde theaters of van de provincie. Dus in die zin opent dat wel weer deuren en ingang.
0: Ja, je hebt gewonnen met Geef Nooit Op. Wat is het verhaal achter die plaat?
1: Nou, het verhaal is ik stond een tijd terug met mijn vriendin bij ons thuis. En die zei van, dan moet je eens een keer een liedje over schrijven. Over hoe dat gaat. En we voelen de kinderen natuurlijk ook al met als je iets wil bereiken in het leven. Dan moet je nooit opgeven. Als je opgeeft, dan bereik je het sowieso niet. En dat blijkt nu ook maar weer, zeg maar, dat je dan, als je dan nu het festival wint, na twee keer tweede te zijn geweest.
0: Ja, klopt.
1: Het nooit opgeven. En dan komt het uiteindelijk vanzelf op zover dat je wel datgene bereikt wat je graag wil bereiken.
2: Ja, dat is dus een mooi motto van Dennis Hendricks, die afgelopen zaterdag de tweede editie wist te winnen van Songfestival Drenthe Pop in Plat. En dan ben je natuurlijk heel benieuwd naar dat liedje. Nou komt dat even goed uit. Dit is dat winnende liedje. Geef nooit op.

Ja, mooie winnaar van de tweede editie van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. Dennis Hendricks en Geef Nooit Op. Ja, we hebben er weer een bijzondere gedecoreerde Drent bij. Cafébaas Frank van Urk uit Assen. Hij is vandaag

0: Hij heeft namelijk officieel uitgeroepen tot meesterschenker. Dat is een unieke titel en Frank legt uit wat dat nou eigenlijk precies is.
1: Een meesterschenker is iemand die heel veel van eigenlijk heel veel verschillende dranken weet. Dus niet specifiek alleen wijn of bier, maar ook koffie, thee, non-alcoholisch, cocktails, noem het maar op.
2: Ja, jij weet echt alles ervan, hè?
1: Er is altijd nog wel wat te leren, maar ik heb mijn best gedaan.
2: Nee, maar als ik bijvoorbeeld bij jou aan tafel om een chardonnaytje vraag, dan zeg jij...
1: Moet je zeker lekker een chardonnay drinken, maar als jij vraagt heb je nog meer of waar kun je mee in adviseren, dan gaan we je alles laten
2: doen. Dan ga je met er vanaf praten?
1: Nee, alles is goed. Iedereen moet lekker drinken waar hij of zij blij van wordt. Maar het is altijd leuk om mensen wat nieuwe dingen te laten proeven. En dat mensen met een lach zich er weggaan omdat ze iets hebben geproefd waarvan ze het bestaan niet wisten. En het toch wel lekker vinden.
2: Ja, dat is ook wel leuk. Waarom zijn er zo weinig meesterschinkers?
1: Ik denk dat het een combinatie van een interesse in heel verschillende dranken is. Dat is natuurlijk, de een houdt misschien meer van koffie en de ander houdt misschien meer van bier. En dit is toch wel meer dan alleen dat. Wellicht ook wel dat de opleidingen wat minder richting horeca en cafés gericht zijn en wat breder dan dat. Maar ik weet het niet. Ik werd heel enthousiast toen ik hoorde dat het bestond en ik wilde het heel graag aangaan. Dus er moeten vast meer mensen zijn die getriggerd zijn.
2: Want ik begreep, er zijn maar 50 van in heel Nederland ongeveer. En jij bent gewoon de eerste en enige hier bij ons in de provincie, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Is dit wat je als klein jongetje dan altijd al wilde doen?
1: Nee, ik denk niet dat niet. Maar ik hoorde net, 2017 was de laatste. Toen ik dat hoorde, was ik al wel direct getriggerd. En toen dacht ik wel van zo, dat lijkt me gaaf. Maar die eisen zijn wel aardig streng. Misschien ook een van de redenen dat niet iedereen, dat er niet heel veel van zijn. Dus toen dacht ik al wel vrij gauw, dit is wat te hoog gegrepen. Maar toen, naarmate de jaren vorderden, toen werd ik steeds enthousiaster. En toen heb ik op een gegeven moment toch besloten om er vol voor te gaan.
2: Ja, en hoe gaat dat dan? Moet je dan een eindexamen doen of zo?
1: Eerst doe je heel veel opleidingen op basis of op het gebied van al die verschillende dranken. Eigenlijk werkte ik van drank naar drank. Ik begon met bier. En dan ging je naar wijn, en toen naar koffie, en toen naar thee, nou ja, noem het maar op. En als je dan je hele theorie-dossier verzameld hebt, moet je nog even motiveren waarom je het wil doen. En dan heb je een soort examendag, een meesterproef, zoals dat heet. En dan moet je laten zien dat je niet alleen de theorie hebt begrijpt, maar dat je het ook kan toepassen in de praktijk.
0: Ja, eerder vanmiddag was er een officieel moment waarbij Frank de bijbehorende versierselen kreeg, zoals dat zo mooi heet, en werd toegesproken door burgemeester Marco Oud van Assen.

0: al helemaal in TT-stemming, want op de een of andere manier is deze klassieker daar natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden. Born to be Wild van Steppenwolf. En de provinciehoofdstad Assen komt langzaam maar zeker alweer een beetje in de stemming voor die TT. De eerste versieringen zijn alweer aangebracht. Voorbereidingen voor het TT-festival zijn alweer begonnen. En dan is het de laatste week van deze maand. Is het weer zover? Dan barst Assen weer helemaal uit zijn voegen. Inclusief dat hele spektakel in de binnenstad. Hè, dat hele TT-festival. Nou, van het ene festival naar het andere, want nog een paar dagen en dan is het weer zover. Het jaarlijkse Hello Festival aan de Grote Rietplas bij Emmen. Voorbereidingen zijn in volle gang en de ervaring en routine, nou, die zijn inmiddels zo groot dat organisator Wim Beekman er vanochtend vroeg gewoon lekker ontspannen naar kon kijken.
1: Ja, we hebben afgelopen week zijn we natuurlijk al begonnen. En afgelopen zaterdag zijn we 30 vrijwilligers. En we hekken gezet, allerlei werkzaamheden gedaan. Dus het is nu, moet niet het gevoel hebben dat we er al zijn. Er moet best nog veel gebeuren.
2: Ja.
1: Maar het is maandagmorgen en we hebben de volle week nog voor ons. En, dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, het weer dat giet, zo het ligt wel vrij schier met waren. Niet te heat, niet te koud, niet te droog, niet te nat. We staan hier in de main stage, is dit?
1: Ja, main stage is dit, ja. Klopt. Hier staan de jeugdvertegenwoordiger, Rockset, Foreigner, Bente. Dus het is wel een prachtige plek om te staan, ja.
2: Ja. Maar Wim, er is een bult gedoe tegenwoordig met festivals. Het is haast niet meer te doen qua organisatie, qua regelgeving, et cetera. Hoe zit dat hier?
1: Ja, nou kijk, je moet een beetje meegroeien. Er wordt vanuit de regelgeving wat er meer gevraagd. Maar goed, wij zijn ook wel in de organisatie meegegroeid, zeg maar, om dat op te pakken. Vroeger hoefde je geen stikstofberekening te maken. Nou, dat moeten we nu wel.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben we een ZZP'er voor aangetrokken die dat voor ons regelt.
2: Ja.
1: En zo zijn er best wel veel dingen die meer tijd kosten dan vroeger, zeg maar.
2: En ook meer geld natuurlijk.
1: En meer geld. We gaan hier ook kijken. Ja, ecologische onderzoeken worden gedaan. Dus er gebeurt van alles. Samen met de gemeente Emmen hebben we dat allemaal weer vlot getrokken. Maar kost meer tijd, kost meer geld. De vergunning is verleend en we staan er weer. En we gaan weer door.
2: En eigenlijk ook al vervolgd zou begrijp ik. Ja, stiekem een klein beetje, hè?
1: Ja, maar ik snap heel goed als je een dorpsfeest organiseert naast je werk. En je moet aan al die regels voldoen, snap ik echt dat je zegt van jongens... Is dit nog wel haalbaar,
2: ja,
1: zeg maar?
2: Ja.
1: Kijk, vroeger sta ik ook een paasvuur in de brand. En nu moet je daar hele vergunnings om toe doen.
2: Ja. Jullie zetten dat professioneel in elkaar.
1: Ja, die slag hebben wij gemaakt. Want anders hou je het niet vol.
2: Nee. Maar ook, iedereen is toch wel gedeeltelijk op vrijwilligers van de stelling?
1: Ja, we hebben net een bak koffie gedronken met zaterdag 15 vrijwilligers. Zaterdag waren we met 30 vrijwilligers.
2: Ja.
1: Die nemen allemaal een week vrij.
2: Ja.
1: Nou, dan doen we af en toe een goede barbecue mee. Dan drinken we af en toe een goed biertje mee.
2: Kijk.
1: 3-4 keer in het jaar. En die staan hier gewoon een week. Ja. En dat is natuurlijk goud.

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Het is nou nog net niet helemaal 5:30, maar wel bijna. Hier is het nieuws met Daphne Blanke.
6: Goedemiddag. Roden vangt de komende nachten asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Daarmee neemt gemeente Noorderveld het stokje over van de gemeente A en Hunze voor tijdelijke nachtopvang van vluchtelingen. Afgelopen 3 nachten ving Gieten asielzoekers op. Noorderveld springt de komende 3 nachten bij en vanaf donderdag moet er weer een andere oplossing gezocht worden. Een structurele oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er nog niet. In een flat aan de Smetana-laan in Assen is brand uitgebroken. Uit een appartement op de eerste verdieping kwamen flinke zwarte rookwolken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe was de brand snel onder controle. En voor zover bekend raakte niemand gewond. Omliggende appartementen zijn volgens getuigen uit voorzorg ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoe groot de schade is. En atlete Jorinde van Klinken is bij de Diamond League in het Zweedse Stockholm als tweede geëindigd bij het discuswerpen. De Assense kwam in haar beste worp tot 66,57 meter. De eerste plek ging naar Valerie Sayen uit de Verenigde Staten met een worp van 68,60 meter. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: En dan naar Roland van der Zwaag. Goedemiddag, Roland.
7: Hallo, nee.
5: Hey, qua temperatuur helemaal niet zo onaardig vandaag, hè?
7: Het is een warme dag geworden. 21 graden stipt in Hogeveen. Ondertussen druppelen de weerwaarnemers ook met hun warme dag.
5: Dan is het officieel een warme dag, hè? 20
7: ja,
5: plus.
7: Ja, 20 plus is een warme dag. Dus dat het is 20,6 in Diever, in de Wijstad 20,2. Het is allemaal een beetje rondom die 20, 21 graden. Op dit moment zien we de zon nog. Die heeft vandaag wel vaak geschenen, maar wat waterig. Door de hoge bewolking heen, door de middelbare bewolking heen. Nou, ondertussen zijn er buien ontstaan. Nou ja, René, jij weet dat. Ik heb dat al jaren met jou gedaan. Jij weet, buien die kunnen zich alleen maar opvormen als er vocht is, als er warmte is, als er op hoogte flink wat wind staat met een knik.
5: Cumulus, hè?
7: Cumulus, die kunnen dan uitgroeien tot cumulonimbuswolken. Nou, dat zien we nu ook op de radar gebeuren. Want al die ingrediënten die zijn aanwezig boven ons land. Dus er wordt al onweer gemeld in de buurt van Rotterdam. Nou, die buien gaan, hoe verder ze naar het noordoosten gaan, dan gaan ze allemaal wat aaneen klitten. Ze gaan wat activeren. Dus waarschijnlijk verwacht ik een neerslagkans van 100% vanavond in Drenthe. Zo.
5: Nou, en hoe gaat het dan verder?
7: Nou, 5 mm, 6, 7, 8, 9 mm, dat kan wel gebeuren. Komende avond, komende nacht wordt het allemaal wat minder. Dan komen de opklaringen erbij. Er zal nog een losse bui vallen. De temperatuur gaat naar beneden. Graadje of 11, allemaal niet zo koud. Maar morgen zitten we wel in een andere luchtsoort. En dat betekent wel een koudere bovenlucht. En dan is het wachten op een bui die ontstaat. Want die heeft opnieuw weer warme lucht nodig. Stijgbewegingen, nou, dat kan als de zon erbij komt. Dat hebben we ook morgen, 6, 7 zonuren. En een matige zuidwestelijke wind. Nou, dan wordt dat allemaal omhoog geduwd. En uiteindelijk in de middag zal er een enkele bui ontstaan. Dat zijn hele losse buien. Maar wat meer gerangschikte buien verwacht ik eigenlijk morgenavond als er een storing binnenkomt. Ook dan is er kans op een klap onweer. Dat sluit ik vanavond ook niet helemaal uit. En ook woensdag hetzelfde weertype. 'S Ochtends zon, dan grote stapelwolken. Dan opnieuw een graad of 17. En die mix is voldoende om weer een paar buien te laten ontstaan. En misschien hoor je dan ook wel weer een donderslag.
5: Ja, alles leuk en aardig met je rampscenario's, Roland. Maar de vogeltjes bij jou in de tuin, die zijn er op dit moment dan nog hartstikke blij mee. Dat hoor ik wel.
7: Die vinden dat heerlijk zo. Die zijn lekker aan het nesten. De meeste jonkies van de hegemus die zijn hier al uit. De merel heb ik ook al gezien. Dus wat dat betreft gaat het allemaal lekker hier.
5: Nou, het zijn best mooie tijden, hè?
7: Mooie tijden en een mooie avond voor iedereen.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
16: Studio Steenbergen.
17: Met René Steenbergen.

0: Ja, het lijkt mij erg lastig, maar Lionel Richie die draait zijn hand in ieder geval om. Dancing on the Ceiling. En daarmee is het 6:09. Elke maandag dan krijgen we een update van Barry Gepken uit Erica, die opnieuw op pelgrimstocht is. Eerder liep Barry namelijk al naar Rome en Jeruzalem. En nu loopt hij 3500 kilometer naar Portugal, naar het dorpje Fatima. Nou, hij is inmiddels zo'n 2 weken onderweg en nu zijn er de eerste ongemakjes hoor.
1: Ik kreeg iemand wat last van mijn haak. Ja. De omstandigheden, eerst heel bloedwarm en dan regen en van alles heen al gaat. En toen kwam er een beetje een hakirritatie. Dus ik heb gekozen om, het was zondag, ik denk laat ik ook maar even de rustdag pakken. Want ik heb inmiddels geluk gehad uit onze bekende schoenzaak uit Drenthe, Rexlo, die heeft mee soldjes gebracht.
2: Oh.
1: Er kwam hulpdienst kwam op gang. En dus dat was wel even fijn. En dat loopt direct een stuk prettiger. Maar ik denk, ik doe even rustdag en dan even kalm aan. En dan het voelt alweer goed hoor. Maar hij is zo'n hielspoor, dat is zo'n haakprobleem.
2: Dat is niet aan de pees. Als je moet lopen, hè?
1: Nee. En je moet nog zo'n eind. Dus ik denk, dat komt niet goed. Maar ik heb 20 kilo. Je maakt wat afstand. En het loopt zoals het loopt. Letterlijk en figuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is waar. Maar het weer gaat ook alle kanten op. Hè? Heb je er last van?
1: Ja, ik heb verschrikkelijk veel buiten gehad de laatste week. Dat was echt niet meer leuk. Ik moet constant zo'n grote poncho in en uit. Het hoort er ook wel een beetje bij. Maar als je daar langs de Maas op zo'n dijk loopt en je klinkt vol op een dikke ringbeun, dan voel je hem niet vrolijk.
2: Nee.
1: Maar ik heb daarvoor natuurlijk fantastische, mooie tijd gehad al. Alles heeft wat. Maar je moet gewoon door en zorgen dat je de boel dan droog houdt. En dat lichaam... Goed warm blijft.
0: Ja, later deze week is de planning. Dan steekt Barry de grens over naar België. En volgende week maandagochtend meldt hij zich dan weer in het programma Goedemorgen Drenthe. En dan gaat hij dan weer vertellen wat hij dan zoal heeft meegemaakt.

0: Ja, dat zit dan zo in je hoofd. Ja, dat is nog een redelijk recent liedje. Blijkt het toch alweer 16 jaar oud te zijn. Deze van Eliza Doolittle en Pack Up. Ja, en dan dit.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je lusten naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: Ja, samen 80, oftewel het 80-jarig bestaan van de regionale omroep in Noord-Nederland. Dat we dit hele jaar vieren met mooie vondsten uit ons mediaarchief. En onze conservator, Sjoerd Looyinga, die had voor deze week echt wel een ultiem onderwerp uitgezocht, hoor. Fietsen.
1: Ja, want hoe Drents wil je het hebben, hè? Drenthe, de zelfbenoemde fietsprovincie van Nederland. Dan kan Radio Drenthe natuurlijk niet achterblijven. Dus gelijk maar goed even de toon zetten. Radio Drenthe, de fietsomroep van Nederland.
2: Altijd in de buurt. Sport op de pedalen. Het Nederlands kampioenschap wielrennen. Altijd in de buurt.
3: Radio Drenthe, studio Mont Ventoux.
2: Wielrennen over verhard, maar ook onverhard terrein. Dat is de Slag om Norg.
4: Midden tussen de fietsers.
5: De Drentse fiets, vierdaagse.
6: Vuelta Radio Drenthe.
7: Hallo, ik ben Erik Dekker. Zaterdag 14 april, de Ronde van Drenthe.
8: De Gouden Bijl.
2: Wielrennen en vermaak, live vanuit Emmen.
8: Altijd in de buurt, Radio Drenthe.
0: Nou, dat was een hele complete fietsenstalling wat hier voorbij kwam. Maar even vraag je, Sjoerd, is het nu fiets of rijwiel?
1: Dat is een goeie. In 1966 wordt voor de eerste keer de Drentse rijwiel vierdaagse gereden. Nou, dat evenement is inmiddels uitgegroeid tot de oudste fiets vierdaagse van Nederland. Mm-hmm. En dit jaar vindt die weer plaats, hè, van 9 tot en met 12 juli. Alweer de 61ste editie trouwens. Maar ergens in al die jaren gebeurde er iets met die naam. Ook bij ons op de zender.

0: dagen lang ontspanning op de fiets. Dit is de Fietsvierdaagse op Radio Drenthe.
1: Van Rijwiel naar de Fietsvierdaagse, inderdaad, dat klinkt wel als een hele kleine stap.
2: Nou, alle tunes, alle jingles moesten opnieuw worden gemaakt. Menig collega bleef nog jarenlang na die naamswijziging het woord rijwiel trouw, kan ik je zeggen.
1: Ja, ik zelf ook trouwens hoor. Ja. Hey, naast het recreatieve fietsen, wordt natuurlijk dezelfde voermiddel ook al jarenlang op andere manieren sportief gebruikt bij ons, hè?
2: Ja, bijvoorbeeld bij dit evenement. Het was al bijna uit mijn systeem, maar het heeft toch echt in Drenthe plaatsgevonden.
0: Topsport en amusement. Het Zesdaagse Journaal.
3: Onderbekoper Wim Strutinga staat met zijn Duitse partner Andreas Baikig vierde. Strutinga rijdt voor de tweede keer in Zuid-Laren.
4: Vind je dat er ontwikkeling in zit voor jullie als renners? Is de ronde al een beetje gegroeid, de Zesdaagse?
5: Ja, denk ik wel. De eerste dag was meteen al druk. En vorig jaar was het een beetje inwerken. En nu is het ook gewoon weer druk. Ik denk dat het wel ieder jaar beter gaat worden.
4: Ja, heeft dit toekomst in jouw ogen?
5: Ja, ik denk het wel. Het publiek begint toch steeds meer te komen straks als ze een beetje weten wat het is. En ze vinden het leuk, dus dan komen ze altijd weer.
0: De Wielen Zesdaagse van het Noorden.
6: Wat vindt u van het evenement?
7: Geweldig.
6: Ja?
7: Ja. Spektakel, amusement. Moet gewoon blijven in Zuid-Laren.
8: Ik vind het prima. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb het heel vroeger gezien in Groningen. Maar ik vind het ook fantastisch.
1: Ik was hem ook eerder gezegd, hebben we bijna vergeten die wielen Zesdaagse van Zuid-Laren. Ook wel natuurlijk wel bekend als de Zesdaagse van het Noorden. Mooi man. 2007 en 2008 georganiseerd in een mooie plek, de Prins Bernhardhoeve in Zuid-Laren.
2: Ja, is ook al niet meer. Hè? Ja, nee. Hoewel er trouwens wel meerdere pogingen zijn gedaan om het evenement nieuw leven in te blazen, is het na die twee succesvolle edities wegens financiële problemen definitief van de kalender verdwenen. Nee. Dagbladjournalist Dick Heuvelman, die kent hem niet, de man uit Fries, die had het allemaal bedacht, maar hij bedacht nog veel meer als het maar met fietsen te maken had.
9: De Ronde van Spanje op TV Drenthe. Vanaf 24 augustus Drenthe Vuelta Hoy. Elke dag vanuit een andere locatie met reportages, achtergronden, bekende Drenthe. En voor de Spaanse les is er een jasbus vol Spaans. La Vuelta Holanda, Radio Drenthe,
1: está presente siempre. Wat een mooie tijd. Augustus 2009 kleurde heel Drenthe rood. Een prachtige mooie Spaanse fiesta was dat toen. Ach,
2: ja.
1: En die wielersport die floreert in die jaren nog steeds in Drenthe?
2: Ja, dat zeg je precies goed. Want anno 2026 is de Drentse wielerkalender een stuk leger geworden. Hmm. Het wielermonument van Femi van Nissen bijvoorbeeld. Het Drentse wielerweekend met de Ronde van Drenthe. De 8 van Dwingelo bestaat sinds 2024 al niet meer. Maar gelukkig hebben we de fragmenten nog.

0: Dan gaan we weer wielrennen. De Drentsacht van Dwingelo, Sjoerd Loijenga. Hoe ver hebben we nog te gaan, schatje?
1: Nou, er is maar één die dat echt weet. En dat is natuurlijk Femi van Isum. Femi, hou jij het echt bij? Weet je nog hoe ver het is?
2: Nou, ik zit ook te denken van jongen, wat gebeurt er nou? Want ik had niet verwacht dat ze dus allemaal bij elkaar kwamen. Jij wel?
1: Nee, had ook niet verwacht.
2: Nee, maar ja, wie weet.
1: Daar komt inderdaad een razend peloton op de meet af. Nog steeds een blauwe trui voor Rob van Nieuwenberg en Sigrun, maar die gaat het niet redden. Het is Inna Joko Teutenberg. 2 jaar geleden won ze ook al de eerste dag van de Ronde van Drenthe in Assen. Inna Joko Teutenberg uit Duitsland wint de 2e editie van de 8 van Dwingelo.
3: De Ronde van Drenthe. Radio Drenthe.
4: Ja, dat was de Ronde van Drenthe. Maar ook dit beroemde evenement bestaat sinds oktober 2021 niet meer.
5: De superprestige veldrit in Gieten.
6: Fietsen, rennen, maar vooral afzien op de flanken van de Hondsrug. Naast de Drentse toppers Tijmen IJsing en Gert Bosman verschijnt de hele wereldtop bij de mannen en vrouwen aan de start. Zondagmiddag 25 november vanaf 2:30.
7: Live.
6: En 's avonds in samenvatting. 37e internationale superprestige cyclocross Gieten.
7: Live.
8: Ach, mooie tijden waren dat. Maar ook eigenlijk best wel triest, Sjoerd. Want natuurlijk geen Ronde van Drenthe meer. En in Gieten stoppen ze na 33 jaar met veldrijden. Drenthe toch niet meer helemaal de fietsprovincie van Nederland?
4: Ja, maar bij Radio Drenthe blijven we ons inspannen, hè, om iedereen op de fiets te krijgen.
9: Drenthe is de fietsprovincie van Nederland. Radio Drenthe zet jou in het zadel van een gloednieuwe stadsfiets. Waar fietst Gert Jacobs? Speel mee en maak deze week elke dag kans. Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
8: Ja, nee, voor de goede orde, dat loopt dus niet deze week. Hè. Dit kwam ook uit het archief, het onuitputtelijke archief. Het mediaarchief dat beheerd wordt door onze conservator en oud-collega Sjoerd Loijenga. Volgende week maandagochtend rond 12:30, dan is Sjoerd er weer met een nieuwe greep uit dat onuitputtelijke archief.

0: Linda Ronstedt en It's So Easy brengt de tijd op bijna 6:05. Ja, dan nog even naar de opjakdag van collega Aaldert. Vanochtend vroeg, toen stond hij al op het terrein van het Hello Festival om te kijken naar alle voorbereidingen. Later vanochtend stond hij tussen de feestvierende kinderen op het schoolplein in Borger, die het hartstikke goed hadden gedaan op het handbaltoernooi. En tussen de middag kwam onze Aaldert op een letterlijk wel heel schilderachtig plekje terecht.
1: Ja, wat ik nou weer sta, nou, dat zal ik je vertellen. Ik sta midden in Zweel. En Zweel heeft eigenlijk, behalve dan een hele mooie kerkie, ook een piepklein brinkie. En dat zou ik nou. En op dat brinkie staat sinds kort ook een heel groot schilderij. Een namaak van Gogh. Rolf Kroeser, je bent een van de schilders.
2: Ja.
1: Van dit grote schilderij, ja, dat gaat over een kerk in Frankrijk.
2: Ja, van Gogh. De laatste schilderij van de kerk.
1: Ja, ja. Ja, normaal gesproken mij niks normaal maken, maar schilderij mij was. Ja, ja. Dit mag toch maar zo?
2: Ja, dit mag maar zo, ja.
1: Ja, een levensgroot schilderij, een paar meter hoog.
2: Ja, 3x2 ongeveer, hè?
1: Ja. Meters. En ik kan me voorstellen dat ook een klein beetje te doen is, want je hebt de naam van Jos al in neem, Jos Kasten, mooi.
3: Mooi.
1: Je bent van, wacht even, hoe was het ook alweer?
3: Toeristisch recreatief Coevorden.
1: Toch,
3: ja.
1: Toreco.
3: Toreco, ja, klopt, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Vertel maar even, waarom zit de schilderij hier eigenlijk?
3: Van Gogh was hier in 1883, dat is heel lang geleden, en dat was het eerste kerkje dat hij getekend heeft.
1: Ja.
3: En dit is het laatste kerk die hij geschilderd heeft in 1890, vlak voor zijn dood. En hij is ook begraven vlakbij de schilderij, hebben wij geleerd.
1: Ja, oké.
3: Okay. Ja.
1: Weet jij de naam zo ook? Want het is wel een beroemd schilderij.
3: Ja, we hebben het net even geoefend. Het is Auvers-sur-Oise. Op het goede Frans.
1: Ja. Dus Van Gogh had ik wel wat met de kerk, zou zeggen.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Maar goed, deze is heel mooi, want die kleuren die spatten eruit. Hè? Dat groen en dat blauw, daar staat hij ook onbekend. Nou, ja. Dat is schitterend.
1: Ja, ik ken het origineel, heb ik ook wel eens gezien. Dit liet wel ontzettend strak, hè, Rolf?
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja.
2: Mooie strakke kleuren, mooie effecten. Ja.
1: Met hoeveel mannen heeft het geschilderd?
2: Man of 8, vrouw man.
1: Ook vrouw?
2: Ja, heel veel vrouw.
1: Ja, niet te vergeten. Ja. Maar ja, dan moeten we allemaal wel eens wezen over de kleuren en over de compositie,
2: nou,
1: toch?
2: Dat gaat heel snel uit, hoor.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Is gewoon een kwestie van overtrekken?
2: Ja, nou nee, maar Bert heeft een contouren erop zet, doet die kerstzaad. En doet een goede grondlaag erop.
1: Ja. Ja.
2: En dan met elkaar een beetje af en toe eens een aantal uren op zitten schilderen, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar het is mooi gelukt.
1: Ja.
2: We zijn te blieden met.
3: Ja.
1: En dit schilderij, hoe lang blijft er hier nou staan? Hoe lang heb je vergunning voor? Is dat bekend?
3: Ja, 3 jaar.
1: 3 jaar?
3: Ja, ja, ja.
2: Uniek, hoor.
3: Ja. Ja, we zijn heel blij.
1: Is het wel weer bestendig?
2: Ja.
1: Ja, je kan er wel wat hebben. Ja. Ja. Early en zo.
3: Ja, een oude huisschilder, Rieks Nieborg, die, daar ga ik nog even wat dingen mee doen, zeg maar. Maar die durft niet op de trap, dus daar ga ik nog even op de trap met een paar weken.
1: Ja.
3: En doen die stikken er mooi onder. En openingstijden, dus komt helemaal goed.
0: Nou, dan hebben ze helemaal voor de bril. Dat komt helemaal goed aan. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. Ik wens je daar veel luisterplezier bij en maak er een mooie avond van.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede kans.
7: Wijzerweg, Groningen.
9: Aan tafel.
10: Zo.
11: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
10: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
11: Heb je een nieuwe vriend, oma?
10: Ach, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
12: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
13: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
14: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
15: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
13: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
16: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar.
9: Ooit is museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Aan tafel!
11: Zo. Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
10: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
11: Heb je een nieuwe vriend, oma?
10: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
19: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Dit is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
28: Hola, señor. Sí, 2 bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
27: Por favor.
28: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
29: Get ready for the OG.
30: All y'all bitches wanna look like me.
31: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
16: Radio Drenthe.
32: Muziek voor volwassenen.
16: Met Johan Derksen.

0: thuis. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Lovin' Spoonful, dat is de band uit New York. En de bandnaam kwam uit het nummer Coffee Blues van Mississippi John Hurt. Nadat zanger-gitarist John Sebastian een opname had in Nashville, schreef hij een geweldig nummer over al die topmuzikanten die actief zijn in de studio's in Nashville. Het werd een top 10 hit in Amerika. The Lovin' Spoonful, Nashville Cats.

The Love and Spoonful, Nashville Cats. Buffalo Springfield, dat was een topband uit Los Angeles met Richie Fury, Stephen Stills en Neil Young. Dit komt van het album Again en het album werd opgenomen met studiogitarist James Burton, die ook te horen is op albums van Elvis Presley, Emmylou Harris en Rick Nelson. Buffalo Springfield, Child's Claim to Fame.

Buffalo Springfield, Childs claim to fame. Voor de Everly Brothers werden alle beschikbare studiomuzikanten naar de Western Recording Studios in Hollywood gehaald. James Burton, Glen Campbell, L. Casey, J. Lucy en de beroemde drummer Hall Blaine. Het nummer gaat over een stad in Kentucky die niet bestaat. En het werd een top 40 hit in Amerika voor de Everly Brothers, Bowling Green.

The Avery Brothers, Bowling Green. Het is een compositie van de broers Pat en Lolly Vegas. En die twee kwamen uit de band Redbone. En dat werd een hit voor PJ Proby. Bobby Gentry had grote hits in Amerika met Ode to Billy Joe en Fancy. Maar deze opname van haar

Bobby Gentry, Nicky Hokey. Om nummers te krijgen voor de Monkees werden de beste songwriters van Amerika ingeschakeld, want de tv-serie moest op niveau blijven. Dit nummer werd geschreven door Michael Martin Murphy en het nummer werd opgenomen met studiomuzikanten. Michael Nesmith zingt het, de Monkees. What am I doing hanging around?

The Monkees, What Am I Doing Hanging Round? Nadat hij hersteld was van een ernstig motorongeluk in Woodstock, reisde Bob Dylan naar Nashville om daar met slechts 3 studiemuzikanten dit nummer op te nemen voor zijn album John Wesley Harden. Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. Het is de voormalige begeleidingsband van rockzanger Ronnie Hawkins. En de band wilde zelfstandig verder als de Crackers en nog eens een keer als de Honkies. Maar Capitol Records bepaalde de naam uiteindelijk, The Band. Het komt van het album Music from Big Pink. En dit nummer eindigde slechts 31 in de Amerikaanse Hot 100. En Aretha Franklin had een eerste grote hit met haar cover. The Band, The Wait.

The Band, The Wait. De Birds hadden in 1968 hun zoveelste hit met een nummer van Bob Dylan. Gram Parsons is de leadzanger, maar voor de rest spelen er alleen vreemden mee. Drummer Kevin Kelly, steelgitaar Lloyd Green, viool John Hartford. Want bijna alle nummers van The Birds werden gespeeld door studiomuzikanten. The Birds, You Ain't Going Nowhere.

The Birds, You Ain't Going Nowhere. Doug Dillard en Gene Clark vormden een duo. En Doug Dillard kwam uit de Dillards en Gene Clark kwam uit de Birds. En ze doken samen de studio in. En dit is een compositie van Gene Clark en Bernie Leadon uit de Eagles, die ook als gitarist meespeelt op dit nummer. En het nummer werd later gecoverd door de Eagles en die versie werd een groot hit in Amerika. Maar dit is het origineel. Doug Dillard en Gene Clark. Train leaves here this morning.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Grey and Green van Grey DeLisle en Les Green is het album van deze week. En Grey DeLisle, dat is een Americana-zangeres, terwijl Les Green een soulzanger is. En ze gingen de studio in met producer James Infeld, die tevens piano, orgel en gitaar speelt. En deze James Infeld heeft een Nederlandse achtergrond. Hij komt uit Venlo, maar slaagde in Amerika als rockabilly-zanger. Grey DeLisle en Les Green, I'm Gonna Let You Call.

Gray the Lilan, Les Green, I'm Gonna Let You Call Me Baby. The Spencers, dat was een barband uit Los Angeles. De band van Dave Spencer en zijn vrouw. En ze hadden geen begeleidingsband. Er werd altijd een beroep gedaan op de Kentucky Colonels. Dit nummer werd opgenomen in het country bolwerk Bakersfield. The Spencers, Make Up Your Mind.

Dispensers, Make Up Your Mind. De Dillards uit St. Louis, dat is de band van zanger-gitarist Rodney Dillard. Gitarist Herb Peterson kwamen we later tegen bij de Desert Rose Band. En pianist Larry Knechtel kwamen we tegen bij Brad. De Dillards, Nobody Knows.

The Village, Nobody Knows. Dennis Payne, dat is een studiomuzikant in de Bakersfield International Studios van Gary Paxton. En daarnaast is hij actief in het clubcircuit van Noord-Californië en Las Vegas. En omdat Merle Haggard weigerde om trucking songs op te nemen voor Capitol Records, werd deze Dennis Payne naar voren geschoven. Dennis Payne, The Conscience of You.

Dennis Payne, The Conscience of You. Doug Sam uit San Antonio probeerde na de Sir Douglas Quintet in Californië een solocarrière op te bouwen. En dat wilde hij doen onder de nieuwe artiestennaam Wayne Douglas. Daarom noemde hij zijn eerste soloalbum The Return of Wayne Douglas. Maar het platenlabel koos voor zijn echte naam, Doug Sam. En het werd geen succes. Daarna probeerde hij het nog in Canada. Dat werd ook geen succes. En toen keerde hij terug naar Texas. Niet naar zijn geboorteplaats San Antonio, maar naar Austin. Doug Sam, Texas Me.

Doug Sam, Texas Me. Songwriter Jimmy Webb schreef het nummer voor Glen Campbell en het was een Vietnam War Song. Het gaat over een Amerikaanse soldaat die in Vietnam zijn geweer schoonmaakt en met weemoed denkt aan zijn hometown Galveston in Texas. Glen Campbell, Galveston.

Glen Campbell, Galveston. Buck Owens was de uitvinder van de Bakersfield Sound, een commerciële vorm van country uit de Bakersfield Studios in Californië. En hij stopte in 1969 wat rock'n'roll in zijn country om een groter publiek te bereiken, want hij had heel goed geluisterd naar de Birds en de Flying Burrito Brothers. Buck Owens, who's gonna mow your grass?

The Coens, Who's Gonna Mow Your Grass? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Poco, dat was een topband met bekende muzikanten Richie Fury, Jim Messina, Rusty Young en Randy Meisner. En er was veel belangstelling voor deze bands. Columbia Records en Atlantic Records wilden de band dolgraag contracteren, maar Poco tekende uiteindelijk voor Epic Records. Poco, Picking Up the Pieces.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Aan tafel! Zo.
2: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
2: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
3: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
13: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
12: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer, vannacht af en toe regen, het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog, daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar, maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek Udrenthe.

0: Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op Tjaak.
0: Muziek Utrecht.